0: Het is 2 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd vanwege de bosbranden. Ook verschillende wegen die waren afgesloten mogen weer gebruikt worden. In totaal werden de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd vanwege bosbranden, niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Ávila. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Het noordoosten van de Amerikaanse staat Wisconsin is geteisterd door een tornado. De ravage is groot, huizen en wagens zijn beschadigd of vernield en meer dan 30.000 gezinnen kwamen zonder stroom te zitten. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen in de regio rond Torre...
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
3: En een avonturenparcours!
1: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
6: Ja, Villa. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
6: In de Amerikaanse stad Seattle is de politie nog op zoek naar een derde verdachte die betrokken zou zijn bij de schietpartij op een foodtruck festival. Daarbij vielen vorige nacht 3 doden en verschillende gewonden. Een van de slachtoffers is een jongen van 2 jaar. De politie ging er eerst van uit dat 2 verdachten op elkaar hadden geschoten. Nu blijkt dat er dus nog een derde betrokkenen is. Een van de verdachten is al gearresteerd. Het gaat om een jongen van 15 jaar. De tweede verdachte is bij de schietpartij overleden. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
8: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar... Niet heel vaak, dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
6: De komende dag is er nog het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. En dan nog het weer, het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
1: De Amerikaanse rapper David, zijn echte naam is David Burke, zal zich moeten verantwoorden voor een rechtbank voor de moord op een tienermeisje. In september vorig jaar werden er in de auto van de rapper lichaamsdelen van het 14-jarige meisje teruggevonden. De politie vermoedt dat het lichaam van het slachtoffer verscheidene maanden in de auto lag. De voorbije 5 dagen was er een hoorzitting. Er is nu geoordeeld dat er voldoende bewijs is om een proces te rechtvaardigen. David riskeert de doodstraf. En Remco Evenepoel heeft gisteravond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
1: De komende dag is er nog een criterium in Roeselare, donderdag 1 in Herentals. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo weer naar huis. De dorpen waren ontruimd wegens de bosbranden in de buurt. Ook verschillende wegen die afgesloten waren, mogen opnieuw gebruikt worden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio Madrid en in de provincie Ávila. In Frankrijk heeft president Macron een bezoek gebracht aan de brandweerlui in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en dat kan de branden weer erger maken. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand en de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In het park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar.

een centrale en als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt niet verwacht voorlopig. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het waterpeil van de Loire te laag stond. Sport Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen, traditioneel het eerste na de Ronde van Frankrijk. Evenepoel haalde het in een sprint voor de Belgische kampioen Rune Hergots en de Fransman Paré-Peintre. En ook Michael Obasui zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand in Birmingham. Obasui liep zondag een blessure op tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder liet ook al Nafi Thiam weten dat ze er niet bij zal zijn op het EK. Het wordt een zonnige dag met na de middag enkele wolkenvelden, vooral in het westen, maxima tot 29 graden. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer, tot 33 graden. Donderdag neemt de kans op een onweersbui wel toe. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens
0: Meubel. In Oedelem bij Brugge.
2: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
2: Wacht, hè, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Moleculen. Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Hey, een hele goede morgen. Rek je nog even lekker uit en maak je klaar voor een klassieker die eraan komt, die intussen 26 jaar oud is. Die krijg je na het nieuws van 6.
7: Elke dag telt voor 2, VRT Radio 2.
8: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden in de buurt van Bordeaux. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de volgende dagen wordt een nieuwe hittegolf verwacht en die kan de natuurbranden weer aanwakkeren. Macron bedankte de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
9: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure, on n'est jamais mesuré, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
8: Ook de volgende weken zullen nog moeilijk blijven, zegt Macron. In Spanje mogen de inwoners van 9 dorpen rond de stad Toledo ten zuiden van Madrid weer naar huis. Die dorpen waren ook al ontruimd wegens bosbranden. In totaal zijn in Spanje de voorbije dagen zo'n 60.000 mensen geëvacueerd. Niet alleen rond Toledo, maar ook in de regio rond Madrid en in de provincie Avila. In Park Spoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand is in levensgevaar. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. Maar volgens de politie was het mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. Voor het eerst is in ons land het Fox Parvo-virus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland, maar nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Caroline Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
2: 20 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oh, 34 graden.
4: Sta op met Radio 2. Radio 2.
5: Met Radio 2.
6: Sharon Slegers.
3: Ja, daar ben ik nog niet klaar voor. Maar voor de dinsdag wel hoor. Helemaal, laat maar komen.

In Diest zijn er al mensen wakker. Benny bijvoorbeeld, die laten weten een hele goede morgen. Ook een hele goede morgen voor jou. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. De temperaturen die zijn ook een beetje een rollercoaster, want vergis je niet, als je zo meteen naar buiten gaat, is het echt nog fris buiten. In de auto gaf de thermometer maar 16 graden aan. Dus ik zou zeggen, neem voor vanochtend nog maar even een truitje mee. En wij gaan de dinsdag nu opwarmen met Antoon.

Ondertussen een berichtje van Lieve uit Diepenbeek. Die laat weten dat het bij haar 17 graden is. Ja, dus toch nog lekker fris, maar het wordt een mooie dinsdag vandaag. Ik heb het weer er eens bijgehaald. Het ziet er toch uit dat we 29 graden gaan krijgen. Veel zon en dat is eigenlijk ideaal weer om naar Blankenbergen te komen straks. Het is daar vandaag een heel belangrijke dag, want we nemen de eerste zomerhitshow op. En dat wil eigenlijk ook zeggen dat dat goed nieuws is voor jou, want jij kan dan gewoon helemaal gratis komen genieten van optredens van de eerste 5 zomerhit-genomineerden. Wie zit daar allemaal bij? Daar zit Judith bij, daar zit K3 bij, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang. En en plus, daar extra bovenop de stapel gooien wij ook nog Céline Hermans, Justin De Wild en onze Belgische trots Sandra Kim. Enfin, om maar te zeggen, dat wordt daar zo'n leuk feestje. Het zou fijn zijn als we dat samen met jou kunnen vieren. Je bent meer dan welkom vanaf 6 uur aan de Belgian Pier. Ja, de opname die start wel, maar pas om 8 uur. Maar ik zou toch niet te lang wachten, hoor. Want er gaat veel volk zijn. En als je ook zeker wil zijn van je plekje en alles van heel dichtbij wil meemaken, dan kan je nog heel even je zomer-VIP-ticket reserveren op VRT Max.

0: Die draaien wij veel te weinig. De Supremes en Stop in the Name of Love. Muziek uit de jaren 60 is dat. Heerlijk om dat nog eens te horen hier bij Radio 2. Zeg, ik lees in de krant vanochtend nieuws over Sam Goris. Ja, want de jaren brengen verstand en ook meer rust voor hem blijkbaar. Je weet wel, vroeger ging hij van het ene optreden naar het andere. Deed hij regelmatig nogal eens nachtjes door, nam hij amper rust. En als ze dan vroeger met het gezin op vakantie gingen, dan was hij er vaak maar een paar dagen bij. Omdat zo lange periodes van niks doen, dat zorgde voor onrust in zijn hoofd. Maar met het ouder worden, ja, voelt hij daar nu blijkbaar toch de voordelen van. Want zo is hij onlangs voor het eerst, hou je vast, in 27 jaar alleen met Kelly op reis geweest. Ze zijn 10 dagen naar Portugal geweest. En hij zegt erover in de krant, we hebben er enorm van genoten en ik heb rust genomen. Vroeger zou ik nooit lang uit aan een zwembad gaan liggen en nu dus wel. Ja, kijk, het kan dus ook plezant zijn, zo af en toe eens niks doen. Benieuwd waar onze muzikale wereldreis ons zo meteen naartoe brengt. Je mag al een wereldreis sturen in de Radio 2-app als je graag mee wil.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
6: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Hopelijk wordt het een dinsdag met een gouden randje voor jou. We beginnen hem alvast goed met een muzikale wereldreis. Het waren Suzanne en Freek en Goud.
1: Sta op met Radio 2.
0: Miranda Hermans, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Amai, Miranda, maar jij klinkt al zo fris en fruitig. Dat is fijn.
2: Ja, dat is normaal de bedoeling van vroeg op te staan.
0: Maar weet je, dat
2: is alles gewonnen.
0: Ja, voilà, dat is zo. Dan heb je nog een hele dag voor de boeg. En dan maak je toch wel, vind ik dan toch persoonlijk, als ik zo nu naar buiten kijk bijvoorbeeld, echt het mooiste moment van de dag mee, als de zon opkomt en zo.
2: Vogeltjes.
0: Maar wij gaan deze ochtend die ook gewoon goed beginnen met een muzikale wereldreis. Dan ben ik benieuwd. Miranda, wat is de mooiste reis die jij ooit gemaakt hebt?
2: Oh, dan moet ik even nadenken. Mm-hmm. Ja, we hebben eigenlijk al heel schone streken ontdekt. Mm-hmm. We zijn eens met het werk van mijn man, inderdaad, want gisteren had jij het daarover, over Hayman Island, in Australië.
0: Ja?
2: De Barrier Reef.
0: Oké, de Great Barrier Reef, ja. Oké.
2: Okay. Daar zijn wij ooit mogen gaan zien, ja.
0: Oh my.
2: En genieten ook, ja.
0: Dat zal wel bijgebleven zijn. Dat kan ik me helemaal inbeelden. Ik heb nog geen idee waar wij terechtkomen vandaag, Miranda. Dat zal voor een groot deel van jou afhangen. Ik ga het nog eens uitleggen voor de mensen die niet mee zijn. Het is heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest of je verder reist of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en dus ook niet terug. Dat is wel heel belangrijk, natuurlijk. Dus de derde bestemming, als je tot daar gaat, dat is onze eindbestemming. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Goed, dan ben ik heel nieuwsgierig naar het eerste land waar we terechtkomen.
3: Ik ga zwemmen in mijn klaar dilemma. Je kijkt me aan, wat doe je met me?
0: Oei, dan zitten wij gewoon bij onze noorderburen, Miranda.
2: Ja,
0: in Nederland. Ja.
2: Heel goede artiesten.
0: Dat is zo. Dat is zeker zo. Ja. Dit is Mart Hoogkamer met Zwemmen in Bacardi Lemon. Maar dat doe je misschien liever ergens anders dan in Nederland.
2: Ja, misschien wel. Want we wonen hier dicht bij de Hollandse grens. Ah. Nederlandse grens. En ik ben op 1 kilometer in Nederland. Dus laat ons maar verder gaan.
0: Ja. Ah, wel. We gaan verder.
3: Ja.

0: Oh, Miranda, we zijn een pak verder terechtgekomen in Brazilië nu.
1: Supermooi.
0: Ja, dat is wel, dat denk ik dat ook wel een heel fijn land is. Ben je daar ooit al geweest, Miranda, of nog niet?
1: Nee, daar ben ik nog niet geweest.
0: Dan is de vraag.
1: Ik zou toch gaan. Ja, nee, ik ga voor de derde. Ik ga dat riskeren. Ja, ja.
0: Je weet, je kan niet terug, hè, Miranda. Het kan beter uitpakken, maar ook slechter, hè?
1: Ja, we doen het gewoon.
0: Oké, goed. Jij bent de baas. Miranda, dat zijn Jan Leijers en Paul Michiels. Maar ja, we zijn gewoon terug in België terechtgekomen.
1: We hebben die nog mogen zien nu vrijdag bij het parkies.
0: Ah ja, oké. Okay. En hoe waren ze?
1: Oh, super. Super goed. Heel goed.
0: Voilà. Maar dan is dat misschien ook wel een fijne herinnering, hè?
1: Ja, zeker.
0: En weet je, Miranda, citytrippen in eigen land, dat kan ook tof zijn, hè? Toch?
1: Prachtig. Als we zelf niet moeten koken en wassen en kijken.
0: Dat is waar. Oké, okay, wel. Maar dan, als het goed is voor jou, doen wij gewoon, blijven wij lekker in eigen land en gaan wij genieten van Soul
1: Heel
0: Sister
1: blij.
0: And The Way To Your Heart. Maak er een mooie dinsdag van, Miranda.
1: Dankjewel. Heel graag gedaan.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: voor het mooie weer moet je eigenlijk al niet meer een ticket boeken naar het buitenland, hè? Dat kan ook hier in België. En daar bracht onze wereldreis ons vandaag gewoon naartoe met Soul Sister and The Way to Your Heart. Morgen gaan we weer op wereldreis. En je mag dan ook nu al wereldreis sturen als jij graag mee wil met mij. En zometeen komt er hier een zomerhit genomineerde aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Maar nu eerst eens luisteren naar wat er allemaal in jouw buurt is gebeurd.
2: 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonk hier. Het stadhuis van Oostende wordt gerenoveerd. Er is een ontwerpteam aangesteld dat de plannen moet uittekenen. Het gebouw van 70 jaar oud krijgt een open karakter. En naast de loketten aan de voorkant van het gebouw, vlakbij de Mercator dus, komt een nieuw maritiem museum. Burgemeester John Crombé.
3: Het is een oud gebouw dat moet gerenoveerd worden. Het is een indrukwekkend gebouw ook natuurlijk. Het is 70 jaar oud dit jaar. Het is eigenlijk zo dat we door die nood aan renovaties hebben op het idee gekomen om wat een heel grote gebouw is, minder ruimte voor de politiek te gaan gebruiken en het voorgebouw in een maritiem museum te laten ombouwen.
2: De stad wil er ook een buurtpark maken met inspraak van de omwonenden. Het project moet over 5 jaar in 2031 klaar zijn. Enkele afbeeldingen van hoe het er kan uitzien vind je in de app van VRT Nieuws. Sea Life Blankenbergen vangt een zeehondje op dat al wekenlang rondzwemt in een kanaal in Vilvoorde. Het dier is via rivieren ver weggeraakt van de zee. Dat gebeurt wel vaker, maar deze zeehond vond de weg niet terug. Heel wat mensen wilden het dier ook aanraken en aaien. En dus ging Sea Life de zeehond ophalen. Mathilda Surmanitse van Sea Life.
4: Met de zeehondenpuppy gaat het eigenlijk oké. Dus hij is naar schatting 1,5 à 2 maanden oud. Bij de opvang merkten we dat hij wat mager was. En dat was ook voor onze reden om hem op te halen. Hij wordt nu goed opgevolgd en krijgt de nodige verzorging. En we zijn voorzichtig optimistisch over zijn herstel.
2: Het zeehondje zal later weer vrijgelaten worden in de Noordzee. En slecht nieuws voor hordenloper Michael Obasuyi uit Oostende. Door een blessure mist hij het EK atletiek van volgende maand. Dit weekend blesseerde hij zich tijdens de opwarming op het BK. Nochtans was hij in topvorm, want vorige maand liep hij de snelste tijd van een Europeaan dit jaar op de 110 meter horde. Hij was een kanshebber op een medaille. Dat zegt zijn coach Patrick Himschoot.
5: Dat is een mokerslag te meer, omdat het zeer goed ging dit seizoen. Fysiek als mentaal ging het echt perfect. Alles draaide zoals het moest. En die tijd die hij gelopen heeft, is echt wel... we mogen dat zeggen, dat is echt wel een wereldtijd. En dit was echt wel een kans om een medaille te nemen.
2: Eerder moest ook Alexander Doom uit Roeselare afzeggen voor het EK. Hij is de titelverdediger op de 400 meter. De dag begint overal helder met veel zon. In de namiddag komt er vanuit het westen wat bewolking. Het wordt weer warmer met vandaag temperaturen tot 27 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de kust is er een zeebries. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
6: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

De winnaar van The Voice dit jaar stond vorige week donderdag met zijn heerlijke stem op ons podium in Blankenbergen bij Radio 2 aan Zee. En als je wil dat hij met de zomerhittrofee gaat lopen, ja, dan moet je stemmen. Hè. Dat kan bij Radio 2 op VRT Max. Er is nieuws op de weg, want op de A12 richting Antwerpen staat bij Meissen een defect voertuig op de rechter rijstrook op dit moment. Radio 2. Ik wil graag even van het moment gebruik maken om de groetjes te doen aan Laura Tesoro. Want ja, je hebt het misschien ook al wel zien passeren op sociale media. Ze is verloofd. Ja, een hele mooie foto van haar met haar, haar verloofde dus, waar ze haar ring toont. Dus Laura, een hele dikke proficiat. En jij kan haar trouwens ook proficiat wensen op onze Instagram van Radio 2. En ik heb nog veel meer goed nieuws, want straks na 7 uur is het aan jou. Dan is er de zonnegroet. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat jij de kans krijgt om de groetjes over te brengen live op de radio. Is er dus iemand waar jij heel graag eens de groetjes aan wil doen? Iemand die je misschien al lang niet meer gezien hebt? Of voor wie het vandaag een speciale dag is? Of gewoon iemand die een lief woordje verdient? Dat kan ook. Laat het mij weten in de Radio 2-app en dan regelen we dat. Het zal wel zijn, dat kan hier allemaal bij Radio 2. Drink ondertussen nog eens van je koffie. Bijt van die boterham met choco. En geniet mee van de muziek, want ook die is hier goed. Tiffany en I Think We're Alone Now.

Dat denk ik soms ook, dat ik als enige zo vroeg wakker ben al op dit uur. Maar dat zal wel niet, hè. Tiffany and I Think We're Alone Now. Ik zie een hele mooie foto van Remco Evenepoel op Sporza. Daar staat hij op het podium van het Natuurcriterium in Aalst. En dat was schoon, want hij is daar geboren en hij kwam er gisteren ook als eerste over de streep. En op de foto is hij aan het, ik zal het maar hydrateren noemen, met een gigantisch glas bier. Ga zeker eens kijken. En hij heeft blijkbaar nog energie over onze Remco, want straks gaat hij naar Roeselare voor het Natuurcriterium daar. Zijn ze daar klaar voor zijn komst? Dat check ik zo meteen.

0: Blijft goed, hè, zo'n echte klassieker. ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Wij gaan even op vakantie naar Roeselaren nu. Radio 2. Ja, daar komen wij met Radio 2 al af en toe eens. Maar Remco Evenepoel, ja, die heeft volgens mij een vaatje om energie uit te tanken dat oneindig is, denk ik. Die werd tweede in de Ronde van Frankrijk, dat weet hij intussen. Die sliep na een feestje na de Tour, maar ja, 3 uur of zo, niet langer dan dat. Gisteren won hij het na-tourcriterium in Aalst. Daar waren dan 75.000 fans om hem aan te moedigen. En vandaag is er dan weer het Dovi na-tourcriterium in Roeselaren met, jawel, het zal je niet verbazen, Remco Evenepoel. Frederik van Steenkisten, goedemorgen.
1: Heel goedemorgen.
0: Ja, jij organiseert dat na-tourcriterium. De sfeer zat er gisteren al goed in Aalst. Gaat dat vandaag ook zo zijn in Roeselaren, denk je?
1: Na jaarlijkse traditie, tijdens onze 16e editie van het Dovi na-tourcriterium, zijn we zeker evenveel ambiance verwachtende. Mm-hmm. De werelden zijn ons zeer goed gezind, dus we verwachten zeker vandaag een zeer mooie editie met een zeer mooi deelnemersveld.
0: Ja, hoe lang is het geleden dat hij nog eens bij jullie is geweest, Remco Evenepoel?
1: Bij ons is het de eerste maal dat hij aanwezig is.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus voor jullie is het eigenlijk de eerste keer. Hoe gaat dat dan, vraag ik mij af, Frederik? Want jullie proberen natuurlijk om zoveel mogelijk grote namen tot bij jullie te krijgen voor zo'n na-tourcriterium. Is dat moeilijk?
1: Dat is zeker niet eenvoudig. Laat ons eerlijk zijn, we hebben altijd enkele namen dat we voor de tour aanstippen, dat we heel graag aan de start krijgen.
0: Ja?
1: En laat ons eerlijk zijn, daar is Remco zeker één van.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we uiteindelijk heel blij dat we vroeg in de tour zijn naam al konden aankondigen. En dan zagen we natuurlijk dat dat een enorme boost gaf op de aantal aanwezigen die al lieten blijken dat ze gingen zijn. Dips, ja. Die gingen aanwezig zijn. Dus, dat gaf een enorme boost. Het feit dat Remco liet blijken van aanwezig te zijn.
0: Het zal ook wel zijn. En dat doet hij het ook nog zo goed in de tour. Dat zal ook wel helpen, denk ik. Hè?
1: Het is 40 jaar geleden dat er nog een Belg op het tweede plaatje mocht staan.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk nog zo fijn dat we dan in Roeselaren aanwezig kunnen krijgen bij ons.
0: Ja, dat snap ik. Remco zal er zijn vandaag. Wie komt er nog allemaal? Hebben jullie nog grote namen kunnen strikken?
1: Belgisch kampioen Rune Gergots zal aanwezig zijn.
0: Oké.
1: Okay. Gisteren mochten we nog Tim Merlier, die toch 3 ritten gewonnen heeft dit jaar in de Tour de France, samen met zijn lead-out Bert van Lerbergen.
0: Zalig.
1: Dus we hebben ook nog Emiel Verstringen. En mm-hmm. We zijn ook blij, we hebben 3 lokale renners met Rickard, Jonas Rickard die aanwezig zal zijn, Piet Allegaard en Cyril de Sal die aan de start staan. Dus we gaan er eigenlijk op vandaag een hele, hele mooie dag van maken met een heel mooi deelnemersverhaal.
0: Een mooi lijstje, dat is leuk, hè? Als je dat dan kan vastleggen en als jullie er zo een mooie dag van kunnen maken daar. Moet er nog veel gebeuren, Frederik? Of zijn jullie er klaar voor daar in Roeselaren?
1: Ik verwacht straks nog wat punten en commas af te vinken. Mm-hmm. Maar we zijn er klaar voor. We hebben gisteravond nog laat doorgewerkt. We zijn er klaar voor. Alles staat klaar. De VIP's, de mensen mogen toekomen. De jaarlijkse markt is nu van start.
0: Ja?
1: En als de marktkramers hun marktkraam dichtgeplooid hebben, gaan we volledig van start. Dan gaan we er een hele, hele mooie middag en vooral een hele mooie avond van maken.
0: Wordt plezant daar. Wat ik mij ook zo nog afvroeg, dat wil ik eigenlijk nog wel weten. Hebben die dan ook een rider zo, Frederik? En die renners zo een papier waarop staat wat ze graag hebben? Of waar jullie voor moeten zorgen zo?
1: Dat valt eigenlijk vrij goed mee. Ze hebben geen sterrenallures, heb ik de indruk. Dus nee, die komen heel graag gewoon naar de mensen toe. En dat zal absoluut leuk worden. En wij verwachten dat de mensen in Roeselaren heel hard verwend zullen worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Het wordt daar weer een mooie dag. Allee, goed. Veel plezier daar en geniet ervan vandaag, Frederik. Groetjes, hè.
1: Hartelijk dank. Radio 2. Sta op met Radio 2. Ja,

Emanuelle van Hazendonk die reageert nog. Die zegt wel mooi dat Remco die na-tour-criteria doet en tijd maakt voor zijn fans. Ja, zo is hij ook wel, hè. Sympathieke kerel. Enfin, het wordt in ieder geval een mooie dinsdag en die begint met Bart Peters.

0: Wat een prachtig lied is dit. Bart Peters en de bevalligste. We gaan hem en Dana Wiener trouwens dit jaar eren voor een leven vol muziek. En dat zijn toch twee namen die dat meer dan ooit verdienen. Zo, gaat de tijd weer vooruit. De ochtend, de dinsdagochtend is goed begonnen. Want het is alweer bijna 7 uur.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Hele goeiemorgen. Tover even die glimlach op je gezicht. En rek je uit, zet een tas koffie en dan ben je er ook helemaal klaar voor om mee met ons te starten aan een wondermooie dag.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De evolutie van de bosbranden in Frankrijk blijft onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. En Remco Evenepoel wint het natuurcriterium in Aalst. In het departement Landen ten zuiden van Bordeaux mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren. Voorlopig zijn de bosbranden daar onder controle. De brand dichter bij de stad Bordeaux is de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woedt wel nog altijd hevig. De Franse president Macron heeft gisteren een bezoek gebracht aan de brandweerlieden en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog.
5: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
4: Het worden nog moeilijke weken, zei Macron. Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle. Zowel in Frankrijk als in Spanje wordt het de volgende dagen weer droger en heter. Mogelijk tot 40 graden en meer. Er wordt gevreesd dat dat de branden weer erger zal maken. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn gisteravond 4 mannen gewond geraakt bij een zware vechtpartij. 2 van hen hadden steekwonden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De politie gaat hen allemaal ondervragen, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
6: Alle 4 zijn ze gisteravond gearresteerd als verdachte, ook al zijn ze ook slachtoffer. Want we willen natuurlijk weten wie welk aandeel heeft. Dus het verder onderzoek zal moeten uitmaken binnen welke context dat die feiten zich hebben afgespeeld. En we sluiten niet uit dat het zelfs iets binnen de familiale sfeer is.
4: Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Works, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen energiesteun uitgetrokken voor bedrijven, net om die kilometervergoeding te verhogen. Toch heeft maar 1% van de kleine KMO's dat gedaan en minder dan 10% van de grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
7: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli. Dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding kan verhogen. De werkgever zal dat ook kunnen terugkrijgen van de overheid via een belastingskrediet. En dat betekent concreet dat hij dat nu moet...
4: Grotere bedrijven. De regeling is administratief complex, zegt Veerle Michiels van SD Works.
7: Het is een tijdelijke maatregel voor 3 maanden, de maanden mei, juni en juli. Dat dus een werkgever het bedrag van die kilometervergoeding...

0: Het Fox-parvovirus vastgesteld bij een varken. Het virus dook de voorbije jaren al op in Nederland en Duitsland en nu dus ook bij ons. Voor mensen is het niet gevaarlijk, maar bij biggen veroorzaakt het opvallende symptomen, zegt Carolien Bonkaert van Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
1: Geïnfecteerde biggen hebben uitpuilende ogen, rode haarloze huid, al genezen ze doorgaans volledig binnen de 3 tot 4 maanden. Dus wat heel belangrijk is op het bedrijf zelf, is zorgen voor hygiëne, zodanig dat je zelf de infectie niet gaat overdragen.
0: De Duitse politie hield de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, hoe gebeurde die controle concreet? Want uiteindelijk kon die man dan toch een aanslag plegen.
2: Ja, op allerlei manieren, onder meer door zijn internetgebruik in de gaten te houden, zijn gsm. En opvallend, zijn huis werd ook gefilmd met camera's. En zo'n camera heeft hem bijvoorbeeld nog gefilmd 1 uur voor hij de aanslag pleegde. Nu, uit die beelden zou er wel niets op gewezen hebben dat hij van plan was om tot zo'n daad over te gaan. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest, hij mocht buiten. Maar hij liep dus wel degelijk in het vizier van de veiligheidsdiensten. En die zijn hem beginnen volgen vlak na zijn vrijlating in mei dit jaar. Nog even zeggen, toen zat hij in voorarrest, ook al voor radicalisering, werd ook effectief veroordeeld voor 22 maanden cel, maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Zij vonden die straf toen te licht. Maar dat wil dus blijkbaar niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdween. Integendeel, ze volgden hem dus van vrij dichtbij, al hebben ze hem toch niet kunnen beletten om een aanslag te plegen.
0: Dankjewel voor de uitleg, Jeroen. Remco Evenepoel heeft het na-tour-criterium in Aalst gewonnen. Traditioneel het eerste na de ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was blij dat hij nog eens kon winnen in zijn geboortestad.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen, is wel een magisch gevoel.
0: Er kwamen 70.000 mensen kijken in Aalst. Michael Obasuyi zal niet meedoen aan het EK Atletiek over 2 weken in Birmingham. Obasuyi heeft zich vorige zondag geblesseerd tijdens het Belgisch kampioenschap. Hij werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Ook zevenkampster Nafit Yam liet al weten dat ze niet naar het EK gaat. Veel zon vandaag, we halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in Frankrijk. President Macron spreekt van de zwaarste situatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Sta op met Radio 2. Radio 2.
5: Sta op met Radio 2.
6: Hi, goedemorgen.
7: VRT Radio 2.
6: Zeg, het is vakantie. Misschien ben je al wel eens naar Plankendaal geweest de voorbije weken. Dan heb je het ook gezien dat de dieren van de kinderboerderij daar opnieuw geaaid moeten mogen worden. Daar moeten we het zo meteen even over hebben. Na ABC en de Lucke Vlaam.

0: Geef het maar toe. Je hebt de radio ook een klein beetje luider gezet bij dit nummer, hè? Ik snap het helemaal hoor. ABC and the Look of Love. Hele goedemorgen. Het wordt een prachtige dag vandaag. Temperaturen tot 29 graden. Veel zon. Die schijnt nu al als ik hier naar buiten kijk. En een staalblauwe hemel. En we worden wakker met opvallend nieuws dat uit Plankendaal komt. Want na 10 jaar mag je daar de dieren van de kinderboerderij opnieuw aaien en ermee knuffelen. 10 jaar geleden heeft de dierentuin de kinderboerderij daar gesloten voor bezoekers. En de officiële reden toen was vanwege onbehoorlijk gedrag van de bezoekers. Ik lees in een artikel van toen dat het respect voor de dieren soms ver te zoeken was. Dus ja, waarom de kinderboerderij dan nu toch weer open gaat, dat hoor je straks. Maar eerst gaan we de groetjes doen. Sta op met Radio 2. De zonnegroet. De zonnegroet meer bepaald. Je krijgt hier elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen aan iemand die je misschien mist omdat hij of zij ver weg is, of aan je collega's die wel nog aan het werk zijn terwijl jij lekker aan het genieten bent van een vakantie. Of jij mag kiezen voor wie jouw zonnegroet is. En vandaag krijgt Christel de Wilde uit Tienen die eer. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Aan wie zou jij graag de groetjes doen?
1: Aan mijn liefste zoetje.
0: Oké.
1: Die is op missie nu.
0: Mm-hmm.
1: Met leger.
0: Oké, oh.
1: En,
0: ja, dus je moet al...
1: Ik kan daar niet zoveel over vertellen, want ja, hij liet de eenheid...
0: Ja, het is allemaal geheim en zo. Hè. Dat mag allemaal niet verteld worden. Maar je moet hem al een tijdje missen dan. Hoe lang is hij al weg?
1: Ja, al 2 maanden.
0: Oh, Christel. Ja, dat is lang. Hè. En als hij dan op missie is, dat kan ook eng zijn. Hè. Je wil natuurlijk niet dat er daar iets gebeurt of zo.
1: Nee.
0: Dat snap ik ook wel. Maar is het ook niet stiekem zo'n beetje plezant om zo even de afstandsbediening van de televisie voor jezelf te hebben, bijvoorbeeld? Of,
1: Ik kijk toch liever naar... Maar ik weet dat hij wel op naar Radio 2 aan het... Luister niet.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ah, dus dan is hij gewoon aan het luisteren. Hoe super is dat?
1: Ik hoop het.
0: En wanneer komt hij terug, Christel? Weet je dat?
1: Zondag.
0: Oké, het einde is in zicht. Er is licht aan het einde van de tunnel. Dat is goed.
1: Absoluut.
0: Wat ben je dan allemaal van plan?
1: Oh, ik ga hem verwennen. Ik ga hem echt verwennen.
0: Ja.
1: Knuffelen, denk ik.
0: Ah, zalig. Ja, dat zal wel dat je hem heel erg mist. Dat snap ik helemaal. Zeg maar, Christel, als hij nu aan het luisteren is, ja, dan is het moment om nog even iets tegen hem te zeggen. Iets lief, een lief woordje. Zeg het, doe maar. Maak het even stil.
1: Goed, ja. Ik ga blijven als je thuis bent. Ik hou enorm veel van jou. En het komt thuis goed.
0: Oh, maar kijk, maar zo schoon allemaal zien. Maar dat is fijn om te horen. Hè. Leuk dat radio zo verbindend kan zijn. Hey Christel, merci. En geef hem, knuffel hem maar plat zondag. Ik kan me voorstellen dat je de uren aan het aftellen bent nu.
1: Absoluut, ja.
0: Salut.
1: Dank je.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Robbie Williams en Rock DJ. Nieuws vandaag is dat je opnieuw mag knuffelen met de dieren van de kinderboerderij van Plankendaal. Ja, voor het eerst in 10 jaar mag dat opnieuw. Dat is anders geweest. Want 10 jaar geleden besliste de dierentuin om dat eigenlijk niet meer toe te laten. Omdat daar ja, onder andere kindjes blijkbaar op de rug van de alpakas werden gezet om foto's te maken. Er werd aan de horens van geiten getrokken. Het was niet allemaal even rustig voor die dieren. Maar Margriet de Waal reageert in de Radio 2-app. Ze is heel blij dat dat opnieuw mag, want ze woont vlakbij. En ze mist die kinderboerderij echt al lang. Zegt ze, kijkt er naar uit om met haar kleinkinderen te gaan. En Rick Verhoeven die vraagt hij dan weer af of die dieren dat wel zo leuk vinden, al dat geknuffel en geaai. En of dat dan nu, 10 jaar later, wel rustig gaat gebeuren. Of er veel veranderd is. Wel, ik ga dat straks vragen. We proberen iemand van Plankendaal vast te krijgen.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren 2 muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Wes en Alane, dat is echt zo van die muziek waarvan je... Ja, daar moet de zon gewoon voor schijnen. Dat is gelukkig vandaag ook het geval. Dat is altijd heel erg fijn. Vroeg mij trouwens ook af wat die eigenlijk zeggen. Die zeggen toch gewoon hip hip hoera in dit nummer. Toch? Allee, dat heb ik dan toch gehoord. Luister even mee, dit hier. Hip hip hoera, toch? Allee, enfin, dat denk ik dan toch. Als iemand weet wat, of het iets anders is, laat het maar weten wat het volgens jou is in de Radio 2-app. Ondertussen even naar Bram. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er wordt hier volop gereageerd op het nieuws rond de kinderboerderij van Plankendaal in de Radio 2-app. Die gaat opnieuw open. De dieren mogen daar weer geaaid worden. Dat was 10 jaar geleden niet meer zo. Blijkbaar omdat ja, niet iedereen even goed omging met die dieren. Hou jij je kinderen zo'n beetje in het oog als ze naar de kinderboerderij gaan?
1: Ja, wij doen dat regelmatig, maar die zijn eigenlijk altijd heel erg braaf en een beetje onwennig ook. Hè. Als ze in de buurt komen van een dier, hebben ze eerst een beetje schrik.
0: Ja.
1: En dan volgt er meestal een voorzichtig aaitje nadat wij zo even goeddenkend knikken. Zo, dan gaan ze dat wel een keer doen, een aaitje geven. Maar ja. Die zijn heel braaf, ja.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om als ouders ook toch een oogje in het zeil te houden. Hè, dat ze lief zijn voor de dieren en dat soort dingen. En als ouder ook natuurlijk
1: ja.
0: Niet inderdaad de kinderen op de rug van de alpaca zetten, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja.
0: Of hey, over naar het weer vandaag. Ja, ik voel het hier in de studio al. De temperatuur gaat weer de hoogte in, hè?
1: Ja, eigenlijk wordt het toch wel een prachtige dag. Hè. Het wordt zeer rustig vandaag, dus weinig wind en zon overgoten. Hè. In de namiddag misschien een paar wolkenvelden in het westen van het land, maar vooral heel veel zon. En aangename temperaturen als je van zomers warm weer houdt. We gaan naar 25 graden op het strand, met daar deze namiddag wel een zeebries. En in het binnenland gaat het naar een 27 tot 29 graden, maar dat zou voor de meeste mensen nog net... draaglijk moeten zijn.
0: Ja.
1: Vanavond en vannacht vrijwel helder weer. Het wordt een zachte nacht ook. De minima liggen in de landelijke gebieden zo rond 17, 18 graden. Maar in de grote steden, daar kunnen we nog altijd 20 graden blijven behouden vannacht. Morgen dan zonnig en ja, tropisch warm dan. Hè. 29 of 30 graden op het strand en 32 tot 34 graden in het binnenland. Dus als een graad of 5 warmer nog dan vandaag, dan begint dat al minder aangenaam te worden. Voor veel mensen. Zwak tot matige wind uit het zuidwesten. Ook donderdag wordt een tropische dag, dus opnieuw 30 tot 34 graden.
0: Oeh, ja.
1: Aan zee dan toch wel wat koeler. Morgen aan zee 29 of 30 graden, maar op donderdag 24 graden. Dus er komt dan wel wat minder hete lucht daar het land binnen. Donderdag wat stapelwolken, maar de buien die zouden in Wallonië blijven. En ook vrijdag zijn er wel een aantal buien in ons land, een paar onweersbuien, maar die zijn opnieuw vooral voor het zuiden van het land. Dus in Vlaanderen meestal droog weer. En op vrijdag gaan we ook onder de 30 graden. We halen dan 27 graden. En dat is ook het geval in het weekend. Dus ook dan zomers warm weer. Zaterdag volledig droog weer. Maar op zondag verwachten we toch wel een paar verspreide onweersbuien.
0: Daar zijn wij tegenwoordig al blij mee. Hè? Als we kunnen zeggen dat het onder de 30 graden blijft,
1: ja,
0: dan zijn de mensen al gelukkig. Dankjewel, Bram.
1: Ja.

Ze heeft het niet gemakkelijk gehad, hè. Zware strijd tegen baarmoederhalskanker gevoerd. Maar goed nieuws, want ze is inmiddels kankervrij verklaard.

0: En dan begrijp je de tekst van dit nummer toch net iets beter. Hè? Emma Heesters en Levenslang. Ik had het daarnet over dit nummer. Dat is Wes van Alani, dat ik daar hip hip hoera in, noemt, in hoor. Nu komt Anne-Camille uit Lebbeke binnen in de Radio 2-app en die zegt... Ik hoor steeds een stuk chocolat.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Ja, nu heb ik zin natuurlijk in een stuk chocolade. Zo gaat dat dan.
3: 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonk hier. Het stadhuis van Oostende wordt gerenoveerd. Er is een ontwerpteam aangesteld dat de plannen moet uittekenen. Het gebouw krijgt een open karakter en naast de loketten, aan de voorkant van het gebouw, vlakbij de Mercator dus, komt een nieuw maritiem museum. Burgemeester John Crombie.
4: In het Vlaams regeerakkoord was er vraag naar een maritiem belevingscentrum. En we denken met alles dat er gebeurt rond het maritieme, de Noordzee, maar op alle vlakken, dat het wel een goede zaak is om een maritiem museum te hebben in Oostende. Dat ook, zeker naar jongeren toe, de interesse voor het brede veld van wat de zee is en het maritieme is, de interesse daar kan wekken. Hè.
3: De stad wil er ook een buurtpark maken met inspraak van de omwonenden. Het project moet over 5 jaar klaar zijn. Enkele afbeeldingen van hoe het er kan uitzien vind je in de app van VRT Nieuws. En vanmiddag en vanavond wordt in Roeselare het natuurcriterium gereden. Heel wat renners die de Ronde van Frankrijk hebben gereden zijn erbij. Met daarbij de blikvanger Remco Evenepoel. Voor de eerste keer rijdt hij het natuurcriterium in Roeselare. Ook Tim Berlier, die 3 ritten won in de Ronde van Frankrijk, is erbij. Schepen Piet Delru spreekt van een hoogdag voor de stad.
5: We verwachten duizenden mensen, ook met het deelnemersveld dat al aangekondigd is, waar echt die toppers op afkomen. En dan het programma dat zo divers is, van Natuur for Kids over die gentleman ride, tot het natuurcriterium zelf, met de tijdrit nog ertussen. Het brengt heel veel volk op de been, het zet ons koersmuseum ook in de kijker.
3: Een slecht nieuws voor hordenloper Michael Obasui uit Oostende. Door een blessure mist hij het Europees kampioenschap atletiek van volgende maand. Dit weekend blesseerde hij zich tijdens de opwarming op het Belgisch kampioenschap. Nochtans was hij in topvorm, want vorige maand liep hij de snelste tijd van een Europeaan dit jaar op de 110 meter horde. Hij was dus echt wel een kanshebber op een medaille. Dat zegt zijn coach Patrick Himschoot.
6: Dat is een mokerslag te meer, omdat het zeer goed ging dit seizoen. Fysiek als mentaal ging het echt perfect. Alles draaide zoals het moest. En die tijd die hij gelopen heeft, is echt wel... we mogen dat zeggen, dat is echt wel een wereldtijd. En dit was echt wel een kans om een medaille te nemen.
3: Eerder moest ook Alexander Dom uit Roeselare afzeggen voor het EK. Hij is de titelverdediger op de 400 meter. De dag begint overal helder met veel zon. In de namiddag komt er vanuit het westen wat bewolking. Het wordt weer warmer met vandaag tot mogelijk tot 29 graden. Aan de kust is het een paar graden koeler. Het blijft overal droog.
0: Op de Antwerpsring in de richting van Gent is het 10 minuten vertragen van Merksem tot Deurne. Daar staat op dit moment een defect voertuig op de rechte rijstrook.
7: Krevel. Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter.
9: Radio 2.

0: de zeemzoete stem van Taylor Swift. En I knew it, I knew you. Ja, toch wel opvallend nieuws vanochtend in Gazet van Antwerpen. Voor wie al eens graag naar Dierenpark Plankendaal in Mechelen gaat. Bart Segers van de VRT Nieuwsredactie in Antwerpen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, je mag daar dus weer iets. Ik heb het al verteld dat bijna 10 jaar geleden niet meer mocht. Of al 10 jaar lang niet meer mocht. En dat is de diertjes aaien. Ik heb het dan voor alle duidelijkheid niet over het strelen van de giraffen of de leeuwen. Maar ja, mensen er nog niet geweest en die weten dat misschien niet. Je hebt daar ook een kinderboer. Wat voor dieren zitten daar allemaal?
1: Wel, daar zitten geitjes en kippen, Sharon. En die mocht je vroeger wel aaien. Tot in 2017. Toen sloot Plankendaal die kinderboerderij omdat er niet genoeg respect was voor de dieren. Zo klonk het toen. Er was dus een soort van grensoverschrijdend gedrag, zou je kunnen zeggen. Nu, alleen verjaardagsfeestjes en rondleidingen, allemaal onder begeleiding, dat kon wel nog allemaal.
0: Maar wat deden de bezoekers dan allemaal met die dieren van de kinderboerderij daar?
1: Ja, ze hadden daar dus blijkbaar onvoldoende respect voor. En dan gaat het over onder andere het voederen. Mensen deden dat met eten waar ze dan ziek van werden, die dieren. Ja, terwijl ze van het dierenpark Plankendaal een gebalanceerd dieet krijgen. Nu mag het dus terug in die kinderboerderij gaan. Dus ze zullen daar dan wel op letten op die voeding. Dat die dieren niks krijgen, dat ze niet mogen eten. Maar dat aaien van die dieren, dat mag ook terug. Maar het park zegt daarover dat je de geitjes enkel mag strelen als ze daar zelf zin in hebben.
0: Oei. Met een soort van wederzijdse afspraak dan is moeilijk met geitjes. Ja, hoe kan je dat dan zien of die daar zin in hebben?
1: Wel ja, je vraagt je dan af, moet je die dan een beetje gaan besnuffelen of zo? Om eens te gaan kijken of ze reageren, of ze daar zin in hebben. Maar je kan het wel degelijk zien op een andere manier. Ze hebben nu een soort van speciale diervriendelijke zones ingericht in die kinderboerderij. En daar kunnen de dieren zichzelf wat gaan afzonderen als ze tot rust willen komen. Dat is een beetje zoals ik thuis, Sharon, in mijn mancave ga zitten als ik het allemaal wat beu ben binnen. Dan trek ik ook de tuin in. Dus die dieren kunnen zelf aangeven of ze zin hebben om geaaid te worden door kinderen.
0: Ja, dan mag jij dus ook niet gestreeld worden of geaaid worden. Dat is goed
1: om
0: te weten.
1: Klopt, helemaal.
0: Zeg, wie houdt dat in de gaten, dat kinderen bijvoorbeeld dan niet toch die rustzones inlopen?
1: Ja, de verzorgers kijken daar natuurlijk wel eens naar, maar die gaan dan ook wel verder met hun werk. Maar ze hebben in Plankendaal ook rangers. Dat zijn vrijwilligers die een oogje in het zeil houden. En bezoekers, vooral kinderen dus, gaan aanspreken op hun wangedrag. En één van hen heb ik net gesproken. Die man heet Glenn Doog.
2: Wij gaan kijken of de kinderen bijvoorbeeld niet achter de dieren aanrennen. Want dat bezorgt die beestjes stress. Wij gaan zeggen van kijk, je mag rustig bij de dieren blijven. Als jij rustig bent, gaan de dieren rustig worden. En dan gaan ze zich waarschijnlijk ook laten aaien. Dus dat de kinderen niet te veel rondlopen, lawaai maken, maar dus echt gaan proberen van de dieren tot bij zich te krijgen door rustig te zijn.
0: Ja, een beetje rustig proberen zijn. Ja.
1: Dat is toch wel belangrijk natuurlijk, dat je die dieren niet afschrikt. Nu, die rangers, Sharon, die zullen binnenkort ook nog meer werk hebben om in de gaten te houden. Want de kinderboerderij van Plankendaal die gaat aan gezinsuitbreiding doen.
0: Oh.
1: Er wonen nu al een 6-tal dwerggeitjes en daar komen er nog 5 bij. Dat is bijna een verdubbeling dus.
0: Kijk eens aan.
1: En er zijn ook nog kalkoenen en duivenopkomst. Dus het wordt daar een hele beestenboel nog in die kinderboerderij die dus blijkbaar helemaal aan het heropleven is. Nu, ik moet zeggen, ik ben zelf ook ooit eens getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag in die kinderboerderij van Plankendaal.
0: Oei.
1: Ja, dat was in mijn eigen kindertijd. Maar toen was het niet een dier dat er slachtoffer van was. Ik was toen getuige van het feit dat een klein kind, ik denk dat het een kleuter was, die begon zo één na één die geitenkeuteltjes op te rapen en op te eten.
0: Nee, jawel. Nee, dat is niet waar.
1: Jawel, en die stopte niet. En ik dacht, ja, moet er iemand iets zeggen? Maar de moeder die was wat verderop andere dieren aan het bekijken. En die draaide zich om en het was natuurlijk grote paniek. En die vroeg zich toen af, hoeveel zou je er al binnen hebben? En ik gok Sharon op een stuk of 10.
0: Oh ja, kijk, de kinderen en wat die allemaal in de mond steekt, vreselijk echt waar. En ook likken aan elkaar en zo. Enfin, goed, dankjewel Bart om dat weer zo helder uit te leggen hier.
1: Alsjeblieft.
3: Sta op met Radio 2.
4: Sharon Slegers.

Danny Everaerts uit Hasselt is content. Hij stuurt yes, nog eentje vanuit mijn jonge tijd. Goedemorgen, Sharon. Rod Stewart en Young Turks. Hele goedemorgen. Hopelijk heb je een beetje vakantie of zo. Of kan je genieten van wat rust vandaag. En als dat niet zo is, ja, dan maken wij het bij Radio 2 leuker met wat muziek. Dat is toch in ieder geval de bedoeling. En nieuws. En er is dus opvallend en toch ook wel een beetje alarmerend nieuws rond AWEL. Wat vroeger de kinder- en jongerentelefoon was. Want daar trekken ze aan de alarmbel. Waarom precies, dat vertel ik je zo. On a train.

Dit jaar is toch wel echt haar doorbraak geweest voor Stella Lefty en Boston, want ze is echt viraal gegaan op TikTok met dit nummer Boston. Ja, dit is ook nieuws vanochtend. Awel Vlaanderen, wat dus vroeger de kinderen- en jongerentelefoon was, is dringend op zoek naar vrijwilligers. Kinderen en jongeren die kunnen naar Awel bellen voor een luisterend oor als ze met problemen zitten. Je belt dan met een vrijwilliger die naar jouw verhaal of vraag luistert. En je blijft volledig anoniem. Maar door een tekort aan vrijwilligers kan Awel op dit moment 3 op de 5 oproepen niet beantwoorden. Dat zijn dus, ja, 3 op de 5 mensen die niet geholpen kunnen worden daar. De helft van die oproepen komt ook wel buiten de openingsuren binnen, want blijkbaar wordt er op zondag bijvoorbeeld heel veel gebeld. Maar toch veel kinderen en jongeren die met hun probleem of verhaal naar Awel bellen, die vaak die drempel al over moeten om te bellen en daar dus niemand aan de lijn krijgen. Misschien wil jij wel vrijwilliger worden. Dat zou natuurlijk kunnen. Straks bel ik na 8 uur sowieso met een van de vrijwilligerscoaches van Awel Vlaanderen voor meer uitleg.

0: De mannen van Bazaar. Zouden die ook echt een nacht in Amsterdam geweest zijn en dan dit nummer geschreven hebben? Het zou kunnen, hè?
1: Nacht in Amsterdam.
0: Als jij er binnenkort nog een vakantie hebt, zit aan te komen, dat zou kunnen. Of je bent nu misschien met vakantie, dan is het altijd fijn om ook wat podcasts mee te nemen, om naar te luisteren die je leuk vindt. Wel, er staan er heel wat op 14 Max. Bijvoorbeeld een nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet. Met Shema en Xavier, dat is altijd echt lachen. Ik kan er niks aan doen, maar ik lach mij altijd een kriek met die twee. En nu zit ook onze Radio 2-collega DJ Michael Joosses in de aflevering, die het onder andere heeft over zijn job als waker, museumzaalwachter, hoe noem je zoiets? Dat heeft hij ooit als vakantiejob gedaan. En ook over zijn irritatie. En die heeft iets te maken met Koen Krukke. Ja. Als je wil weten waarover dat allemaal gaat, wel, check even die nieuwe aflevering van Mens Erger Je Niet. Je vindt die terug op VRT Max.

0: Lekker rustig wakker worden met muziek uit de jaren 80. Funky Town van Lips Inc.
1: Vanavond op VRT1.
2: Oh my. Spannende dag vandaag. Volgens mij gaat dat de moeite zijn. Want er wonen mogelijk de beste klimmers van de wereld.
1: Op VRT1 trekt Tom naar het adembenemende Pakistan in Reizenwaas de bucketlist. Op VRT Canvas in Ancient Superstructures ontdek je dan weer een waanzinnig kasteel. Of kies op VRT Max voor The 7-Year Itch met Marilyn Monroe. Veel kijkplezier.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Als jij moet werken, dan mag je straks nog een plaat kiezen om de werkdag goed te beginnen. En suggesties daarvoor die zijn nu al welkom in de Radio 2-app. En we gaan straks dus ook nog door op dat nieuws van Awel.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. De bosbranden in Frankrijk blijven onvoorspelbaar met een nieuwe hittegolf in aantocht. De jongerenhulplijn AWEL heeft te weinig vrijwilligers om de oproepen te beantwoorden. En de dader van de aanslag in Berlijn werd volgens Duitse media in de gaten gehouden door de politie. In het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Landen, mogen enkele duizenden mensen naar huis terugkeren, omdat de bosbranden daar voorlopig onder controle zijn. Bewoners ontdekken nu wat er van hun huis en de omgeving overblijft. Deze vrouw heeft geluk gehad, haar woning bleef gespaard. Er is alleen veel geurhinder door de rook, maar in de buurt is de schade wel erg groot.
7: À l'intérieur, beaucoup d'odeurs de fumée, mais à l'extérieur, rien. On a eu beaucoup de chance par rapport à d'autres. Après, avoir autour ce qui est à reconstruire.
6: De branden dichter bij de stad Bordeaux zijn de voorbije dagen niet meer groter geworden, maar woeden wel nog altijd hevig. De hulpdiensten zijn bezorgd omdat de temperaturen weer gaan stijgen, vertelt Hilde Mertens ter plaatse.
8: Vandaag wordt het weer heel warm, temperaturen tot 35 graden hier. Het zou de start zijn van een vierde hittegolf dit seizoen al, de tweede in één maand. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor een brand, want samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt, dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind, vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
6: Ook in Spanje blijft de situatie zorgwekkend. De brand in de omgeving van Madrid is nog altijd niet onder controle en ook daar is een nieuwe hittegolf op komst. In Antwerpen is er opnieuw een steekpartij geweest. Vanmorgen vroeg is een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Gisteravond zijn nog 4 mensen gewond geraakt bij een zware vechtpartij in Park Spoor Noord. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanleiding mogelijk een ruzie in de familiale sfeer. De jongerenlijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Voogd van AWEL.
9: De grootste verklaring is het feit dat wij in 24 geen opleiding hebben kunnen organiseren, waardoor we enkel een uitstroom aan vrijwilligers hadden, maar geen instroom. En dat laat zich meteen voelen in het aantal gesprekken dat wij kunnen voeren. Kinderen en jongeren moeten dan langer wachten om een gesprek te kunnen voeren, dus dan haken ze ook af.
6: AWEL hoopt dat enkele honderden kandidaten zich inschrijven voor een opleiding, zodat minstens 100 extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners, meldt Nieuwsblad. De federale regering had in april 60 miljoen euro in extra vrijwilligers kunnen starten bij de jongerenlijn. Maar 4% van de bedrijven heeft de kilometervergoeding voor hun werknemers de voorbije maanden verhoogd. Dat blijkt uit cijfers van verschillende HR-dienstverleners.

0: de verhoging eerst zelf voorschieten en krijg je dan achteraf terugbetaald. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig om naar medewerkers iets te beloven en aan te kondigen, om dat dan achteraf na een paar maanden alweer te moeten intrekken. Dus dat speelt zeker ook een rol.
1: Bedrijven hebben nog tot november de tijd om de energiesteun aan te vragen. De dader van de aanslag op de Pride in Berlijn werd wel degelijk in de gaten gehouden door de politie, dat meldde Duitse media. De man reed zaterdag met een bestelwagen in op deelnemers aan een Pride-evenement. Eén vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. Jeroen Rijgaard in Berlijn, wat moeten we ons voorstellen bij die controle als er dan toch een aanslag gebeurd is?
2: Ja, toch werd hij nauwlettend in de gaten gehouden. Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd. En zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen. En de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond, die hem beginnen volgen zijn vlak na zijn vrijlating in mei. Nog even zeggen, toen zat hij in een voorarrest ook al voor radicalisering, werd ook veroordeeld voor 22 maanden cel. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging, omdat ze de straf te licht vonden. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij van de radar van de veiligheidsdiensten verdwenen is. Al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
1: Dankjewel, Jeroen. Het Oekraïnse leger heeft de voorbije nacht bijna 400 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. Dat zegt de burgemeester van Moskou. Het grootste deel van de drones zou onschadelijk gemaakt zijn voor ze Moskou bereikten. Maar toch raakten een aantal gebouwen beschadigd. Onder meer een flatgebouw in Tsjechov, een voorstad van Moskou. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Vooraan de onvoorspelbare bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Er komt een nieuwe hittegolf aan die het vuur weer kan aanwakkeren. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Hele goedemorgen. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent is het op dit moment een kwartier vertragen. Van Antwerpen-Noord tot Deurne, daar staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. En daardoor is het ook 10 minuten aanschuiven op de E19 in de richting van Antwerpen vanaf Kleine Bareel.
4: Sta op met Radio 2. Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers. Hey, goedemorgen, ochtendtijger.
4: VRT Radio 2.
3: Ik heb een beetje powermuziek klaar om deze dinsdag goed vast te pakken.

Misschien mede dankzij deze Shawn Mendes. There's nothing holding me back. Hele goedemorgen. Ja, nieuws deze ochtend. Je hebt het daarnet misschien al wel gehoord. Awel Vlaanderen kan 3 op de 5 oproepen die binnenkomen niet beantwoorden. Door een tekort aan vrijwilligers. Awel, dat is de vroegere kinder- en jongerentelefoon. En ja, als kinderen of jongeren nood hebben aan een babbel of een luisterend oor, dan kunnen ze daar terecht. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel genoeg volk zijn om die telefoons op te nemen. En dat is op dit moment niet het geval. Wat de gevolgen zijn en wat vrijwilligers daar allemaal doen, dat hoor je binnen een tiental minuten. En wij maken ons hier klaar voor een mooie dinsdag vandaag. 29 graden, veel zon, die schijnt hier in Brussel al volop. Enfin, ideaal weer om naar Blankenbergen te komen straks, want het is daar vandaag een heel belangrijke dag. Wij nemen de eerste zomerhitshow op. En dat wil zeggen dat jij helemaal gratis kan genieten van optredens van onze 5 eerste zomerhit-genomineerden. Daar zit Judith bij, K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang. Die zullen hun nominatie voor VRT Zomerhit brengen. En ook Céline Hermans en onze Belgische trots Sandra Kim, die zullen erbij zijn. Die komen af om daar samen met jou een feestje van te maken. Je bent meer dan welkom vanaf 6 uur aan de Belgian Pier. De opname die start om 8 uur. En Justin de Wild die zal er ook bij zijn. Dat is een naam die je misschien nog niet zo heel veel zegt. Maar dat is een Nederlandse zanger die eigenlijk al van zijn 11 jaar ervan droomt om zanger te worden. En dit jaar zijn doorbraak kent met het nummer Cheerio. Dans en zing maar even mee.

denk dat er zo'n 100% kans is op lokaal Polonaise gevaren in Blankenbergen vanavond. Dankzij deze Justin de Wild en Cheerio. Trouwens, als je zeker wil zijn van je plekje op die opname van de Zomerhitshow en alles van heel dichtbij wil meemaken, wel, dan kan je nog heel even jouw zomer-VIP-ticket reserveren op VRT Max. En dan zien wij jou graag vanavond voor veel sfeer en gezelligheid in Blankenbergen.

0: Heerlijke muziek om goed gezind mee wakker te worden. Cool and the Gang en Let's Go Dancing.
1: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.
3: Radio 2.
4: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Michel Janne stuurt in de Radio 2-app. Hey Sharon, is het niet wat warm voor vandaag voor dit liedje? Het is wel te warm om rond te lopen in zo'n apenpak. Dat is waar. De Bloodhound Gang en The Bad Touch. Radio 2. 3 op de 5 oproepen die binnenkomen bij AWEL Vlaanderen, dat is de vroegere kinder- en jongerentelefoon, die kunnen op dit moment niet worden opgenomen. Ja, en daarom zijn ze daar dringend op zoek naar vrijwilligers. Evelien van Heijken van AWEL VZW, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, kinderen en jongeren die bellen naar jullie als ze bijvoorbeeld mentale problemen hebben of met een vraag zitten. En die vrijwilligers die bieden dan een luisterend oor. Maar ja, dat nieuws nu, 3 op de 5 oproepen kunnen jullie niet beantwoorden. Dat is toch heel erg veel.
1: Ja, klopt inderdaad. Ieder kind of ieder jongere kan eigenlijk bij ons terecht. Of als ze een vraag hebben, ergens mee zitten of ze willen gewoon iets delen. En dat kan via onze verschillende kanalen, maar we merken al die kanalen worden ook bemand door vrijwilligers. Dat we eigenlijk momenteel een tekort hebben aan vrijwilligers en dat we daardoor niet alle oproepen die binnenkomen van kinderen en jongeren kunnen beantwoorden.
0: Ja, dat lijkt me niet gemakkelijk, want ja, als ze bellen dan hebben ze vaak echt wel een probleem. Ze doen dat niet zomaar, dus voor hen ook wel pijnlijk als er dan iemand opneemt, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ze kunnen eigenlijk met van alles zitten. Dat kan over een praktische vraag gaan van... Bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ik een pizza in de oven moet opwarmen, maar ook rond vriendschap of kinderen of jongeren die zich zorgen maken. We merken eigenlijk dat de helft van de gesprekken gaan over mentaal welzijn. Mm-hmm. Dat kan gaan over niet goed in je vel zitten, somberheid, maar ook angst of spanning. En 1/4 van de gesprekken gaan bijvoorbeeld ook over relatie met ouders. Maar dus heel verschillende gesprekken, maar dus wel kinderen die wel echt nood hebben om... een luisterend oor te hebben.
0: Ja, en ik kan me voorstellen, tegenwoordig bellen voor jongeren is al niet meer zo vanzelfsprekend. Dat zij toch ook wel een drempel over moeten, überhaupt al, om dan die telefoon te nemen en te bellen naar jullie.
1: Ja, klopt inderdaad. Naast de telefoon hebben we ook wel een chat. Mm-hmm. Maar we merken ook dat we voor chat lange wachttijden hebben. Dus ongeveer, ik denk 20 minuutjes moeten kinderen of jongeren wachten voordat ze iemand kunnen aan de lijn of via chat kunnen... Ja, iemand die naar hun kan luisteren via chat. Ja. Dat is ook wel redelijk lang voor een kind of voor een jongere. En daarom zijn we ook wel dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om ook meer kinderen en jongeren te kunnen helpen. En ook dat ze minder lang moeten wachten voor een gesprek.
0: Hoe komt het dan dat er te weinig vrijwilligers zijn, Evelien?
1: Ja, hoe komt het? Dat is ook een goede vraag. Daar kan ik niet direct ook een antwoord op geven. Maar ik denk dat iedereen... ik denk dat we zeker... vrijwilligers nodig hebben die goed kunnen luisteren, die empathisch zijn, die ook wel vooral betrokken zijn, een hart hebben voor kinderen en jongeren. Het is eigenlijk een engagement bij mensen van 17 jaar tot 75, dus we hebben een hele brede range. Iedereen kan eigenlijk vrijwilliger zijn bij AWEL.
0: Okay.
1: En het is ook een engagement dat je het van thuis uit kan doen. Ook wel flexibel kan zelf kan invullen wanneer het voor jou past.
0: Oké. Okay. Maar hoe worden zij dan voorbereid om dit soort gesprekken te voeren? Ik veronderstel dat ze dat niet uit de losse pols moeten doen, hè?
1: Nee. We vinden het wel belangrijk om mensen goed voor te bereiden en niet zomaar om goed voor te bereiden. En dat doen we eigenlijk door een opleiding aan te bieden. Dat zijn 4 zaterdagen tussen nu oktober en december dat we organiseren. Om mensen wel goed klaar te en voor te bereiden om naar de telefoon te gaan of naar de chat of eender welk kanaal we ook hebben. Mm-hmm. En daarnaast is het ook nog wel een goede begeleiding door de ervaren vrijwilligers en goede ondersteuning door medebeantwoorders.
0: Ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk. En die vrijwilligers die kunnen jullie dus echt wel gebruiken. Want 3 op de 5 oproepen kunnen jullie door dat tekort aan vrijwilligers op dit moment niet beantwoorden. Als er mensen aan het luisteren zijn die nu interesse hebben, die denken, ik wil daar wel tijd voor vrijmaken. Waar kunnen ze dan terecht, Evelien?
1: Klopt. Voor iedereen die eigenlijk interesse heeft of gewoon nog nieuwsgierig is of vragen heeft, we organiseren 4 infomomenten in september. Zowel fysiek als online. Dus daar kunnen ze zeker nog een keertje komen luisteren. En alle informatie vind je ook op www.awel.be. /vrijwilliger kan je ook kijken wanneer dat de infosessies doorgaan. Of meer te weten komen op onze websites.
0: Voilà. Ik denk dat je er heel veel mensen zeer blij mee zal maken. Zeker die kinderen en jongeren die gewoon op zoek zijn naar een luisterend oor. En we weten allemaal hoe belangrijk dat is als je op die leeftijd iemand hebt die kan luisteren naar jou. Evelien van Hekken van AWEL VZW. Fijne ochtend. Dankjewel.
1: Dankjewel.

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Gaan we de komende dagen ook weer doen. Hè. Vandaag 29 graden en morgen weer 33 tot soms wel 34 graden. Wordt een moeite.

0: 9, goedemorgen. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jonkheere. Harelbeke dringt opnieuw aan bij de Vlaamse Waterweg om de verlaagde leienboorden extra te beveiligen. Vorige vrijdag reed de man met zijn fiets in de leien. Hij moest worden gered door voorbijgangers. Het jaagpad naast de leien wordt meer en meer gebruikt door fietsers, wandelaars en lopers. Vooral het stuk tussen de Googbrug en de voetgangersbrug over de oude leienarm is smal en gevaarlijk. Op sommige stukken zijn er relingen geplaatst, maar lang niet overal. Jaren geleden werden er al reddingsboeien gevraagd aan de Vlaamse Waterweg, maar die ging daar toen niet op in. De stad Oostende heeft de renovatieplannen van het stadhuis voorgesteld. Opmerkelijk daarbij is dat in het stadhuis een maritiem museum komt. Er is een ontwerpteam aangesteld dat de plannen moet uittekenen. Burgemeester John Crombé.
1: In het Vlaams regeerakkoord was er vraag naar een maritiem belevingscentrum. En we denken met alles dat er gebeurt rond het maritieme, de Noordzee, maar op alle vlakken, dat het wel een goede zaak is om een maritiem museum te hebben in Oostende. Dat ook, zeker naar jongeren toe, de interesse voor het brede veld van wat de zee is en het maritieme is, de interesse daar kan wekken. Hè.
0: Het stadhuis gaat een open karakter krijgen en er komt ook een buurtpark bij. Het volledige project moet in 2031, over 5 jaar dus, klaar zijn. Enkele afbeeldingen van hoe het er kan uitzien vind je in de app van VRT Nieuws. En vandaag wordt het natoercriterium in Roeselare gereden. Net voor de elite rijdt is er voor het eerst een wedstrijd voor atleten met een mentale beperking. Zij worden gekoppeld aan een bekend persoon en rijden hetzelfde parcours. Ook schepen voor sport Piet Delru neemt deel. Hij moet nog kennis maken met zijn wielerpartner, maar hij vindt de nieuwe wedstrijd in elk geval een mooi initiatief.
2: Wel, dat wordt bijzonder. Ik denk, de mensen die meerijden, die Special Olympic atleten, dat zijn echte atleten. Zij rijden echt voor die winst, alhoewel dat iedereen ook op het podium komt. Maar dat wordt dus een strijd, die tijdrit. Maar tegelijkertijd ook iets moois. Het is echt, we rijden in duo's. Er zijn heel wat bekende Vlamingen die meerijden. En dat wordt, dat is daar toch een bijzonder gegeven, denk ik.
0: Hordeloper Michael Obasui uit Oostende kan volgende maand niet aan het Europees kampioenschap atletiek deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens de opwarming op het Belgisch kampioenschap vorig weekend. Nochtans was Obasui in topvorm, want vorige maand liep hij de snelste tijd van een Europeaan dit jaar op de 110 meter horde. De dag begint overal helder met veel zon. In de namiddag komt er vanuit het westen wat bewolking. Het wordt weer warmer met vandaag tot eind de 20 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Meer nieuws in de app.
3: Ja, en hou je vast aan de takken van de bomen, want zometeen komen er vlinders op je af. Je bent daar niet voor klaar, ik zeg het je nu al. We gaan even naar de weg. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent, 15 minuten vertragen. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. De weg is er wel vrijgemaakt. In de richting van Antwerpen is het 10 minuten aanschuiven. Op de E19 vanaf Brasschaat en op de E19 richting Brussel is het op dit moment een kwartier file golven vanaf Rumst. Op de binnenring rond Brussel is in Zaventem een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook. Er staat een kwartier file vanaf Machelen en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
6: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

Het verliefde koppeltje Bart Kael en Luca Permont zijn op dit moment samen op reis in de Ardennen. En zijn daar duidelijk aan het genieten. Ze zaten op het hoogste punt van Bouillon, hebben daar een filmpje gemaakt. En Bart Kael zei, het is hier dat ze de bouillonblokjes maken. Ah, die twee, ze zijn toch zo schattig. Vind jij dat ze moeten winnen voor VRT Zomerrit of dat Bart Kael moet winnen met deze zot verliefd? Dan moet je stemmen, hè? Ah, ja. Dat is wel belangrijk, jouw stem uitbrengen voor VRT Zomerhit. Niet vergeten, doe dat nog even, mocht je dat nog niet gedaan hebben, bij Radio 2 op VRT Max. Want jouw stem telt natuurlijk ook. Even iets helemaal anders, want met wat pech moet je werken vandaag. Dat is misschien minder leuk dan vakantie, als je collega's met vakantie zijn. Jij bent de enige die daar zit op je bureau of in de supermarkt of waar je ook werkt. Maar ik heb toch goed nieuws voor jou, want dat wil zeggen dat jij hier een nummer mag kiezen bij Radio 2. Dat ik met veel plezier speel. Enige vereiste, het moet een nummer zijn dat jou zin geeft om deze werkdag goed te starten. Iets met wat schwung in beste geval. Is er zo'n nummer dat meteen in je hoofd springt? Waar ik je blij mee zou kunnen maken? Laat me dat eens even weten in de Radio 2-app.

0: Niall Horan en Miles Smith en Drive Safe. Stap maar in de auto en zet de GPS op Blankenbergen, want het wordt daar een prachtige dag. Of hij goed, elke dag is daar prachtig, maar straks nemen wij de eerste zomerhitshow op in Blankenbergen. Het is toch altijd een klein beetje extra, zowel, ja... Stress wil ik het niet noemen, Kim, maar zo kriebels, mag ik het zo noemen?
1: Spannend, ja. Spannend. Ja. Sowieso. Ja, de eerste is altijd speciaal. Dat is ook voor de technische crew interessant om te zien van loopt alles goed. Ik voelde gisteren zo al die spanning bij de mensen. Van, ze waren alles aan het checken, aan het dubbelchecken. Ja, en dan vandaag, zo meteen, denk over een uur of twee, dat de repetities wel gaan beginnen en dat de eerste artiesten hier in Blankenbergen zullen arriveren.
0: Ja,
1: hè.
0: En, gaat en super zelf... tof worden, hè. Super tof.
1: Ja, voilà. En dus... zelf dan ga ik tussen 1 en 4 radio maken. Gewoon in de studio, zonder artiest. Dus mensen die denken van, ja, maar er staat een fout op VRT Max. Er staat geen artiest ingevuld in de line-up. Ja, nee, natuurlijk niet. Vandaag en morgen geen artiesten, omdat die allemaal op dat andere podium van VRT Zomerhit staan.
0: Ja, druk wordt het sowieso. De eerste 5 genomineerden van VRT Zomerhit die staan op het podium. Dat gaat over Judith, dat gaat over K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang. Dus feest gegarandeerd. Daar hoef je niet aan te twijfelen, hè?
1: Nee, sowieso. Maar dat zijn dan de eerste 5 genomineerden. Maar dan heb je ook Birte die erbij zal zijn. Céline. Mm-hmm. Justin de Wild, de man van Cheerio. Sandra Kim, die komt. En ik heb gehoord, Sharon, maar hou dat nog even tussen ons, dat die wel heel fijn en bijzonder nieuws gaat meebrengen naar Blankenbergen.
0: Oh. Swat,
1: dat komen we straks misschien wel te weten. En dan John Newman is er ook bij. Dat is die Britse DJ. Die gaat komen overzwemmen, denk ik. Maar vooral, dat is een mens en die heeft echt maar miljarden streams op Spotify.
0: Is dat
1: dus dat
0: echt?
1: Is geen klein Johnneke Newman. Allee, dat is zo echt wel de John Newman, blijkbaar. Dus ook benieuwd om die te ontmoeten. En Camille Djembe gaat er ook bij zijn.
0: Oh,
1: dus ja, mooie lijst. Hè?
0: Dat is zo tof, hè? Onze zomerhit-genomineerden die allemaal stuk voor stuk bangelijk goed zijn. En dan nog eens ander talent daarbij. Dat wordt heel plezant. Dus kom af naar Blankenbergen. Hè? Je bent welkom vanaf 6 uur om de show live mee te volgen. En vanaf 8 uur begint dan de opname. Het zal druk zijn, denk ik, hè, Kim?
1: Ja, sowieso. En als je nu denkt van, goh, ik wil dat wel meemaken, maar zo lang op voorhand daar gaan staan en, allee, enfin, ik heb daar geen zin in, ik heb iets beters te doen. Je kan ook dus nog altijd jouw VIP-tickets kopen, hè. Dus dan sta je echt helemaal vooraan op die allereerste rij in de Golden Circle, zoals dat dan heet. Die ticket moet je wel betalen. Dus je kan die tickets nog reserveren op VRT Max. Voor de rest is het, als je daar geen behoefte aan hebt, is het gratis. Hè. Iedereen welkom, des te meer zielen, des te meer vreugd. Maar als je denkt van ja, ik wil zo wel een keer een echte zomer-VIP zijn op zomerhit, wel, bestel ze nog vlug op VRT Max.
0: Dan kan je Meteor bijna aanraken, stel je dat.
1: Ruiken.
0: Wie wil dat nu niet? Voilà. Kom af naar Blankenbergen, we maken er samen een dik feest van.

0: Het WK voetbal mag dan wel voorbij zijn. Maar ik heb het gevoel dat dit nummer nog lang populair gaat blijven. Shakira en Burna Boy. En Die Die. Radio 2. Ja, is het vandaag een dag om te werken voor jou? Moet je gaan werken? Is er nog geen vakantie in zicht? En misschien, of moet je niet werken, maar staat er gewoon nog een hele lange to-do-lijst op jou te wachten. Dat kan ook zo. Dat je nog moet poetsen, dat de tuin nog gedaan moet worden. Je moet met de auto naar de car wash. Dat soort dingen, dat staat misschien ook nog op je to-do-lijst. Wel, als dat het geval is, dan mag jij hier een nummer kiezen. Dan verzacht ik de pijn graag een beetje op dat vlak. En dat ga ik vandaag doen voor Brandy van Robijs uit Wevelgem. Brandy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het voor jou een werkdag, Brandy?
1: Jammer genoeg wel,
0: Oh, dat is niet leuk, hè. Wat doe je voor werk?
1: Ik ben elektricien bij Equins.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus jij zit op werven en zo en dat soort
1: inderdaad,
0: dingen.
1: Inderdaad.
0: Staat de werfradio daar op Radio 2, Brandy?
1: Tuurlijk, altijd.
0: Dat was het enige juiste antwoord, dat weet jij. Anders had ik de telefoon dicht. Nee, dat is niet waar, ik had de telefoon niet dicht. Maar goed, zeg, en zit er vakantie in aantocht te komen? Of heb je die al gehad? Of,
1: Nee, de vakantie is nog in aantocht. Eind augustus.
0: Eind augustus, ja. Dat is lang, hè. Dan is het nog even aftellen. Maar goed, ja, dan kunnen we daar al een beetje naar vooruit kijken. En dan is het misschien ook wel gewoon fijn om nu wat muziek te draaien om de pijn te verzachten. Wat mag het voor jou zijn?
1: Voor mij graag Kom Wat Dichterbij van Reggie.
0: Ah, en Jake Rees. Dat is een OT, dus topplaat. Zeker om die werfradio dan een beetje luider te zetten. Hè. Ga je dat doen, Brandy?
1: Zeker en vast. Zeker
0: is het beloofd?
1: Beloofd.
0: Ik wil dat heel de werf daar gewoon keihard mee gaat zingen met Reggie en Jake Rees. Groetjes daar, hè. Brandy, dag.
1: Dank u, dag.
2: Sta op met Radio 2.
3: Sharon's Legers.

0: nog een beetje zomerse vibes op je loslaten met Kid Rock en All Summer Long. En die zomerse vibes komen nu vanuit het mooie Blankenbergen.
1: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier voor maat en aft zoveel moeite.
1: Wacht, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
3: Bij Woonboulevard in Oostende zijn er nu solden en tal van promoties. Spiksplinternieuwe meubelen met een fikse korting en einde reekse tegen weggeefprijzen. En uiteraard leggen we onze klanten naar goede gewoonte extra in de watten. Woonboulevard Oostende. Tot eind deze maand solden in de 4 winkels. Je luistert naar Radio 2 in West.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
1: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
0: De dader is nog niet gevonden. De jongerenhulplijn AWEL zoekt dringend extra vrijwilligers. Bij AWEL kunnen kinderen en jongeren terecht met allerlei problemen. Maar 3 op de 5 oproepen kunnen niet beantwoord worden omdat er te weinig mensen zijn, zegt coördinator Ilse de Vocht van AWEL.
2: Wij zoeken eigenlijk 100 vrijwilligers die in het najaar operationeel kunnen zijn. En dat betekent dat we nu 500 screeningsgesprekken willen houden en mensen in de opleiding willen meenemen om ervoor te zorgen dat er op zijn minst 100 op het einde van de rit aan de luisterlijn kunnen zitten.
0: De brandweer in Frankrijk zet zich schrap voor een nieuwe hittegolf in het zuidwesten, Bordeaux en de ruime omgeving. Daar zijn de bosbranden net wat gestabiliseerd, maar de temperaturen gaan vanaf vandaag weer de hoogte in, zegt Hilde Mertens vanuit het getroffen gebied.
3: Samen met de wind die ook weer aanwakkert en deze namiddag uit het zuiden komt. Dat wordt weer een verschroeiende, warme, droge wind. Vrezen de hulpdiensten en de brandweer in het bijzonder dat dat vuur weer kan oplaaien, aanwakkeren en zich verspreiden. Men is bijzonder waakzaam en hier worden ondertussen 2700 brandweerlieden ingezet om dat vuur te bestrijden.
0: Volgens Duitse media werd de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn wel degelijk in de gaten gehouden door de politie. De man reed zaterdag met een bestelwagen in een menigte. 1 vrouw is overleden en bijna 30 mensen raakten gewond. De dader was een geradicaliseerde man die in mei vrijgelaten was uit de gevangenis. Sindsdien bleef de politie hem wel volgen, zegt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
4: Zijn internetgebruik en zijn gsm bijvoorbeeld werden opgevolgd en zijn huis werd ook gefilmd. Een uur voor hij de aanslag pleegde is hij effectief door een camera gefilmd toen hij naar buiten ging. Al wijst in die beelden niets erop dat hij een aanslag zou plegen en de man had natuurlijk ook geen huisarrest. Maar dat wil dus wel zeggen dat hij in het vizier van de veiligheidsdiensten stond. Al hebben ze hem natuurlijk niet kunnen beletten om wel degelijk die aanslag te plegen.
0: Veel zon vandaag. We halen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Ook morgen en donderdag zonnig en nog warmer. Morgen wordt het tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Goedemorgen. Op de E19 richting Brussel 25 minuten filegolven vanaf Rumst. In Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
6: Radio 2 aan zee.
7: Anne Rijmen.
5: Je voelt het, er hangt spanning en energie in de lucht. Vanavond eerste opname VRT Zomerrit. Hier loopt al een pak volk rond om dat allemaal rond te krijgen. Het wordt een lange dag, maar met veel plezier. Welkom bij Radio 2 aan zee. Radio 2.

Bryan Adams en Mel C en Baby When You're Gone. Mel C van de Spice Girls, dat was Sporty Spice. En die had in de jaren 90 beef met Posh Spice, dat was dan Victoria Beckham. En het management had tegen Sporty Spice gezegd dat als ze nog lange ruzie zouden maken, samen met Victoria, dat ze uit de groep zou gezet worden. Vermits die Spice Girls toch miljoenen opbrachten, hebben ze het bijgelegd. Zo goed zelfs dat Victoria een kleed van haar uitleende aan Mel om in te trouwen vorige week. Want Victoria heeft haar eigen kledinglijn, is kei schoon, kei duur. En die heeft dat natuurlijk heel die collectie in haar kast hangen. En als vriendinnen, ja, dan leen je uit, hè. Zo, dus iedereen happy, goeie foto's ook. En Mel heeft precies ook nieuwe tanden van iemand geleend. Al ben ik nog niet echt eruit van wie precies.

so easy to fall in love, toch, als je 17 bent. Olivia Dean. Dolle dinsdag vandaag, jongens. Weer een stap dichter bij de prijzen in de B-boxen voor vrijdag. De pakjesautomaten van B-post. Die worden gevuld door Nancy, de postbode uit thuis. En legt je zo meteen uit welke prijzen er voor deze week ingestoken heeft. En wanneer jij die kan claimen. Ik heb ook nog een tip voor de stoel vanavond. We spelen het fruitlied waar jij de titel moet herkennen. En voor 100 euro aan fruit kan winnen. We hebben een vakantiejob, een lokaal weerbericht. Maar vandaag wel geen artiesten hier op ons Radio 2-podium. Maar wel veel meer artiesten op het podium van VRT Zomerhit. Dat staat hier op het strand, naast de pier. We hebben 5 genomineerden vandaag. Judith, K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang. Zullen zij de enige zijn die optreden? Nee, wie komt er nog langs? Céline Hermans, Justin de Wild, Birte, Sandra Kim, Kamiyembe en John Newman. Kijk eens, daarvoor zijn jullie allemaal welkom. Die opnames zijn vanavond. En de Radio 2-app staat ook open, dus jullie berichten zijn ook welkom. En u ook, uiteraard.

Madonna en Hang Up. Ze heeft een nieuw album, haar 15e. 67 is ze ondertussen. Het is een echte dansplaat geworden. Ze zegt er zelf over, de dansvloer is een rituele ruimte. Ah, wel, neem gerust uw ruimte als je vanavond naar de opnames van VRT Zomerhit komt kijken. Dit is Michael Cimbello, kan je al proberen dansen. En Maniac.

0: Voilà, ik denk al dat je wakker bent. En Maniac van Michael Cimbello. Radio 2. Je kent vast Nancy. Nancy is een vaste waarde in de Vlaamse soap. Thuis op VRT1. Ze speelt daar de postbode. Dat doet ze ook bij ons voor B-Post. Want B-Post heeft pakjesautomaten. De B-boxen noemen we dat. En daar steekt Nancy elke week prijzen in. En die B-boxen die staan in de provincies. Dus elke provincie eentje. Wit-rood, dat zijn de lockers. Hè, waar dat je dan pakjes kan ontvangen, verzenden of winnen in jouw geval. Die B-boxen vind je eigenlijk overal, over heel Vlaanderen, maar wij hebben er in elke provincie wel wat ingestoken. Maar ja, hoe kan je die prijzen winnen? Hoe kan je meedoen, Nancy?
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, voor die code, daar moet je dus voor gaan. Maar welke prijzen zitten daar deze week in?
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting in Dardenne, een verwendag, tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's, of tickets voor Cirque du Soleil.
0: Dus ga maar naar VRT Max, speel daar het spelletje. Vrijdag kan je dan met de juiste code de juiste B-box openen. En die prijs is dan van jou.

0: dan ook zijn ze ook genomineerd voor VRT Zomerhit, Maxime en Babette. Ze zullen hier volgende week dinsdag op het podium staan van VRT Zomerhit. Maar dit was het applaus tijdens Vlaanderenfeest toen Céline Hermans op het podium kwam voor de tribute aan haar mama. Samen met Lies, Natalia en Barbara Dex, de Kempen Connection. Vanavond ook Céline Hermans tijdens de opnames van VRT Zomerhit.
1: Als u het kent,

Vanavond is opnieuw Céline Hermans op het podium van VRT Zomerhit. Of ze iemand gaat meebrengen, ik weet het niet. Maar kom maar af naar onze tv-opnames, dat is echt tof. Morgen en overmorgen is dat. En ook volgende week, dinsdag en woensdag. Wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium als een echte zomerhit, dan kan je dat reserveren, jouw ticket op de zomerhit. Alle info daarover kan je vinden op VRT.

0: Het programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: Het is 9:30. Goedemorgen. VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Barbara de Jong hier. Harelbeke dringt aan bij de Vlaamse Waterweg om het jaagpad langs de Leie extra te beveiligen. Vorige vrijdag reed een man met zijn fiets in de Leie. Hij kon worden gered. Zaterdagavond verdronk er een man. Het jaagpad naast de Leie wordt meer en meer gebruikt door fietsers, wandelaars en lopers. Vooral een stuk over de oude Leiearm is smal en gevaarlijk. Evelien Callens van N-VA.
1: Wij vroegen enerzijds om reddingsboeien, mensen die in het water belanden, dat die bijvoorbeeld toegang hebben tot reddingsboeien of mensen omstaande reddingsboeien kunnen gooien naar de drenkelingen. Maar ook anderzijds om bijvoorbeeld relingen te plaatsen, zodanig dat de mensen die moeten uitweken op bepaalde onveilige stukken niet direct in het water belanden.
0: Jaren geleden werden al reddingsboeien en relingen gevraagd aan de Vlaamse Waterweg, maar die ging daar toen niet op in. Op het vernieuwde stuk langs de verlaagde leienboorden zijn er wel relingen. De stad Oostende heeft de renovatieplannen van het stadhuis voorgesteld. Opmerkelijk daarbij is dat in het stadhuis een maritiem museum komt. Burgemeester John Crombé.
2: In het Vlaams regeerakkoord was er vraag naar een maritiem belevingscentrum. En we denken met alles dat er gebeurt rond het maritieme, de Noordzee, maar op alle vlakken, dat het wel een goede zaak is om een maritiem museum te hebben in Oostende. Dat ook, zeker naar jongeren toe, de interesse voor het brede veld van wat de zee is en het maritieme is, de interesse daar kan wekken. Hè.
0: Het stadhuis krijgt een open karakter en er komt ook een buurtpark erbij. Het volledige project moet in 2031 klaar zijn. En vandaag wordt het natuurcriterium in Roeselare gereden. Net voor de elite rijdt is er voor het eerst een wedstrijd voor atleten met een mentale beperking. Zij worden gekoppeld aan een bekend persoon en rijden hetzelfde parcours. Ook schepen voor sport Piet Delru neemt deel. Hij moet nog kennis maken met zijn wielerpartner, maar hij vindt de wedstrijd in elk geval een mooi initiatief.
3: Wel, dat wordt bijzonder. Ik denk eigenlijk de mensen die meerijden, die Special Olympic atleten, dat zijn echte atleten. Die rijden echt voor die winst, alhoewel dat iedereen ook op het podium komt. Hè. Maar dat wordt dus een strijd, die tijdrit. Maar tegelijkertijd ook iets moois. Het is echt, we rijden in duo's. Hè. Er zijn heel wat bekende Vlamingen die meerijden. En dat wordt, dat is dan toch een bijzonder gegeven, denk ik.
0: Meer over de rit en het natuurcriterium vind je in de app van VRT Nieuws. Veel zon vandaag. In de namiddag komt er wat meer bewolking. Het wordt heel warm, met vandaag mogelijk tot 29 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Er staat weinig wind en het blijft overal droog.
4: Op de E19 richting Brussel heb je 20 minuten file rijden vanaf Zemst. En in Vilvoorde is de rechterrijstrook dicht. En dat komt door een ongeval.

Young Cannibals en Good Thing. Vloed komt op en eb vloeit weg, dankzij de maan en de zon. Dus concreet voor Blankenbergen vandaag, voor een strandwandeling of de zonnebaden, best tussen 6:30 en 11:30, dan trekt het water zich terug en is het strand op zijn breedst. Ideaal dus voor de wandeling, maar als je wil bootje baden of zwemmen, dan is het rond 2:00. Dan staat het water het hoogst tegen de dijk aan.

Voilà, eb en vloed anders uitgelegd. Matthias Mesmans. Vanavond hier aan de pier in Blankenbergen. Dus de eerste opnames van de VRT Zomerhit. Als je liever thuis blijft, even goed, hè, dan kan je kijken naar Iedereen Zomert. Het zomerprogramma op VRT1 met daarin de stoel. Ik zeg altijd, Vlaanderen is klein maar ook groot. En daar ergens wordt dan de stoel verstopt. Dat is een strandstoel waar je liefst zo snel mogelijk op wil zitten, want dan win je een zomerse prijs. Je moet die natuurlijk wel vinden, hè, door de tip te ontrafelen. Je krijgt die vanavond tijdens Iedereen Zomert, maar ook ik vertel er eentje elke dag. Vandaag de tip. Lekker blijven hangen met ruige ridders. Ik herhaal. Lekker blijven hangen met ruige ridders. Oké. Ik ben dan zelf aan het nadenken. Verwijst dat dan naar Margriet, ergens in de Kempen, waar een kasteel is, met die ridders. Ik ben er niet zo goed in, maar jij misschien wel. Dus als je het weet en je brengt het gevraagde onderwerp mee en je bent de eerste in die stoel, is de prijs van jou. En ik weet van mensen die er elke dag een missie van maken om de stoel achterna te reizen. Ook een portie geluk moet je ook hebben natuurlijk, want je zal niet de enige zijn. Hey.

Hoe is Redding en de Duck of the Bay? De Radio 2-app staat open voor al jouw berichten. En Rudy heeft mij een foto gestuurd. Ik dacht, maar wat is dat? Is dat een grote rat of wat is dat eigenlijk? Nee, dat is een wasbeer. En hij vraagt, wat doe je als je een wasbeer ziet in je tuin? Maken dat je weg bent, maar moet ik dat ergens melden, vraagt hij. Rudy, maar dat ga ik opzoeken voor jou, hoor.

0: Blondie en Maria. Rudy stuurde een foto van een wasbeer door in zijn tuin. Wat moet ik doen? Vraagt hij. Ik ben ermee bezig, Rudy. Ik ga het zo meteen vertellen. Het voorbije weekend kon je weer dankzij Sport Vlaanderen sporten uittesten aan de pier hier in Blankenbergen. Dat was taekwondo en volleybal. Maar als je in een andere badplaats bent, neem nu Nieuwpoort volgende week of zo, dan strijkt daar een heel sportdorp neer met meerdere sporten. Zoals badminton, boksen, boogschieten, hockey en stokpaardjes. Dat is een ding, jongens. Stokpaardjes. Dat is dus een stok met een ploesje paardenkop op. Hè. Er zijn zelfs volwassenen die met zo'n stokpaardje rondhuppelen. Er zijn clubs met volwassen mensen op een stokpaardje. Je houdt het niet voor mogelijk, maar het gebeurt. In elk geval, als je het zelf wil uitproberen, meer informatie vind je op sportvlaanderen.be.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2 aan

Lorene en Tattoo. Rudy dus met de foto van de wasbeer in zijn tuin vraagt: wat moet ik doen? Hulplijn to the rescue, we hebben dat opgezocht. Die ziet er misschien aaibaar uit en schattig, maar toch raak je hem beter niet aan, Rudy. Hij kan namelijk drager zijn van ziektes en parasieten die gevaarlijk zijn voor de mens en andere dieren. Zitten die wilde wasberen bij jou in de buurt? Laat dan geen afval buiten liggen en sluit je vuilnisbakken goed af en ga ze zeker niet voederen. Ze kunnen namelijk agressief uit de hoek komen en misschien de gemeente verwittigen.

0: Gwen Stefani en What You're Waiting For.
1: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier voor maat en half zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Voor prijs, kwaliteit en service.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: De zondag is op sommige plaatsen uitgerekend, maar deze week wordt weer puffen. Hoe is het weer in Antalya, Turkije? Dirk is daar met vakantie en speelt zo meteen weer man bij ons.
7: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
8: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een surforganisatie uit Leuven heeft twee van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux, waar nu zware bosbranden woeden. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Young.
9: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
8: De partij Groen vraagt snel een Europese top over het klimaatbeleid. Volgens voorzitter Ayman Horsch bewijzen de catastrofale bosbranden in Zuid-Europa dat de EU te weinig voorbereid is op de klimaatverandering. De EU heeft wel materiaal en mensen gestuurd naar Frankrijk en Spanje. En EU-commissaris Hadja Labib zegt ook dat er gewerkt wordt aan extra capaciteit. Maar volgens Groen-voorzitter Horsch zou Europa zich beter bezighouden met natuurherstel om rampen te voorkomen.
10: Klimaatadaptatie, meer natuur. Zowel beginnen met de natuur die wij in Europa hebben te beschermen, daar duidelijke afspraken rond te maken en middelen daarvoor vrij te maken om je terug te herstellen, dan kunnen we al heel wat stappen vooruit denken. Om u een cijfer te geven, in Europa is berekend dat we 70 miljard euro nodig hebben om ons aan te passen aan de klimaatcrisis. Dat lijkt heel veel geld, maar dat gaat over 7% van de winst van alle Europese oliebedrijven samen.
8: Groen wil dat premier De Wever nu aandringt op een uitzonderlijke top met de Europese leiders. Op het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn de afgelopen twee weekends alleszamen ruim 400 festivalgangers betrapt met drugs op zak. 32 dealers zijn ook opgepakt. Zij zullen eind november hun straf te horen krijgen op een speciale themazitting van de rechtbank. De politie heeft ook 14 gauwdieven op heterdaad betrapt. Onder meer 7 mannen die in het VIP-gedeelte luxe horloges aan het stelen waren. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een vrouw neergestoken in het Schipperskwartier, de prostitutiebuurt. De vrouw van 50 lag op de grond toen de politie aankwam. Ze is er erg aan toe, maar niet meer in levensgevaar. Een man die in de buurt werkt, hoorde het tumult.
11: Ik heb alleen gehuil en geschreeuw gehoord. En toen ik buiten kwam, lag het meisje op de grond daar. Maar dan was de politie al onderweg. Ze heeft 2 missteken gekregen. Ik werk hier al 30 jaar in de straat. Dus ja, ik ken ook al die meisjes. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt hier. Hè.
8: De dader is nog niet gevonden. Het zuidwesten van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste metingen een kracht van 7,1. Voor het westen van het eiland Kyushu geldt een tsunami-alarm. Er zou een vloedgolf kunnen volgen tot 1 meter hoog. Van schade of slachtoffers in Japan is voorlopig geen sprake. Zonnig vandaag, temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: E19 richting Brussel is in Vilvoorde de weg vrijgemaakt. Daar staat wel nog 10 minuten file vanaf Semst. Op de binnenring rond Brussel staat in Halle een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de N31 richting Zeebrugge is bij Sint-Michiels de rechterrijstrook versperd. En dat komt door een defect voertuig.
1: Radio 2 aan zee.
6: Anne Rijmen.

0: Bruno Mars en Marry You. Vanavond, lieve vrienden, is er hier de grote tv-show-opnames. Dat is vanavond en overmorgen ook nog eens met Niels en Siska. En Niels, die hoort ook bij de genomineerden van VRT Zomerrit. Hij zal optreden volgende week woensdag in Blankenbergen. Heel gek dat hij moet optreden in zijn eigen show, maar altijd top, hè, jongens. De volledige line-up kan je vinden op VRT Max, dus wie er allemaal gaat komen. Dus opnames vanavond, morgenavond en ook volgende week dinsdag en woensdag. Je kan altijd afkomen, dat is superleuk. Maar wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium als een echte VIP, dan kan je tickets reserveren in onze zomer VIP. Alle info daarover kan je ook terugvinden op VRT Max. Daar staat dan een blokje zomerhit. Daar klik je op en dan krijg je alle informatie.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: door het. Ik moet nog een beetje oefenen op de choreo Vuur en Vlam van Niels de Stadsvader. Elke dag bellen we met een luisteraar die ons kan vertellen hoe het weer in het buitenland is. Vandaag zijn we geland in Turkije en dat is met Dirk Wouters die ons daar kan vertellen hoe het weer is. Dag Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen dan.
0: Waar precies in Turkije zitten we?
1: In Kemer, tegen Antalya.
0: Kemer, Antalya. Je hebt daar een buitenverblijf. Hoe is het weer daar?
1: Ja, dat klopt. Vandaag heeft het 40 graden.
0: Oh.
1: Het is hier helderblauwe hemel, een klein beetje wind, maar het is heel goed. Heel goed.
0: Heel goed. Het is om te zeggen te puffen en niet buiten te komen, 40 graden, jongen.
1: Ja, maar hier is het rakelijk, hè. Hier gaat
0: dat. Ja, op een andere is dat altijd beter. Hè. Zeg Dirk, hoe ben je erop gekomen om precies in Antalya een buitenverblijf te kopen? Wat is het verhaal erachter?
1: Zo'n 25 jaar geleden, een kameraad, zijn moeder had hier een huis en ik moest toen mee, tegen mijn zin. En na 3 dagen, wat niet meer naar huis. En nu 25 jaar later, ik heb hier dat huis, 18 jaar intussen, zit ik hier nog. Ja.
0: Wat tof. Je hebt dat dan eigenlijk overgekocht?
1: Een van die kameraden had dat toen gekocht hier, als wij de eerste keer hier waren. En ik heb het dan 7 jaar later overgekocht. Dus effectief zit ik hier 25 jaar in hetzelfde huis eigenlijk.
0: Zeg, hoe vaak doe je dat? Is dat een langere periode over het jaar? Of af en toe?
1: Terug een keer of 5-6 per jaar op en af.
0: Oh, netjes.
1: En in de zomer is dat altijd voor minimum 2 weken. In de winter gaat dat van 1 week tot 10 dagen.
0: Ja, in de winter is het ook goed daar
1: dat
0: zeker,
1: varieert,
0: hè?
1: Ja. Wel, als u geluk hebt, en hier een hele week helder blauwe hemel, 25 graden. Of wel hier een volledige week met regen.
0: Ah ja,
1: dat
0: natuurlijk.
1: Is, dat is nog ook, dat je moet waren in de winter. Dat,
0: Zeg, en wat doe je daar eigenlijk heel de tijd?
1: Maar niet zoveel, zwemmen. Ik heb hier, we zijn met 22 huizen op het gelegd. En in de zomer is hier zelden, of pak eens niemand niet. De meeste zijn buitenlanders of buitenlandse Turken. Dan, die komen niet in de zomer. Dus dat groot zwembad, iedereen betaalt mee, dat is voor mij alleen.
0: Een gemeenschappelijk zwembad, maar eigenlijk is er niemand, dus het is van u.
1: Dus één huis is hier nog verhuurd, die mensen zijn hier, en voor de rest loopt hier niemand meer rond om te zitten. Dat is elk jaar zo in de zomer.
0: Ja.
1: Zeg, en dat is handig, handig.
0: Ja, ja. Zeg Dirk, wat mij nu opvalt, als ik nu zou denken dat ik met Sergio aan het bellen ben, dan zou het ook nog kloppen. Hoe hard lijkt uw stem op Sergio? Heb je dat nogal gehoord?
1: Ja, toch, we hebben elkaar vroeger gekend.
0: Zie.
1: Dat is nog lukken ook.
0: Zelfs uw lachen is hetzelfde.
1: Ik ben nog in het Leuvense bij hem in het café geweest. Vroeger. Dat is langs reden.
0: Maar hoort dat dan? Ah, zo goed. Maar je hebt er nog nooit meegepakt dan naar Turkije?
1: Nee, want de laatste 30 jaar hebben we elkaar niet meer gezien. Dus.
0: Het wordt misschien ook tijd.
1: Dat mag altijd een keer afkomen.
0: Allee. Heel erg goed. Als we hem zien hier bij Zomerhit een keer, dan zal ik het zeggen. Ik zal u een nummer doorgeven.
1: Ja, ik heb mijn nummer, als goed.
0: Ja, nee, dat is heel goed. Goed. Dirk, dankjewel voor het weerbericht vanuit Turkije. We weten dus 40 graden, maar draagbaar daar aan het zwembad. Ik wens je heel veel plezier daar en bedankt voor de telefoon.
1: Ja, zeker vast.
0: Tot ziens, hè.
1: Bedankt. Ja, tot ziens. Tada.
0: Bye. Elke dag telt voor twee. Radio 2, aanzet.

0: Andy Staten en Young Hearts Run Free. Het wordt wat drukker en drukker in Blankenbergen, vast voor die opnames van VRT Zomerhit. Ze zijn trouwens al aan het soundchecken.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Yazoo en Don't Go. Ik heb hier twee dames bij mij in Blankenbergen. Het zijn Cecile en Mia.
1: Radio 2 aan zee.
0: Oei. Wacht, momentje, want dat is hier... Ja, ik heb Cecile en Mia bij mij. En ik heb hier nog iets verkeerd gestart. En 1, 2, 3, nu komt-ie. Ah, voilà, ze zien er wel. Goed, jullie zijn twee vriendinnen.
2: Ja.
0: Ja, jullie hebben elkaar leren kennen in het rusthuis.
2: Ja.
0: In het rusthuis. Jullie zijn hier aan het flaneren over de dijk als twee mooie dames. En een vriendschap die ontstaan is pas op latere leeftijd.
3: Ja.
0: Hoe oud waren jullie toen je elkaar leerde kennen?
4: Oh my god.
0: Of hoe lang kennen jullie elkaar nu al?
4: Het is nog zo lang.
0: Ja,
4: het is 2 jaar.
3: Twee jaar.
4: Twee volle jaren.
0: Nou. Twee volle jaren. En beste vriendinnen geworden.
4: Ja,
3: ja dat wel.
0: Maar zo fijn.
4: Ja.
0: En wat doen jullie dan de hele tijd hier in Blankenbergen?
3: Gaan wandelen.
4: Ja, en als er iets te doen is, bij ons is er veel te doen. Ja.
0: In het rusthuis bedoel je dan?
4: We hebben een hele goede animatieploeg.
3: Ja.
4: En die altijd met ons bezig is. Dus we vervelen ons geen moment.
0: Oh man. Dus eigenlijk...
3: Nu morgen komen ze met ijsjes.
0: Ja.
3: En iedereen moet in de zaal gaan zitten en krijgt gratis een ijsje.
4: Ja, zo ook.
3: Ja.
0: Je leeft toch voor gratis ijsjes? Dat is toch fantastisch?
4: Ja.
0: Zeg, jullie zijn hier aan het rondwandelen. De zomerhit, is dat iets voor jullie of is dat een beetje te druk?
4: Ja, ik wel. Dat wel.
0: Ah ja, ook.
4: Ja, we zijn er niet naartoe gestapt.
3: We zijn muzikaal.
4: Als er iets in de omgeving gebeurt, we zijn erbij. Hè?
0: Zo goed, zeg. Ja. En mogen jullie s'avonds ook gewoon buiten komen en kijken? En je doet eigenlijk wat je wilt.
4: Tot een bepaald duur, hè.
0: Ja, dat wel.
3: Dan, eigenlijk niet, hè. Dat we zeggen, we gaan naar daar.
4: Ja, als we dat zeggen. Uur. Als we dat zeggen, om 10 uur zijn we pas
3: tot
4: terug.
3: Tien okay. Om te zien is gedaan om 12 uur.
4: Ja.
3: Dus.
0: Ah, daar gaan jullie ook naartoe?
3: Oh, ik zou toch een keer willen gaan.
0: Maar we hebben zomerrit hier, hè. Dat is voor uw deur waar je zit. Fantastisch. Zeg, mijn dochter werkt nu ook in een rusthuis. Die doet daar de cafetaria. Die zegt, mama, zo'n plezier dat die mensen daar hebben. Is dat echt een aanrader?
4: Ja.
0: Alle verhalen die ik thuis hoor. Ik belde al aan mijn beste vriendin en ik zei, Annemie, we moeten op pensioen naar een rusthuis.
4: Ja.
0: Dat is niet slecht.
3: Het is nog wat vroeg, hè.
0: Het is misschien nog wat vroeg. Ja, ik moet nog even werken. Heel goed. Zeg, jullie hebben elkaar al leren kennen 2 jaar geleden, meteen beste vriendinnen. Eigenlijk op vriendschap staat geen leeftijd. Kan op eender welk moment in je leven kan je de vriendschap weer tegenkomen.
4: Ja, dat is waar. Dat is
0: Zijn jullie elkaar nog niet beu? Dat je denkt, je komt elkaar hier tegen in de gang.
4: Nee.
0: En zijn jullie kamers naast elkaar?
3: Wacht, hè. Niet helemaal naast elkaar, hè. We liggen helemaal naast elkaar.
0: Nee.
4: Ja.
0: Maar elke dag spreken jullie af?
4: Ja, aan tafel in ieder geval. Aan tafel zitten we samen, maar de slaapkamer is wel een beetje verderop.
0: Ja, en waar praten jullie dan over?
4: Goeie vraag.
3: Ja, een goede vraag. Er valt eigenlijk niet veel in.
4: Nee. Over de omgeving en het eten.
3: Dat is, hè.
0: En het eten. Is het eten goed? Want dat is belangrijk,
3: dat is altijd
4: belangrijk, ja.
3: En wat gaan we eten?
4: Wat gaan we eten? En waar gaan we naartoe met het animatieteam? Gaan we mee? Gaan we niet mee? En zo zijn we bezig, hè.
0: Allee, heel fijne keuzes allemaal. En morgen dan die gratis ijsjes.
4: Ja.
0: Goed, hè. Goed, dames. Ik ga jullie laten gaan op de tonen van Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Geniet ervan. Geniet van de vriendschap. En ik wens jullie nog heel veel fijne jaren samen. Alsjeblieft. Ja.
4: Dank
0: je wel.
4: Dank je wel.

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Jongens, wat een schijf is dit eigenlijk. Lisa Lewis en Zon, Zee, Strand. Op de E40, oei, richting Strandkust. Een kwartier vertragen van Drongen tot Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de N31 richting Zeebrugge is bij Sint-Michiels de rechterrijstrook versperd door een defect voertuig. Je schuift een kwartier aan vanaf het knooppunt Brugge.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: maar toch vind je ons niet?
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
3: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
8: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
7: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
9: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Leopold 3 en Vergeet mij nietje. Niks zo goed als een knapperige druif. Gewoon in uw mond poppen. Of in de diepvriezer leggen. En dan in een drankje. Ook leuk. Of om als een ijsbolletje te eten. Wel oppassen, want dan zijn ze super glad. En ik heb dat al eens een keer los in mijn keel gehad. Ik dacht dat ik ging stikken in een druif. Ik was er bijna niet meer geweest. Maar kijk, geef het niet zo aan je kinderen. Doe ze in een fruitslaatje, dan kan je het nog combineren met ander fruit. En je kan zoveel kopen als je wil. Want je kan bij mij voor 100 euro aan fruit winnen. Hoe dan, als je dit hoort...
1: Super lekkere en gezonde fruitjes.
0: Ja, als je dat hoort, stuur dan fruit in de Radio 2-app. Dan speel je straks misschien mee voor dat fruitbudget. En dan kan je voor de hele straat fruitsalade maken. Wat gaan we spelen? We hebben een zomerhit Verfruit. Dat wil zeggen, elk wordt vervangen door een stuk fruit. Aan jou om de titel te raden. En kijk, die prijs is binnen dan.
2: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2 aan.

Teddy Swims en Guilty. Hij was al goed op Werchter en hij komt volgend jaar terug naar België, naar de Avas Dome. Ik dacht in maart, zal zo meteen nog eens dubbelchecken. Teddy Swims en Guilty. Ik heb nog eentje net voor het nieuws van 11 en dan gaan we spelen voor een fruitspel. Dit is Boyzone en Picture of You.

0: Boyzone en Picture of You. Het wordt drukker en drukker in Blankenbergen voor die VRT-zomerrit.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in uw team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Net de call voor fruit gehoord. We gaan spelen voor 100 euro aan fruit. Zometeen na het nieuws. Hou je gsm in de gaten, want misschien bel ik jou wel.
7: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. De jongen van Iraakse afkomst was geradicaliseerd en onder invloed geraakt van terreurgroep IS. Hij ging op internet op zoek naar wapens. Daar begon hij te chatten met een undercover agent die zich voordeed als een wapenhandelaar. Samen met een klasgenoot moet hij in november voor de rechter komen. In de Gironde, in de streek rond Bordeaux in Frankrijk, zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd. Zij verbleven in de buurt van het meer van Lacanau. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt in de regio en de wind van richting verandert. Daardoor vrezen hulpverleners dat het vuur van de natuurbranden weer zal oplaaien. In totaal zijn in die streek de afgelopen week al 220.000 mensen moeten vertrekken. Een surforganisatie uit Leuven heeft 2 van haar kampen verplaatst van Frankrijk naar Spanje. De kampen werden georganiseerd op zo'n 50 kilometer van Bordeaux. De organisatie had zelf nog geen last van de branden, maar van de Franse overheid mochten de kampen daar niet meer doorgaan, zegt Edouard Jiang.
8: De prefect had beslist dat er geen kampen voor minderjarigen meer mochten doorgaan, omdat die met bussen afreizen en op de ring van Bordeaux zouden kunnen rijden tijdens de drukke weekends. Ze willen de baan eigenlijk zoveel mogelijk vrijwaren voor de hulpdiensten.
7: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag nog maar bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak nog niet bekend. Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson stelt voor om $5,5 miljard te betalen om alle rechtszaken stop te zetten rond mogelijk kankerverwekkend talkpoeder. In de VS lopen meer dan 75.000 rechtszaken tegen Johnson & Johnson. Het talkpoeder werd tot 2020 verkocht en zou volgens de beschuldigingen asbest bevatten en dus kankerverwekkend zijn. Het bedrijf ontkent dat, maar zegt dat het de zaak nu achter zich wil laten. De hele dag zonnig bij temperaturen tot 25 graden aan zee en 29 in het binnenland. Morgen en donderdag tropisch warm tot 34 graden in het binnenland. En vrijdag weer onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E40 richting kust. Meer dan een half uur vertraging van Drongen tot Nevelen, want daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
9: Radio 2 aan zee.
10: Anne Rijmen.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Steel en Crazy Hit is ook crazy. Hoeveel volk er vandaag al op de pier en de dijk van Blankenbergen is, dat is vast voor de opnames van VRT Zomerrit vanavond. Ook morgen zijn er opnames gratis voor iedereen. Maar wil je zeker zijn van een plaatje vlak bij het podium, als een echte zomer-VIP, dan kan je tickets reserveren daarvoor in onze zomer-VIP. Alle info daarover kan je vinden op VRT Max. Wie komt er allemaal? Ook die volledige lijst kan je vinden op VRT Max. En ook Berre, een van de genomineerden van VRT Zomerrit, gaat erbij zijn. Maar dan volgende week woensdag.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en

0: heel veel berichten gekregen met fruit in de app van Radio 2. Maar het is vandaag Janine of Nintje uit Landen. Die mag meespelen voor 100 euro aan fruit. Dag Nintje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je vakantie, heb je verlof, ben je op pensioen of moet je nog gaan werken?
1: Nee, ik heb pensioen, dus ik heb alle dagen verlof en alles kan en niks moet.
0: Oh, maar jongens, toch, hoe meer ik het hoor, hoe meer ik denk, ja zeker, dames en heren. Dus tijd genoeg om de kilo fruit te snijden, dat voel ik al. Jij gaat meespelen. Hè. We hebben een zomerhit, dat hebben we verfruit. Ja. Elk woord is een fruit geworden. En als jij mij de titel geeft, dan win je 100 euro aan fruit. Ik zeg er al wel meteen bij, ik vond het een moeilijke vandaag. Ik heb hem zelf al gespeeld en vond het een moeilijke. Oei, maar dat wil niet zeggen dat jij het niet weet, hè? Goed?
1: Nee.
0: Okay, we gaan eens luisteren. Hier komt je opgave.
1: Okay.

0: Jij herkent het wel, hè?
1: Ik herken het, ja, maar ik weet het toen.
0: Je weet het niet?
1: Maar ik herken het liedje wel.
0: Ja, ik had het zelf ook. Ik heb het opgespeeld, maar... Er gaan heel veel mensen zijn die nu in de app reageren. Ik weet het wel. Maar die moeten dan morgen maar meespelen. Nietje, want jij laat 100 euro liggen. Gaat mee naar morgen.
1: Jammer.
0: Dat is jammer. En dan spelen we morgen voor 200 euro.
1: Dat is heel jammer.
0: Dat is jammer. Maar kijk.
1: Misschien heeft morgen niemand beter gelukken.
0: En de zon schijnt. Hou het cool deze week.
1: En de zon schijnt.
0: Ja, zeg. Tot ziens, Nietje. Bedankt om mee te spelen, hè.
1: Ja.
0: Tada!
1: Ja, fijn.

0: Oh, lelee, dat is een andere nolalala dan K3. Zeg, Teddy Swims, ik zei net al, jazeker, hier komt hij.
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS

0: met Radio 2.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Roxy Music en More Than This. Sommige mensen zeggen, ah, dit weer, meer moet dat niet zijn allemaal. Maar ja, dan ga ik je toch zwaar moeten teleurstellen, want het wordt warmer en warmer. Het is waar, Jacot.
1: Het is waar. Vandaag al veel warmer dan gisteren. Ja. En dat mag ik morgen nog eens zeggen. Want het is vandaag temperaturen die kunnen stijgen tot 25 graden aan zee. En een 29, misschien een lokale 30 graden in de rest van het land. Maar zonnig weer wel sowieso, met misschien een paar hogere wolkensluiers. Maar voor de rest mogen we dus alleen maar die zon verwachten vandaag. En dat bij een zwakke wind in het binnenland uit veranderlijke richting. En deze namiddag kan er ook een matige zeebries bij komen bij jullie daar aan zee. Die komt uit het noordwesten dan. Ja. Vanavond en vannacht hetzelfde rustige weer. Wat licht bewolkter misschien. Met minimumtemperaturen tussen 11 en 19 graden. Dus je voelt het, die nachten die worden, zeker in het centrum, in de steden, worden die wel al ietsje zachter. Mm-hmm. En dan morgen krijgen we maximum temperaturen tot een 30 of zelfs 32 graden aan zee. Oef. En in het binnenland wordt dat dan een 32 tot 34, een plaatselijke 35 graden misschien. Oef. Die 35 zal dan vooral voor de Kempen zijn, eventueel ook de gebieden aan de Franse grens. Dus dan kijk ik vooral naar provincie West-Vlaanderen bijvoorbeeld. Daar in het zuiden zou het ook wel 35 graden kunnen worden. Mm-hmm. Veel zon ook morgen, weinig wind, misschien naar de namiddag toe eerder een matige wind, maar in de voormiddag dus nog weinig wind te bespeuren. En ook die zeebries aan zee, ja, met die hogere temperaturen gaat dat niet veel voorstellen. Dus ook daar zal het wanhopig zoeken naar verkoeling zijn met die temperaturen. En dan donderdag meer van hetzelfde, wel iets minder warm aan zee dan een goede 25 graden verwachten we dan nog. Maar in het binnenland blijven we op 30 graden steken met nog lokale uitschieters tot 32. Ja. Komt misschien wel al wat meer bewolking bij kijken. En vanaf vrijdag zakken we dan weer onder de 30 graden. Een graad of 28 verwachten we dan. En ja, heel af en toe kan er al eens een onweersbuitje plaatsvinden. Maar veel stelt dat toch voorlopig ook nog niet voor.
0: Nee, dus ook zij die naar de zomerhitopnames komen vanavond en morgenavond, die moeten geen truitje meenemen.
1: Nee, hoeft niet.
0: Geen truitje, geen regenjas, alleen iets fris om te drinken. Voilà.
1: Ja, en zonnecrème natuurlijk.
0: En zonnecrème sowieso. Goed. Jacot, dankjewel. Morgen dan.
1: Alsjeblieft. Bye. Tot morgen.

0: That I cry all the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when
1: Lauren Spencer Smith en Fingers Crossed. Opgelet op de E40 richting kust. Want daar heb je nog 40 minuten vertraging van Drongen tot Nevelen. De weg is daar ondertussen wel vrijgemaakt.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 3 Degrees en Dirty Old Man. Ik heb bezoek in de studio. Het is van Ella, Marie en Noren. Die zitten op meidenweekend. Lekker met de meiden, met mami en mama. In een appartement op de dijk. Helemaal uitgerust met skielers en al. Dag meisjes.
1: Hallo. Hallo.
0: Jullie zijn zussen.
2: Ja.
0: Ja. Jullie hebben nu nog geen ruzie.
2: Nee.
0: Dat is ook al goed. Nee. Ja. En ik zie aan jullie haren dat jullie toch al wat zon gezien hebben, hè, deze zomer.
1: Ja.
0: Is Blankenbergen het eerste uitstapje dat jullie gedaan hebben of wat hebben jullie nog gedaan?
2: We zijn naar Spanje geweest.
0: Ik dacht het al. Ik zag het aan uw haren. Ik kan aan de haren van de mensen zien waar dat je geweest bent. Ja, was het leuk in Spanje?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Heb je vriendjes gemaakt daar?
1: Ja.
0: Ook vakantielieven gevonden?
1: Nee.
0: Nee, dat is misschien nog een beetje te vroeg. U zit nu in Blankenbergen, meidenweekend. Was het leukste, Blankenbergen of Spanje?
2: Het strand, denk ik.
0: Het strand. Eigenlijk maakt niet uit waar dat het leuk is. Blankenbergen of Spanje, zolang dat er maar strand is.
1: Ja.
0: Zon, zee en strand. Gaan jullie vandaag nog naar het strand?
1: Ja.
0: Oké, goed. En wat doen jullie daar dan?
1: Zwemmen.
2: Zwemmen in de zee.
0: Zwemmen in de zee. Maar vandaag is het ook wel VRT zomer, hè, meisjes?
1: Ja.
0: Ja. Voor wie gaan jullie kijken?
1: K3. Ja.
0: Kijk, schattig. Ja, K3 komt, Meteor komt. Vind je dat goed?
1: Ja.
0: Ja, vind je dat een mooie jongen? Niet uw type, zegt. Nee, liever die Spanjaard van in Spanje aan het zwembad. Ja, ik zie het al. Milk Inc. komt ook.
1: Ja.
0: Ook fan van, dat mag wel,
1: ja,
0: dansen. Stan van Samang.
2: Ja, ook wel.
0: Ja, vind ik ook wel, ook wel. En dan Judith. Die komt ook zingen. Die heeft een hele mooie stem. Je gaat dat wel, er komt nog volk, nog heel veel volk. Ja. Jullie gaan vast eerst nog wat eten. Wat is het lievelingsgerecht in, aan de zee hier in Blankenbergen?
1: Garnaaltjes.
0: In een kroketje?
1: Ja.
0: Ja. Of gewoon gepeld?
2: Gepeld.
0: Wie doet dat bij jou? Mami of mama?
1: Mama.
0: Het is zen, hè, mevrouw, om zen te worden. Zo meditatief, ja, heel goed. Heel goed. Goed, meisjes, ik ga jullie laten. Het gaat nog een drukke avond worden voor jullie. Ja. Het is de laatste dag aan zee?
1: Ja. Ja.
0: En dan terug naar huis. Ja. En zijn er nog plannen van de rest van de zomer? Want het is nog een ganse maand vakantie, hè?
2: Pukkelpop.
0: Gaat je naar Pukkelpop?
2: Nee.
0: Ik ga ook naar Pukkelpop. Hoe nee? Wel?
2: Ik...
0: Aan mama gaat. Nee. En jullie komen terug naar de zee dan en mama gaat naar Pukkelpop?
2: Nee.
0: Bij oma.
2: We
0: mami.
2: Slapen bij mami.
0: Ah, voilà. Goed. Allee, dan zou ik de mama misschien zien op Pukkelpop. Je weet, als je mij ziet en ik zie u, trakteren elkaar, hè. Heel goed. Oké, okay, Marie en Noren. Geniet nog van jullie meidenweekend en veel plezier vanavond bij VRT Zomer. Bye bye.
3: Ja. Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Go Yellow!
7: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Lene Marlen en Sitting Down Here. In de zomervakantie hebben veel mensen echt vakantie, maar voor anderen is het een erg drukke periode. Radio 2. Gisteren hoorden we al van airco-installateur Achille dat de zomer voor hen de drukste periode is. Maar er zijn nog hardwerkende mensen in drukke zomers. Bijvoorbeeld de campinguitbaters. Terwijl de kampeerders ontspannen met een boek of de barbecue al aansteken, moeten zij keihard werken. En dat is ook zo op camping Bonanza 1 in Blankenbergen. Dag Gaëtan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Waren de kampeerders al vroeg wakker vandaag?
1: Ja, het viel mee. Vandaag toch wel. Met de warmte komen ze een beetje sneller uit hun tent.
0: Slaapt die camping eigenlijk ooit volledig? Is het daar ooit volledig stil?
1: Ja, toch wel. Toch ja? Wel. Van 10:30, 11:00 in de avond mag je toch wel rekenen. Bij ons zijn lange slapers dat je voor 9:00 bijna niemand buiten ziet.
0: Ah, goed. Ik dacht dat er altijd alleen om 6:30 zo om een pistoleetje ging. Maar je kunt er echt uitslapen eigenlijk.
1: Nee. Ja, dat wel. Zeker. Ja.
0: Zeg, jullie zijn open van maart tot in het najaar. Zie je verschil in kampeerders?
1: Ja, in het voorjaar en het najaar zijn het eigenlijk meer gepensioneerden, jong gepensioneerden. En nu in de zomer zijn het eigenlijk meer familietjes met kinderen, koppeltjes die alleen op reis zijn. Ja. En gepensioneerde mensen die blijven zo'n klein beetje achterwege in het hoogseizoen.
0: Ja, ik heb dat natuurlijk als tiener heb ik dat ook gedaan. Hè. Zo met de tent en een paar vriendinnen. Hup, naar de camping in Blankenbergen. Maar dat was dat wel altijd feest. Dat is bij jullie niet, hè?
1: Nee. We hebben daarvoor gekozen om een rustige camping te zijn. Dus de feestvierders die moeten helaas ergens anders terecht.
0: Ja. Wat is zo het gekste dat je al hebt meegemaakt op de camping? Want je komt daar toch nogal wat tegen.
1: Ja, af en toe, maar het valt eigenlijk allemaal nog goed mee bij ons. Ooit hebben we wel een Frans koppel gehad. En die kwamen hier toe. Die meneer zat in een rolstoel en met zijn krukken. En die krukken had hij blijkbaar niet meer nodig. Dus die zijn hier blijven staan. Maar verder van grote, noemenswaardige dingen, nee.
0: Het was wel goed als er iemand aan zijn voet omslaat, kunt jij zeggen, ik heb hier nog wat krukken in de berging staan.
1: Ah ja, tuurlijk. Ik ben altijd van pas komen. Hè.
0: Zeg, welke dolle activiteiten kunnen we daar doen bij jullie?
1: Wij hebben hier speeltuintjes, petankveld, een veldje waar ze met de bal kunnen spelen. En de zaterdag namiddag is er af en toe een keer animatie. Maar anders is dat nogal beperkt, omdat Blankenbergen bruist. Dus daar is van alles te doen.
0: Ja.
1: Dus dan gaan de mensen ook veelal naar daar op stap. Hè.
0: Ja, ik hoor het hoor van de mensen die hier binnenkomen en die dag komen zeggen. Die zeggen dan van ja, we komen van de camping en we komen een keer kijken hier. Ja, maar dat is enkel voor de kampeerders. Hè? Het is niet dat andere mensen ook bij jullie kunnen komen pingpongen, bij wijze van spreken.
1: Nee,
0: enkel voor de gasten eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is enkel voor de gasten. Ja.
0: En wanneer heb je tijd om zelf op vakantie te gaan, Gaëtan?
1: Midden oktober.
0: Heb je al plannen?
1: Midden oktober ga ik voor de eerste keer, ja. Ik vertrek midden oktober met mijn zus en met mijn mama voor een weekje. Gaan wij even er een vrouwenweekje van maken.
0: Dus, lekker met de meiden.
1: En daarna is dat met z'n zin, hè.
0: Ja, goed. En de gouden tip voor iemand die voor de allereerste keer gaat kamperen. Waarom moeten ze bij jullie overnachten?
1: Voor de vriendelijke ontvangst, alle uitleg die ze van ons krijgen, de rust op de camping en de gemoedelijke sfeer.
0: Ik ben al zo overtuigd dat ik al bijna met mijn tent afkom. Dankjewel, Gaëtan van Camping Bonanza 1 in Blankenbergen. Ik wens je nog een drukke zomer en dan genieten met je zus en je moeder. Tot ziens, hè, Gaëtan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, bye-bye.
1: Dankjewel, tot ziens.
0: Doei.
1: Doei.
2: Elke dag telt voor twee.

Billy Joel en Don't Ask Me Why. Er komen mensen vragen, kan je wel overal zien als je komt naar VRT Zomerrit. Maar ja, het strand is toch groot genoeg. Iedereen heeft zicht. VRT Radio 2. Maar je kan ook als VIP gaan. Dan moet je wel tickets bestellen. En dat is via VRT Max. Dan sta je helemaal van voor.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Ad in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
12: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
13: Roeselare maakt zich op voor een groot wielerfeest met onder andere Remco Evenepoel. Straks hoor je waarom ook tv-maker Wouter de Boot vandaag 2 keer aan de start komt.
14: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
15: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
16: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
15: Voetballer Mo Fousseini van Union is zondag overvallen in Brussel. Hij werd door 3 mannen uit zijn auto gesleurd en bestolen. Union laat weten dat Fousseini geen fysieke klachten overhoudt aan de overval en opnieuw meetraint. De daders zijn nog niet opgepakt. Een jonge man van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat schrijft het laatste nieuws en het is ons bevestigd. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philippe Heijmans, wie is de verdachte?
17: Wel, het is een jongen uit Leuven. Zijn ouders komen uit Irak. Intussen is hij 20, maar 2 jaar geleden zou hij dus erg geradicaliseerd geweest zijn. Liet in chatgroepen weten dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. Zo is hij in contact geraakt met iemand die zei dat hij wapenhandelaar was, maar die eigenlijk een undercoveragent was. Hij sprak af met die undercoveragent waarna hij gearresteerd werd. En ook na zijn arrestatie zou hij nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij daarvoor voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier en is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van die jongen staat mee terecht. Hij ontkent alles, zegt zijn advocaat.
15: Dankjewel voor de uitleg, Philippe. In de Gironde in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd voor de bosbranden. Ze verbleven in de buurt van Lacanau, niet zo ver van Bordeaux. De evacuatie gebeurt uit voorzorg, omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Daardoor vreest de brandweer dat het vuur weer kan oplaaien. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken. Katrien van der Schoot.
18: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moesten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
19: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
18: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
20: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
15: In de woning van een koppel in de Franse stad Orange zijn de lichamen gevonden van 5 pasgeboren baby's. De lichamen zaten verstopt in dozen. De vrouw was maandag bevallen van een baby die gezond en wel is. Meer is over de zaak niet bekend. In het zuidwesten van Japan zijn bij een zware aardbeving 10 gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen beschadigd zijn en sommige gebouwen zijn ingestort. De beving deed zich voor in het zuidwesten van Japan en had een kracht van 7,1. Er werd ook gevreesd voor een tsunami, maar dat gevaar is intussen geweken. Wetenschappers waarschuwen dat de aardbeving mogelijk de voorbode kan zijn van een nog zwaardere beving de volgende dagen. De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. Er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
6: Omdat de chipsector Nilande een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk dan aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron die op de beurs nu zwaar in het rood gaan. En dat is vooral omdat er signalen zijn dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt is dat er een enorme toeloop geweest is van particuliere beleggers. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op de AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkoor voor het voorbije 1,5 jaar bijna verdubbeld. Maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
15: Dankjewel, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbal.
10: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoop

0: Rick James over een meisje dat je niet zomaar mee naar je moeder neemt. A super freak. Het is vandaag een hoogdag voor Roeselare. Vanavond kleuren de straten opnieuw zwart van het volk voor het natuurcriterium dat daar gereden wordt door toppers zoals Remco Evenepoel, Tim Merlier en heel wat andere wielerhelden. Maar voor zij aan de beurt zijn, wordt er ook al gekoerst, een Gentleman Classic en voor de allereerste keer ook een Special Olympics Race. En in beide wedstrijden doet ook onze fietsende reporter van de VRT, Wouter de Bot uit Meulebeke, mee. Wouter, een goede middag.
1: Goedemiddag, Filip.
0: Om 5 uur rij jij mee met de Gentleman Classic. Een wedstrijd tussen een aantal oud-coureurs zoals Peter van Petegem, Jelle Wallais, Johan Museeuw. En daar zit jij ook tussen.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Als coureur.
1: Een kleine harnaal inderdaad. Want er zijn ook nog een aantal Italiaanse kampioenen die meerijden. Dus ik ben zeer benieuwd of ik kan nog aanklampen met die gasten.
0: Hoe schat je kansen in om als eerste over de meet te komen?
1: Dat wil zeggen dat mijn ambities bescheiden zijn. Ik denk dat het vooral de kampioenen zijn die in het licht moeten staan. Dus ik ga proberen gewoon mooi mee te rijden en de race uit te rijden.
0: En te volgen, ja, ja. Zeg, ja. Misschien moet je je krachten trouwens ook een beetje sparen, want om 6:30 moet je alweer aan de bak voor die Special Olympics race. Waarom wou je daar ook aan meedoen?
1: Wel, de vraag kwam er en ik kon geen nee zeggen. Ik dacht van oké, dat moet nog wel lukken. Twee uurtjes koersen, dat moet nog

0: wel lukken, dus voilà. Ik heb op beide ja gezegd. Ja. En moet eerlijk zijn, het maakt me toch een klein beetje nerveus. Ik heb intussen in de auto op weg naar huis sluiten. Maar aan de andere kant, het wordt een mooie dag. Allee, ik wil zeggen, het is staalblauwe hemel. Ik heb de beelden van gisteren gezien, ook in Aalst. Het is echt een feest, dus ik denk dat ik er ook wel heel hard ga van genieten. Ik vind het echt fantastisch hoe we ook zo meeleven met de koers. Hoe in Vlaanderen de fiets en het koersverhaal zo leeft.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ga er echt volop van genieten, dat ben ik zeker.
1: Ja. Om 6:30 ga je een koppeltijdrit rijden, ja, samen met een G-sporterij. Ik heb gezien dat dat Brent Maas is, een jongeman van 22. Hebben jullie elkaar al ontmoet?
0: Nee. Dus het is voor mij ook een verrassing.
1: Ja.
0: Ik ben ook benieuwd hoe hard hij in vorm is. Hoe hard ik zal moeten duwen om mee te kunnen. Dus het is allemaal echt één groot vraagteken. Ja.
1: Ja, maar jij hebt op tv al vaak laten zien dat fietsen mensen verbindt. En dat lijkt me daar wel een heel mooi voorbeeld van natuurlijk. Hè?
0: Maar zeker. Absoluut. Ik denk dat het echt wel een zeer mooie namiddag en avond wordt.
1: Ja.
0: Zoals je zegt, met heel veel toppers die aan de start zullen verschijnen. Mooi weer. Een goede sfeer, dus het wordt
1: topdag
0: echt een
1: topdag in Roeselare. Zeg, blijf jij na je prestaties ook nog even kijken naar het echte natuurcriterium dan?
0: Zeker, sowieso zoals elk jaar. Ik herinner mij ook een editie van een drietal jaar geleden. Toen had Yves Lampaert de gele trui genomen in Kopenhagen. En mocht hij die komen presenteren in Roeselare. En dat was een avondje tot in de vroege uurtjes. Dat heb ik ook een keer aan de andere kant van de sporter gezien.
1: Ja.
0: Dat was echt wel een zwaar avondje.
1: Ook van die topatleten kunnen eens stevig doorzakken.
0: Ja, maar dat is wel nodig. Ja. Ik wil zeggen, als je 3 weken zo en de maand ervoor ook al zo hebt toegelegd naar iets, dan moet de riem eraf. Hè.
1: Absoluut.
0: Maar ik ga proberen vanavond toch iets bescheidener te worden, want morgen sta ik terug op fietsreis met het gezin. Dus ik wil daar niet met kleine oortjes verschijnen. Ja.
1: Ook in je vrije tijd op vakantie ga je met de fiets op reis dus?
0: Ja.
1: En waar gaat het naartoe?
0: Limburg. We hebben daar eigenlijk al heel veel fietsavonturen meegemaakt. Dus we gaan eigenlijk starten in Limburg en dan komen we via Antwerpen en Oost-Vlaanderen terug naar huis.
1: Het is volledig met de fiets?
0: Ja.
1: Het is niet met de fiets op de auto naar Limburg rijden en daar wat toekens doen?
0: Nee, we gaan alles met de fiets. Nee, want mijn zoontje van 6 heeft nu bewezen dat hij ook al 100 kilometer kan fietsen in 2 dagen tijd. Dus ik denk dat de appel niet ver van de boom valt.
1: Ja, blijkbaar. Zeg, wie gaat er winnen vanavond? Natuurcriterium in Roeselare, wat denk je?
0: Goh. Ik denk dat we misschien wel een keer voor een Italiaanse verrassing gaan. Een Pozzato of een Tafi. Als eerste over de meet zou kunnen komen. En dat Museo en Geert de Vier ook niet verder vanaf gaan zijn. Want die zijn ook wel in het fort blijkbaar.
1: Ja. Dus, we zullen het zien vanavond, vanmiddag. Er valt veel te beleven. Mensen moeten maar even kijken op de website van het Natuurcriterium Roeselare. Wat er allemaal vanaf 2 uur te gebeuren staat daar. Veilige rit naar Roeselare. Doe ze daar de groeten en geniet met volle teugen, hè, Wouter.
0: Zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel voor dit.
1: Dag.
0: Jojo.

0: 10. Nog één keer.
1: 1, 2, 3, raak.
0: Ja, Sam Gori staat in de boekjes deze week dat hij voor het eerst in 27 jaar alleen met zijn Kelly op reis is geweest deze zomer. En ook dat hij verrast is om voor de derde keer genomineerd te zijn voor VRT Zomerhit. Zou het derde keer goede keer zijn voor Sammeke Goris? We gaan het op het einde van deze zomervakantie ontdekken of het rak ook raak is voor Sam. Straks het weer met onze Geert Nazes.

0: What About Us van Pink. Ronnie uit de pannen laat weten dat hij al weet wie er bij de profs gaat winnen in het natuurcriterium van Roeselare, namelijk Herregods. Geert Naastes, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Filip.
0: Weet jij wie er gaat winnen vanmiddag in Roeselare?
1: Ik heb er geen flauw idee van.
0: Je weet toch niet wie er mee rijdt, waarschijnlijk?
1: Ja, daar zou je wel kunnen vergissen, maar ik ga er me echt niet aan wagen, hoor.
0: Nee, dat is waar. Goed, zeg, we gaan het over het weer hebben. Alhoewel, er valt niet veel te vertellen over dat weer, want het is alle dagen een beetje hetzelfde, hè? Toch?
1: Ja, opnieuw een hele warme dag vandaag. Temperaturen tot 25 graden aan zee, landinwaarts 8, 29, lokaal 30. Met uiteraard heel veel zon daarbij. Zwakke wind uit zuidwest, straks aan zee een zeebriesje, maar dat zorgt amper of helemaal niet voor afkoeling. Vanavond valt dat weer weg. Een hele warme zomeravond met een warme nacht erachteraan. 16, 17 graden minimaal tegen de ochtend. En dan morgen, ja, dat wordt echt weer een snikhete dag. Eigenlijk met maxima die in onze provincie weer het warmste zullen zijn van de hele Benelux trouwens. We staan daar niet genoeg bij stil, maar West-Vlaanderen is heel dikwijls de warmste provincie, omdat ook wij de droogste provincie zijn. En dat speelt allemaal mee daarin. Ik zie diverse regionale modellen morgen in de loop van de middag richting Kortrijk, ja, dik boven de 35 graden uitkomen, hoor. Met pieken van 6, 7, 38 zou mij niet verwonderen dat we dat halen. We zitten ook bij die hitte. Ja, oké, jij vindt dat misschien wauw.
0: Dat is veel te veel eigenlijk.
1: Ja, dat is veel te veel. En ook elders in de provincie morgen maxima van echt een stuk boven de 30 graden. Ook aan de kust trouwens, gaan we naar 1,32. Dan in de namiddag daar wel wat zeebries en dan koelt het weer wat af. Maar ja, afkoelen wat ze in nemen. We blijven nog rond 7, 28 zitten daar dan. Dus dat zijn nog hoge temperaturen. En dan donderdag, vrijdag zou het wat minder heet worden. Maar toch nog altijd dik in de 25 graden. Mm. Vrijdag trekt er zo weer een staartje van een storing door. Wat meer wolkenvelden, mini-buitje. Ik zou het niet durven zeggen. Het zou kunnen, maar eerlijk gezegd, ik geloof er niet meer in. En dan ook in het weekend opnieuw een opstoot van warmte, hoor. Zeker naar maandag toe gaan die modellen weer richting die 35 graden en meer. En als ik dan verder volgende week zie wat daar allemaal op staat op die weerkaarten, dat is gewoon één lange hittegolf, Filip.
0: Ja, Wart Bruggeman, jou wel bekend, stuurt net. Exact een maand geleden viel de laatste meetbare neerslag in onze provincie.
1: Dat klopt, dus het is al een maand droog en je mag daar zeker nog een hele volle week bij tellen. De eerste petite teuterige neerslagsignaaltjes staan pas tegen 4, 5 augustus op de kaarten. Ja, dat is een week ver. Daar kun je geen zekerheden over zeggen. Voor hetzelfde geld schuift dat weer op. Dus die droogte, die wordt echt dramatisch.
0: Oké. Dankjewel, Geert. We gaan het ermee moeten doen, vrees ik, helaas. Heel graag tot morgen. Voor meer.
1: Tot morgen.
0: Tot dan.
1: Doei.
0: Dag.

0: Mooie Elton John, deze Your Song. En de schoolpoorten die zijn al een tijdje dicht natuurlijk. Hè? En toch heeft Udo nog een lesje geleerd.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Als de wereld morgen eindigt van Udo, donderdagavond staat hij hier op ons podium in Blankenbergen. En 's middags kan je dan Gert en James aan het werk zien en horen. En vandaag is er een tv-opname met onder andere Céline Hermans, Meteor, Stan van Samang, Sandra Kim Kadri en heel veel meer vanavond dus hier te beleven in Blankenbergen. En nu is het aan Jarno om op te treden.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: 11:30. Goedemiddag, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is weer opgepakt. De Franse gerechtelijke politie uit de regio Rijssel vond hem in Englos, een gemeente op ongeveer 25 kilometer van de Belgische grens. Begin juni was de man, een Rus van 31, naar het ziekenhuis gebracht voor een ingreep. Toen zijn handboeien werden uitgedaan, zodat hij van kleren kon wisselen, kon hij een scherp voorwerp vastgrijpen. Hij bedreigde zijn bewakers en vluchtte weg. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf uit te zitten. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De man zou lid geweest zijn van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht. En dat voor tientallen miljoenen euro's. VRT-journalist Tim Verheijden.
1: Het gaat eigenlijk over oplichting via Facebook. Het is zo dat er een vrouw uit Kokseide is geweest die 2 jaar geleden klacht heeft ingediend omdat ze in de val werd gelokt via frauduleuze advertenties op Facebook, waar dat BV's uiteindelijk allerlei beleggingen aanprijsden, maar dat bleken uiteraard niet die BV's zelf te zijn. Maar wat nu blijkt, een heel crimineel netwerk van ongeveer zo'n 700 personen die men heeft in kaart kunnen brengen. En er zijn een aantal aanhoudingen geweest. 1 man in Polen, maar ook op Cyprus, 2 Nederlanders, 1 Belg daar en ook hier in Ieper is een Belg opgepakt van 27 jaar. Wat zijn rol precies is in dat grote netwerk is nog niet duidelijk.
0: Wat dus wel al duidelijk is, is dat de man zeker een maand langer in de cel moet blijven. Harel Beekje dringt erop aan bij de Vlaamse Waterweg om het jaagpad langs de Leien extra te beveiligen. Vorige vrijdag reed een man met zijn fiets in de Leien. Hij kon nog worden gered. Maar zondagavond verdronk er een man van 75. Hoe die in het water terechtkwam is niet duidelijk. Het jaagpad naast de Leien wordt meer en meer gebruikt door fietsers, wandelaars en lopers. En op sommige plaatsen is het jaagpad ook zeer smal en gevaarlijk. Als Harel Beekje effectief een vraag indient, wil de Vlaamse Waterweg de opties bekijken om dat jaagpad veiliger te maken. Woordvoerder Geert Wijmeis.
2: Mogelijkheden die er zijn, een vangrail, een leuning of struikgewas, maar altijd alles moet bekeken worden of wat praktisch haalbaar is, zowel voor de weggebruikers op het land als voor de scheepvaart. We moeten dat telkens afwegen en dat gebeurt in overleg met de lokale besturen.
0: En dan nog dit, niet ver van bij jou, Philippe. In Sea Life Blankenbergen zit er een zeehondje dat al wekenlang rondzwom in een kanaal in Vilvoorde. Het dier is via rivieren ver weggeraakt van de zee. Dat gebeurt wel vaker, maar deze zeehond vond de weg niet terug. Heel wat mensen wilden het dier ook aanraken en aaien, dus ging Sea Life de zeehond ophalen. Het diertje stelt het nu goed daar in Blankenbergen, vertelt Mathilda Surmanitse van Sea Life.
3: Met de zeehondenpuppy gaat het eigenlijk oké. Dus hij is naar schatting 1,5 à 2 maanden oud. Bij de opvang merkten we dat hij wat mager was. En dat was ook voor ons de reden om hem op te halen. Hij wordt nu goed opgevolgd en krijgt de nodige verzorging. En we zijn voorzichtig optimistisch over zijn herstel.
0: Voor de liefhebbers in de app van VRT Nieuws zie je een foto van het zeehondje. Veel zon vandaag met temperaturen tot 30 graden. Al kunnen er in de loop van de namiddag meer wolken komen. Aan de kust is het een paar graden koeler tot 25 graden. Er staat weinig wind en het blijft overal droog. Morgen dan nog enkele graden warmer. En meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je natuurlijk ook nog in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Jarne. Niet alleen dat zeehondje stelt het goed in Blankenbergen. Ook wij hier, dus altijd welkom.
5: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.

0: Kings and Queens van de Eva Max. 12 jongvolwassenen met een beperking van de VZW Amizant uit Zedelgem. Die worden ook behandeld als koningen en koninginnen. En dat mag ook wel, want ze genieten natuurlijk van hun vakantie. En dat is niet in Frankrijk zoals gepland, maar in Nederland. Straks het hele verhaal.
1: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden. En beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Blijft een partyhit natuurlijk. Ja, deze London Beat, I've Been Thinking About You. Door de zware bosbranden in het zuiden zien veel mensen hun vakantie in het water vallen. En ook de vakantieplannen van VZW Amizant, die werden helemaal omgegooid. Dankzij de juiste reflexen van de koks kon de vakantie voor 12 jongvolwassenen met een beperking toch nog doorgaan. En een van die koks is Kim de Poorteren uit Lichtervelde. Kim, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De vakantie zou afgelopen zaterdag beginnen, maar jullie waren vrijdag al vertrokken, dacht ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Mijn medekok Anushka en ik waren eigenlijk vrijdagochtend al vertrokken richting New York, waar dat we gingen overnachten, zodat we eigenlijk zaterdag al ons op ons gemak konden installeren en zorgen dat het eten klaar was tegen dat de gasten toe kwamen.
0: Ja.
1: Maar zij vertrokken inderdaad de zaterdagmorgen eigenlijk pas.
0: En wanneer beseften jullie van dit is niet goed?
1: Wel, wij kwamen rond 4 uur in New York toe en we hadden ons geïnstalleerd en we gingen wat gaan wandelen in de stad en we merkten veel brandweerwagens en zo op. En toen hadden we iets gingen gaan drinken, hadden we met de ober eventjes gepraat en toen zei hij dat er eigenlijk wel ergere bosbranden, dat de wind gedraaid was. Dus toen zijn we eigenlijk teruggegaan naar onze kamer s'avonds. Een beetje later. En dan hebben we eigenlijk het lokaal nieuws gevolgd op de BSM-TV. En daar zagen we inderdaad dat dat eigenlijk wel heel serieus was. Het was natuurlijk ervoor ook al serieus, maar dat het toch voor waar wij zaten. Er was ook een brand op 16 kilometer van onze vakantieplaats in Castillon-La Bataille. En toen dachten we van oké, dat is niet goed. We zouden beter eigenlijk afstemmen met medebegeleiders in België van wat dat we zouden doen. Dus toen hebben wij rond een uur of 10:30 denk ik, na de persconferentie op tv, eigenlijk via een online, via WhatsApp, eigenlijk overlegd met iedereen wat dat we gingen doen. En we waren het eigenlijk heel snel eens van oké, we gaan niet vertrekken, want het is niet verantwoord, niet met zo'n groep, om naar daar te gaan. De mensen hebben daar ook andere zorgen dan vakantiegangers. Dus we zijn dan eigenlijk tot de conclusie gekomen, we gaan niet vertrekken, maar we gaan wel een alternatief zoeken.
0: Ja, en hoe hectisch was die avond dan? Want dan moet alles ineens veranderd worden, hè?
1: Ja, het was heel hectisch. Vooral, wij hadden zelf het gevoel van, oké, het is niet goed, maar wij wilden ook niet alleen beslissen. Dus er was wat overleg nodig, ook met het bestuur van Amizant. Maar we zaten eigenlijk heel snel op één lijn. Maar natuurlijk, het was dan intussen denk ik al 11:30. Dan moesten de ouders verwittigd worden, want eigenlijk om 5:30 s'morgens vertrokken ze in Lopem. Mm-hmm. Dus de meeste zaten natuurlijk al in bed. De ouders verwittigd worden, ook luisteren van, ja, is er dan een opvangprobleem? Want we kunnen wel een alternatief zoeken, maar wanneer hebben we dat alternatief? Kunnen we de zaterdag wel nog vertrekken of pas de maandag? Maar dat ging eigenlijk wel heel vlot. Dat is verdeeld geweest tussen de begeleiders en het bestuur om iedereen op te bellen. En dan hebben we van eerste keer afgesproken, we bellen zaterdagochtend terug met meer nieuws. En eigenlijk tegen dat het 8:30 was, was eigenlijk alles geregeld.
0: Dus het is uiteindelijk Nederland geworden?
1: Ja, Nederland.
0: Maar jullie hebben de hele nacht doorgewerkt?
1: Wij zelf niet. Wij hebben dan rond een uur of 12:30 denk ik gezegd van oké, wij keren sowieso terug naar waar dat jullie naartoe gaan, waar dat het kamp verder had. Dus wij gaan wel gaan slapen, want wij hadden al een hele dag gereden. We moesten opnieuw een hele dag rijden natuurlijk terug. Wij zijn dan gaan slapen en dan hebben de bestuursleden en het begeleiders vanuit België de mensen verwittigd. En een alternatief gezocht. En dan in de morgen zijn ze op zoek gegaan naar busjes. Want ja, natuurlijk vervoer, dat is niet eenvoudig. Het is een hele drukke periode. Maar eigenlijk de Niels van bestelautohuren.be, waar we altijd mee samenwerken, had niks vrij. Maar hij heeft eigenlijk er wel voor gezorgd dat we dus nog aan 2 busjes zijn geraakt via andere...
0: Super.
1: En zo konden ze eigenlijk om 13:00 vertrekken.
0: Ja, het is allemaal goed gekomen. Jullie zitten in Nederland. Ja. Hoe verloopt het daar? Is de ontgoocheling ondertussen een beetje verwerkt dat het Nederland is geworden en niet Frankrijk?
1: Nee, maar eigenlijk was er niet echt ontgoocheling. Iedereen was blij dat we toch op vakantie gingen. En we hebben hier net 2 dagen regen achter de rug, maar de zon schijnt nu. Ontgoocheling was er zeker niet. Het is voor iedereen oké. Ze zijn blij dat we weg zijn. Het is hier op het gemak. Zoals dat we vanmorgen zeiden. We ontbijten hier op het gemak. We eten op het gemak. Dus alles is oké.
0: Leven als God in Nederland in plaats van Frankrijk.
1: Ja, inderdaad. In plaats van Frankrijk.
0: Zeg, dus, jij staat daarmee achter de kookpotten, Kim. Wat staat er vandaag op het menu?
1: Vanavond eten we wap, worst, appelmoes en patatjes.
0: Een klassieker, hè, op kamp.
1: Het was zeker op kamp en altijd, daar scoor je altijd zeker punten mee. Dus, ja. Maar er staan zeker ook nog andere dingen. We gaan zeker nog een keer frietjes eten en spaghetti hebben we ook al gegeten, de klassiekers.
0: Allee, dat is fijn. Zeg, ik heb gezien dat jullie ook een zomerbar organiseren in augustus om de kas wat te spijzen en de verloren kosten wat te dekken, hè, zeg maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar en wanneer is dat als mensen jullie willen steunen en eentje komen drinken daar in die zomerbar?
1: Wel, de zomerbar gaat door van 14 tot 30 augustus, dus iedere keer in het weekend, in Terlo in Zetelgem. Dat is een jaarlijkse zomerbar. En zeker dit jaar gaan we de centjes nog goed kunnen gebruiken. Maar het is ook sowieso leuk om langs te gaan, een mooie locatie.
0: In Terlo.
1: Heel veel van de gasten in Terlo. Terlo en Zetelgem.
0: De twee laatste weekends van augustus is dat dan? Of de drie laatste weekends?
1: De drie laatste weekends, ja, inderdaad.
0: Wel, ik hoop dat er veel mensen komen drinken in de zomerbar. En ik hoop dat jullie nog een heel fijne vakantie hebben daar in Nederland. Kim de Poorteren, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En de groetjes daar.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Dag.

0: Daarstraks zaten we met ons babbeltje al even in Nederland. En nu ook met deze van Suzanne en Freek halverwege. Ja, zeg eens eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst een echte postkaart verstuurd van op vakantie? Dat zal waarschijnlijk al een tijdje geleden zijn, vermoed ik. Nu de Brugse ondernemer Isai Polet, die wil daar weer verandering in brengen. Hij wil die postkaart weer hip maken, maar dan met een moderne twist, zeg maar. Isai, een goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waarom wil jij die postkaart opnieuw lanceren?
1: Ik vind het zelf ook heel aangenaam om nog steeds een echte fysieke postkaart te ontvangen. En ook bepaalde vrienden die ik heb, ik reis veel, en die vragen telkens aan mij om een postkaart te verzenden, wat ik dan ook steeds doe.
0: Aha.
1: En vandaar kwam ook het idee. En niet alleen vandaar, maar ook ik ben een Bruggeling en bijvoorbeeld de Roze Hoedkaai is een van de meest getrokken plaatsen in de Brugse binnenstad. En mensen trekken foto's, maar in feite die foto's, nadien kijken die mensen niet meer naar die foto's. Dus dacht ik, waarom geen platform ontwerpen waarbij dat mensen op het moment zelf de momentopname kunnen vastleggen en versturen naar, als postkaart wereldwijd naar gelijk wie ze willen.
0: Ja, vandaar het platform Post Your Card. Hoe werkt dat precies, Isai?
1: Er zullen op bepaalde toeristische plaatsen zul je een QR-code kunnen scannen. Dat is één mogelijkheid. Oftewel kun je via je smartphone of desktop surfen naar onze website postyourcard.com. Selecteer je een foto die je wenst up te loaden. Dan kan je ook het formaat selecteren. Er zijn vier formaten, rechtstaand en liggend. De traditionele 105x148 mm. En dan ook de panoramische 99x210 mm.
0: Ja?
1: Want zodra dat je de foto opgeladen hebt, kom je op de volgende pagina, mag je de tekst invullen. En dan het adres en dan duw je op verstuur en binnen de dag wordt die postkaart gedrukt en verstuurd wereldwijd.
0: Dus je kan er ook iets persoonlijk van maken en bijvoorbeeld een selfie nemen waarop de Rode Hoedkaai bijvoorbeeld in Brugge staat, maar jij er ook op.
1: Ja, wel, dat is nu net de bedoeling. Ik wil breken met de traditionele postkaarten. Iedereen verzendt dezelfde postkaarten die in de winkels te koop zijn.
0: Ja.
1: Met mijn platform verzend je wel degelijk een postkaart, een foto die je zelf genomen hebt, een selfie of een mooie landschap. En deze verzend je dan met de aangepaste tekst, je eigen persoonlijke boodschap naar de persoon naar wie je die kaart wilt hebben.
0: En dat kan overal in de wereld naar eender welk land dan?
1: Ja, overal in de wereld ben ik van plan om dat mensen overal waar ze zijn, of je nu op top van een berg of aan het strand ligt of ik weet niet waar, en u hebt een mooie momentopname die u vastlegt, kunt u deze onmiddellijk verzenden als postkaart van op je smartphone.
0: En hoeveel kost mij dat, Isai?
1: Een postkaart is €7,99, maar alles is daar inbegrepen. Dus ook de kaart, die wordt gedrukt op hoogwaardig waterafstotend materiaal.
0: Mm-hmm.
1: Dan is de postzegel is er ook inbegrepen. En uiteraard de verzending. En u zelf hoeft niets meer te doen. U hoeft niet meer naar het postkantoor te gaan. Nee. Een zegel, niets meer. Gewoon van op je smartphone naar een postbox gelijk waar ter wereld.
0: Fantastisch. Zeg, als jij zelf één postkaart zou mogen versturen vanuit Brugge, welke foto zou er dan op staan?
1: Ach, ik zou toch een nemen van aan de Roze Hoedkaai. Ik ben daar gisteren toevallig weer geweest. En,
0: net zoals alle andere artiesten, Isa. Ik dacht dat je iets origineler uit de hoek zou komen.
1: Oh, ik kom er toch nog altijd een van mijn favoriete plaatsen in het mooie Brugge.
0: Oké, de Roze Hoedkaai dus op jouw postkaart. Mensen die geïnteresseerd zijn, die moeten maar even kijken op jouw website. Hè. Post Your Card. Daar vinden ze alle informatie. .com. Dus, dat moet er ook bij, uiteraard. Hè. Isai, ik wens je heel veel succes met je postkaarten in Brugge daar. En de groeten, zou ik zeggen. Salutjes.
1: Ja, alvast bedankt. Hè. Fijne dag. Hè. Dank u.

0: schitterende debuuthit van deze Natalia. I've only begun to fight. Kim de Brie staat al helemaal klaar om het hier van mij over te nemen. We gaan er niet om vechten, want ik weet al wie er gaat winnen. Zij natuurlijk. Ik ben Riebe de Bie, niet naar Walibi, naar Oostende. Maak er een fijne middag van bij Radio 2. Tot morgen.
1: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubels. Stevens Meubels.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
7: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optredens. En ook jij bent welkom op de zee.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Brussel is een man overleden die probeerde te helpen tijdens een ruzie op de tram. Een 18-jarige beraamde 2 jaar geleden een aanslag op de Pride in Leuven. En er zijn opnieuw toeristen geëvacueerd wegens de bosbranden in de streek rond Bordeaux. In Brussel is een man overleden nadat hij tussen beiden was gekomen bij een ruzie op de tram. De man was vorige week donderdag met de tram onderweg naar zijn zaak toen hij zag dat een vrouw werd lastiggevallen door een man. Die zou haar racistisch beledigd hebben. Toen hij de vrouw wilde verdedigen, kreeg hij een klap, zegt Laurent Vermeers van de MIVB.
1: Het gaat om een vrouw die werd lastiggevallen door een man. En dan een tweede man die probeerde tussen beiden te komen. En ja, die man die tussen beiden kwam, die heeft klappen gekregen van de eerste man. De trambestuurder heeft meteen de dispatching verwittigd en de politie is snel ter plaatse gestuurd. En die heeft de dader dan ook kunnen meenemen.
0: Het slachtoffer belandde in een coma en is zondag overleden in het ziekenhuis. Een jongeman van 18 wilde 2 jaar geleden een aanslag plegen op de Pride in Leuven. Dat bevestigt het parket. Het proces over de zaak begint dit najaar. Philip Heijmans, hoe concreet waren die plannen?
2: Wel, die jongeman van toen 18 zou toch tegen verschillende mensen hebben gezegd dat hij zich wilde aansluiten bij terreurgroep IS en dat hij op zoek was naar grote of kleine wapens om een aanslag te plegen op de Pride in Leuven in oktober 2024. En daarbij zou hij ook klasgenoten hebben willen betrekken. Uiteindelijk heeft hij in chatgroepen op Telegram gezegd dat hij wapens zocht en zo is hij in contact gekomen met een undercoveragent die zich voordeed als wapenhandelaar en die hem in de val heeft gelokt. Ook na zijn arrestatie zou hij trouwens nog extreme en homofobe uitspraken zijn blijven doen. In november moet hij voor de rechtbank komen. Volgens zijn advocaat gaat het om een genuanceerd dossier. Is het belangrijk om niet te snel conclusies te trekken. Ook een klasgenoot van de jongen staat trouwens mee terecht. Hij ontkent alles.
0: Dankjewel, Philippe. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge is weer opgepakt. De man, een Rus van 31, zat opgesloten voor een diefstal met geweld. Begin juni was hij voor een ingreep naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon hij gaan lopen. Gisteravond is hij opgepakt in de omgeving van Rijssel in Noord-Frankrijk. Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf verder uit te zitten. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. En ook in Spanje wordt gevreesd voor nieuwe uitbraken omdat een nieuwe hittegolf begint. Katrien van der Schot.
3: Brandweermannen bedwingen het vuur dat gisteravond opflakkerde in de buurt van Saumont. Meer naar het noorden in Landonneau moeten 4000 toeristen hun camping preventief verlaten. Greg kreeg een sms en reageerde meteen kalm.
4: On a fait comme le reste qui restait, on a paqué puis on part tranquille quoi.
3: De Franse overheid heeft 500 extra militairen gestuurd, want de nieuwe hittegolf maakt het risico op opflakkeringen nog groter. En dit zijn vrijwilligers in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. Ook daar worden temperaturen tot boven de 40 graden verwacht, zegt correspondent Sven Tuytens.
5: Het risico is groot dat er nieuwe plaatsen gaan ontruimd moeten worden, omdat door die hitte natuurlijk gaan er nieuwe brandhaarden ontstaan en gaan er situaties ontstaan die men niet verwacht had.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van begin juli. En daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Iperzeel voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telt met 2000 het hoogste aantal hittedoden en toch gebeurt er te weinig, zegt van Iperzeel. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN Klimaatpanel.
6: We hebben zoveel gedaan gedurende COVID bijvoorbeeld om zo weinig mogelijk slachtoffers te hebben van de epidemie. Om voor de klimaatgevolgen, overstromingen ofwel hittegolven of bosbranden, dezelfde belang bestaat niet. Het excuus dat we wisten niet enzovoort, dat kan niet gebruikt zijn. De wetenschap is zeer duidelijk. De oplossingen zijn gekend.
0: De Japanse en Zuid-Koreaanse aandelenbeurzen leiden zware verliezen. In Zuid-Korea daalde de belangrijkste beursindex met meer dan 10%. En er is veel ongerustheid over de vooruitgang die China boekt in de chipindustrie. Steven Rombout, waarom voelen de Zuid-Koreaanse en Japanse beurzen dat zo hard?
7: Wel, omdat de chipsector in die landen een belangrijke toeleverancier is van het Amerikaanse AI-ecosysteem. Denk aan bedrijven als Samsung Electronics en Tokyo Electron, die nu op de beurs zwaar in het rood gaan, omdat zij die Chinese concurrentie kunnen voelen. Want er zijn dus signalen dat de Chinese technologieindustrie en meer bepaald het Chinese AI-model alsmaar meer kan wedijveren met dat uit Amerika. Wat in Zuid-Korea ook meespeelt, is dat er een enorme toeloop van particuliere beleggers is geweest. Zuid-Koreanen zijn massaal gaan beleggen om mee te surfen op die AI-golf. Daardoor is de waarde van de belangrijkste aandelenkorf het voorbije anderhalf jaar bijna verdubbeld, maar de voorbije maand is die alweer een derde van zijn waarde kwijtgespeeld. De koersschommelingen zijn er dermate groot dat ze de overheid bezorgd maken.
0: Dank je, Steven. Sport. Zinedine Zidane is aangesteld als nieuwe bondscoach van de Franse nationale voetbalploeg. Zidane won als speler het WK van 98 in eigen land. Zidane volgt Didier Deschamps op, die na 14 jaar stopt als bondscoach. Weer veel zon vanmiddag. Temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm. Lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. En vooraan de dood van een man in Brussel die vorige donderdag wilde bemiddelen bij een ruzie op de tram. Het slachtoffer kreeg een klap en belandde in een coma. Hij is zondag overleden in het ziekenhuis. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Kim de Brie.
10: 6 over 1, maar de dag is nog jong. We gaan door tot 11 uur vanavond, omdat ja, die eerste tv-show

0: Rockset, how do you do? Hoe het met jou is, laat dat gerust weten via de Radio 2-app. Of kom hier even dag zeggen. Jazeker, zo meteen een fotoke? Absoluut, geen probleem. Sowieso genoeg vitamine C vandaag. Het is tot 11 uur vanavond. Straks ook met DJ David van Oteghem erbij. Gaan we zien en horen wat dat allemaal geeft. Geen optredens dus hier bij Radio 2 aan Zee vandaag. Maar er wordt wel al volop gerepeteerd voor de tv-show straks. Ik heb Meteor al horen zingen. Birte die heeft het podium al uitgetest. En nu zie ik Céline staan in bijzonder gezelschap, toch wel. En de zon schijnt. Amai, wordt een fantastische dag, dus meer dan welkom hier in Blankenbergen. En deze komt morgen naar hier.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Donna Summer, I feel love. Ik voel veel. Ik voel veel warmte, spanning toch ook wel? Ja, het zijn 5 tv-shows van VRT Zomerhit. 4 opnames en dan de liveshow, de finale op 29 augustus. Maar zo'n eerste show was toch altijd net iets meer adrenaline.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren 2 muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, is jouw geheim.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
8: Wow.
7: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
8: Oh my god, zo mooi.
7: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
8: Ik ben Like Me.
7: Nu overal verkrijgbaar.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool!
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Een dessertje.
11: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
13: Oh, pavlova.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Radio 2.

0: Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. Wel, leuke mensen hier al op bezoek gehad in de Radio 2-studio. Heel fijn. Van die toffe jongens die dan komen zwaaien en zo. En ander volk, voilà, met de buggy, er wordt gewandeld, is genieten. En gisteren waren de Romeo's hier.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Chris, Gunter, Davy, dat is altijd fijn, altijd lachen. En ze vonden het zelf ook plezant.
2: Ja, ja, absoluut. Het is altijd leuk om in Blankenbergen
3: de wafels,
2: te zijn.
3: De pannenkoeken.
2: Altijd veel volk. En ik heb het gevoel dat de mensen allemaal naar hier aan het komen zijn. Dus dat doet ons veel plezier. Want
3: tegen half vier.
2: Tegen half vier optreden hier. En Blankenbergen is toch een beetje, ja, toch altijd feest.
0: Feest sowieso. Maar ja, het riep ook veel herinneringen op.
2: Wij gingen hier altijd Pancho Villa, of noemde dat?
3: Pancho.
2: En het probleem was, als we dan uitgingen en we bleven daar tot 's morgens, en we kwamen buiten, plots was het licht.
4: Die ramen die hadden ze afgeplakt met zwarte plastic.
3: Aan de zijkant van de casino.
4: Van de casino, naast de casino. En daar ging de weg en effectief, je wist niet wanneer dat het licht was. En dat was dan zo, alleen je kijkt niet op je horloge. Het was dan 9:00 's morgens, je doet die deur open, die zon in de hoge kop. En
3: afzien ze.
4: Ja, afzien.
3: Maar ze hadden er wel airco met zeelucht. Hoe zal dat nu komen? Dat stond op de ramen, hè? Echt waar.
2: Toen waren we wel nog fris, fris, mooi en jong en nu alleen nog mooi.
0: Altijd goede verhalen, hè, de Romeo's. Ze zijn ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Ze hopen op die trofee. Net als in 2012, want toen wonnen ze de hoofdprijs met Vlaanderen Feest.
3: Wat ik me daarvan herinner, is dat de enige keer ooit in ons leven dat we echt te laat gekomen zijn op een optreden. Omdat we gewonnen hadden. En dan moesten we nog naar de worstenfeesten, echt waar. En in Vlimmeren, dat is echt
2: toen al naar worsten bezig.
3: En we waren daar een beetje te laat. Dat is, maar, ja, was geweldig.
2: Ze hebben ons dat wel vergeven. Maar ik moet wel zeggen dat we daar eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, te weinig van hebben genoten. Ja. Omdat we van de een naar de ander moesten crossen. Maar ik denk dat we er nu meer van zouden genieten dan toen. Als we hem nu nog eens zouden winnen.
0: Voilà, dus laat die Romeo's maar genieten. Stem op deze via VRT Max. Zet hem gerust mee in jouw

0: Je hebt een eye roll en je hebt Jerry roll. I'm good. Het is 2:30. De buitenring rond Brussel is bij Zaventem. De linkerrijstrook dicht door een ongeval. Je schuift 10 minuten aan vanaf Sint-Stevens-Woluwe.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Je zegt, zou jij...

0: Hathaway, what is love? Dat zijn zo van die vragen. Dan denk ik, weet je wat, denk daar later in het jaar nog eens over na. Het is zomer, gewoon genieten, de dag plukken en gewoon beslissen. En wel ja, ik ga naar Blankenbergen, ik ga meefeesten straks. De collega's van TV die zijn op dit moment de M van ons Margriet eerbetoon uit de studio aan het halen. Er gaat iets mee gebeuren vanavond in de TV-show. Oh, dat is zo spannend allemaal. En er is ook een freeze, dus het beeld staat stil. Het is ook veel te klein om te zien wie er op dat podium staat, maar normaal gezien, als alles volgens plan verloopt, en wel, dan zou K3 over 10 minuten moeten beginnen repeteren.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Mika, big girl, you are beautiful. Ik zie een mini-kadrietje aanschuiven aan ons Radio 2 Ballenbad. Prachtig regenboogjurkje aan. Kijk, voilà. Even zwaaien naar elkaar. En dadelijk de echte meisjes van K3 repeteren op ons podium.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Ik weet het, knikte mama. Maar eerst in dat Radio 2 Ballenbad, uiteraard. Jo de Smet uit Ronsen. Goedemiddag, Jo.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt een prachtige top 3 samengesteld. Deel jouw 3 topfavorieten voor VRT Zomerhit met ons, Jo.
2: Ja. Nummer 3 is Laura. Vindt een heel mooi lied, ook taak qua tekst.
0: En ze is verloofd,
2: ook een goede stem.
0: Ze is verloofd, hè, joh. Maar jongens,
2: ja.
0: Binnenkort mogen we naar trouwfeest.
2: Ja, ik hoop er van beter zijn dan.
0: jouw nummer 2?
2: Zijn, hè. Ja. Nummer 2 is met jou. Ik vind dat zijn stem nu heel mooi tot z'n recht komt. In de toon dat hij nu zingt, het is eigenlijk niet eens keer dat hij zo hoog zingt.
0: Moeilijk nummer volgens mij ook.
2: Het is een heel schoollied, ja.
0: Ja. Hij heeft daarnet al gerepeteerd hier op het podium van VRT Zomerhit. Ja. En ik moest daar ook aan denken. Ik denk, amai Joris, jij gaat hoog. Ja. Mooi. En dan nummer 1?
2: Ja, hij gaat heel hoog. Die Gelicius, vorig jaar heb ik ook opgestemd op 1. Ik vind dat heel mooi. Ik ben misschien een oudere dame. Maar die muziek, ja, die krijg nog altijd mijn voorkeur. Dus het is ook een schone tekst. Allee, schoon lied.
0: Zeg, joh, het zijn jouw eigen woorden, een oudere dame, maar forever young, hè, joh. Forever young,
3: ouder
2: dame, bij jong in mijn hart.
3: Ah,
2: ja,
3: dat hebben we graag.
0: Prachtig. Ja. Dank je wel voor je stem. Blijf dat ook doen. Het is belangrijk voor de artiesten van bij ons. Dus dikke merci en fijne dinsdag. Dag, joh.
2: Ja,

0: dan goed. Gary Hager, Mr. Sportivo. Zeker fietsen, hij fietst echt heel veel, deze Gary Hager. Hij zou ook de perfecte man zijn om in zo'n sportdorp van Sport Vlaanderen te zetten. Die vind je een beetje overal aan de kust deze zomer. Volgende week donderdag 6 augustus, dan staat er eentje in Nieuwpoort. Woensdag 12 augustus in Kokzijde. Donderdag 13 augustus hier bij ons in Blankenbergen. En sowieso ook in het weekend. DJ Anja Daams kijkt er altijd zo geweldig hard naar uit. Dan is het aan haar om de sporten uit te proberen hier in Blankenbergen. Voorbije weekend was het taekwondo en volleybal. Prachtige foto's. Je kijkt mee via de socials van Radio 2.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.

0: The Traveling Wilburys, Handle With Care. Ja, ik zal mijn best doen, zeker en vast. Want ondertussen, als je meekijkt in onze Radio 2-app of op VRT Max, zie je een portie girl power hier in onze Radio 2-studio. Kort geshort en bikini-topjes aan. Dag meisjes, goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Wie zijn jullie?
1: Wij zijn Giro Alleman Sinai.
0: Ja, de Giro dus. Ja. Voilà. En gepakt en gezakt, van waar komen jullie?
2: Ja, wij zijn dus op kamp en we zijn nu op driedaagse. En we zoeken dus een slaapplek die ongeveer 15 minuten wandel is van de kust. We zijn met 21 man. Dus,
0: ja. Man of vrouwen?
2: Vrouwen.
1: Oh, vrouwen. Dus we willen een oproep doen. Voor iemand ja. plek heeft voor ons.
0: Hier in Blankenberg, ja. in de buurt. Ja. Wat hebben jullie concreet nodig?
2: Gewoon misschien een binnenplek. Of, ja. ja, het maakt eigenlijk niet uit. Gewoon ergens waar we kunnen overnachten. Met genoeg plek.
1: We hebben zelf geen tenten mee, dus...
0: Eten, drinken.
2: Eten, nee, drinken, dat voorzien we zelf allemaal.
0: Een wasplek. Jullie ruiken nog fris, dus dat is wel oké. Okay,
2: ja, ja, komt in orde.
0: Oké, okay, dus iemand die 21 lieve, sympathieke meisjes die proper zijn op hun eigen, kunnen te slapen leggen.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, we gaan het in de groep gooien. Wie een slaapplek heeft, kunnen jullie ook opgesplitst worden of willen jullie echt allemaal samen
2: in een groep,
0: slapen?
2: Ja, best wel.
0: Ja, ja, voilà, dat is ja. ook het plezantste.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Oké, okay, 21 meisjes op een rij, naast elkaar. Waar kunnen ze slapen? Stuur het door via de Radio 2-app. Sowieso, als er niemand zou reageren, geen probleem. Het is een zwoele zomernacht. Onder de blote hemel hier op het strand. Ja. Jullie hebben muziek van VRT Zomer, ja, gratis en voor niks bij.
1: Inderdaad.
0: Maar we gaan ons best doen voor jullie.
1: Ja, dank je wel.
2: Dank je wel.
1: Bedankt.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Jelle van Daal, kleuren in de regen. Het is kleuren in de volle zon hier in Blankenbergen. Ja, goed insmeren, genoeg water drinken. Voorzichtig zijn allemaal, hè.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Straks een beetje Spanje, ook een vleugje Nederland in je radio. En Prince, die sjeest voorbij in zijn Little Red Corvette. Het gebeurt allemaal na twee

0: Twee uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is een verdachte opgepakt na de overval op Union-aanvaller Mo Fousseini zondagavond in Brussel. Overvallers sleurden hem uit zijn auto, grepen hem bij de nek en maakten zijn zakken en auto leeg. Beelden van de overval circuleren online. De verdachte zou samen met de andere overvallers nog minstens twee andere slachtoffers gemaakt hebben. Union bevestigt dat Fousseini niet gewond raakte en al opnieuw meetraint. Het parket heeft een onderzoek geopend. In de Gironde in Frankrijk zijn nog eens 4000 toeristen geëvacueerd uit hun camping. Uit voorzorg omdat het vandaag opnieuw erg heet wordt en de wind van richting verandert. Collega Hilde Mertens is in Bordeaux en beschrijft wat ze ziet.
1: Overal zie je van die rookpluimen. Dat zijn dus echt bronnen van ondergronds vuur waar... Dat weer opflakkert. De grond is hier bloedheet. Het is alweer 30 graden. Een woordvoerder van de brandweer zei vanmorgen dat het in zijn totaliteit over een lengte van 130 kilometer gaat waar ze zulke opflakkeringen moeten bestrijden. 30 graden is het nu. De wind waait al krachtig. Dit is het begin van maar liefst de vierde hittegolf in Frankrijk, waarvan de tweede op één maand. Dus ze zijn hier behoorlijk nerveus en bijzonder waakzaam.
0: En ook bij ons wordt het deze week opnieuw zeer warm na de hittegolf van eind juni. Daarom pleit klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ieperzele voor een doorgedreven aanpak. Hij klaagt over het gebrek aan beleid om hittegolven aan te pakken. Ons land telde 2000 hittedoden, maar toch gebeurt er te weinig, zegt van Ieperzele. Hij was van 2008 tot 2015 vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel en hoopt dat iedereen beseft hoe ernstig de situatie is.
2: En dat de politici niet alleen niet op verlof zullen gaan, opent dat het eind van augustus de bosbranden niet in het nieuws zullen zijn. Hè? Ja, ik hoop dat er een momentum is om terug het probleem op de tafel liggen en om te verstaan dat het veiligheid is niet alleen de bedreiging van oorlog in andere delen van de wereld, maar ook bescherming tegen de gevolgen van klimaatveranderingen.
0: In de stad Kumamoto in het zuidwesten van Japan vreest de politie voor meerdere doden nadat een winkelcentrum gedeeltelijk is ingestort. Er zouden ook nog verschillende mensen vastzitten in het gebouw. Vanmorgen was er een zware aardbeving en er zou ook een ontploffing hebben voorgedaan. Elders op het zuidelijke eiland Kyushu zijn tientallen gewonden gevallen. Zeker 50 mensen liggen in het ziekenhuis. Er zouden ook wegen en bruggen vernield zijn. Er zijn gebouwen ingestort. Zo'n 50.000 gezinnen zitten zonder stroom. Wetenschappers waarschuwen dat deze beving mogelijk de voorbode is van een nog zwaardere beving de komende dagen. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de volgende dagen daarna blijft het altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Feeling hot, hot, hot. 2:03 op de buitenring rond Brussel is bij Saventem de weg vrijgemaakt. Nog vertragen vanaf Sint-Stevens-Woluwe.
4: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Yannick Bovie, een faithful friend. Straks dus die eerste opname van VRT Zomerhit. K3 staat op dit moment op het podium. Ze zijn met de repetitie bezig. Allemaal met zonnebril op. Mooi om te zien, er is al wel wat volk, maar...
1: Radio 2, Eregalerij.
0: Oei. Eregalerij, dat is een verkeerde tune. Wat ik wou zeggen is gewoon nog een dikke 3 maanden. En dan, je mag ons gek verklaren, maar dan gaan we wel kerstmis vieren. 8 november, het is met kerstbomen, slingers, kerststerren van bij ons. Allemaal in de Koningin Elisabethzaal. De allerlaatste keer Radio BNE, de Redback Live in Concert. Best of Christmas. Als je er al bij was, dan weet je dat je dit ook best niet mist. Als je er nog niet bij was, ja, dan is het nu gewoon het moment. En best of, dus de allerlaatste keer, mooiste Redback Evergreens met, door en dankzij Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleinmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Check dat allemaal bij Radio BNE op VRT Max. Daar bestel je ook jouw tickets. Moet je alleen nog kiezen of je naar de middag- of de avondshow wil komen. Of allebei, dat kan ook, hè.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig, maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Marco Borsato, waarom nou jij? Ja, waarom Dimitri en Lise hier nu in de Radio 2-studio?
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Omdat dat de makers zijn. Dimitri en Lise van de carnavalvereniging AKV De Lodderooien in Aalst. Dimitri, jullie hebben een hele belangrijke taak gedaan. Leg uit.
2: Ja, enkele weken geleden is ons gevraagd geweest om de letters voor Margriet te maken. De letters die vorige week onthuld zijn voor Margrietjes op te zetten. En zij hadden ons gebeld en wij hebben met heel veel plezier dat project op ons genomen. En eigenlijk die letters gemaakt zodoende dat het een eerbetoon aan Margriet kon gemaakt worden.
0: Dat is een delicate taak, hè? Het zijn delicate letters, Lise.
3: Ja, heel leuk om te zien hoe dat gemaakt wordt. Hè.
0: Ja, maar hoe doen jullie dat dan heel concreet? Het is met wit piepschuim begonnen?
2: Ja, dus we zijn begonnen met grote witte blokkenissimo. En dan hebben we daar eigenlijk de letters op getekend. Die uitgegloeid, dan bijgeschuurd en dan groen geverfd. En als dat gedaan was, zijn er eigenlijk metalen platen gemaakt. Zodoende dat die letters daarop konden gefixeerd worden. Zodoende dat die mooi konden blijven rechtstaan als die hier vorige week opengezet zijn, want anders zouden die te gemakkelijk omwaaien, omdat Isimo toch een vrij lichte materie is.
0: Dat is licht, hè? Maar nu in tegendeel, dat is loodzwaar. Elke letter op zich, dat weegt wel wat. Hè? Maar ik herinner mij, vroeger in school, dan moesten we ook zo van die Isimo-snijdertjes maken. En dan zo echt zo in dat piepscherm. Maar bij jullie is dat dan echt in het groot en in het breed. En zeer, zeer mooi gedaan.
2: Ja, dat is zo'n grote warmtedraad. En dan die eigenlijk gesmolten.
0: Hebben jullie het resultaat gezien? Hebben jullie de onthulling meegemaakt?
2: Ja, wij waren hier vorige week donderdag waren wij aanwezig. En wij hebben het op de eerste rij kunnen meemaken.
0: Wat deed het met jullie?
3: Dat is toch wel speciaal om dat te zien, hoe dat onthuld wordt. Dat is wel cool om te zien.
2: Ja, en we zagen ook dat Céline net dat daar toch wel iets deed. Dus dat ook tevreden was. Dus als zij tevreden was, waren wij ook tevreden dat wij daaraan kunnen meegewerkt hebben.
0: Ja, en jullie zijn net te laat, want de M heeft hier nog de hele tijd in de studio gestaan. De andere letters die hadden we goed opgeborgen, omdat het net zo delicaat is allemaal. Maar de tv-collega's zijn die komen weghalen, omdat die worden straks gebruikt, die letters, in de tv-show. Dus straks is het nog een keer een eerbetoon. Lise, kom je kijken? Blijf je kijken?
3: Ja, wij komen kijken straks, ja.
0: En heb je al een favoriet voor VRT Zomerhit?
3: Niels, maar voor van nu, dat ze aan optreden Meteor.
0: En jij, Dimitri?
2: Ja, voor mij mag het wel Milk Inc. zijn. Alhoewel dat ik voor de dochter wel moet voor Niels supporten.
0: En stemmen en die stemmen inderdaad, uitbrengen op inderdaad. VRT Max. Oké, dankjewel om even langs te komen en geniet straks van jullie avond.
2: Oké,
0: merci.
4: Radio 2 Zomerhit.
1: Backstage.

0: Level 42, hot water. Ieder zijn niveau, ieder zijn temperatuur. Sowieso, K3 staat op dit moment in een kort lichtblauw jurkje met zo van die fringeltjes op ons VRT Zomerhit podium. De zonnebril op Klaasje, Julia en Hanna, ze zijn goed bezig. Ik zie er ook nog wat dansers bij. Ja, dat is repeteren tot het allemaal goed zit voor vanavond.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go yellow!
5: Krevel.
6: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Miley Cyrus, End of the World. Maar jongens, toch, dat is hier druk.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Precies, toch wel iets te doen vandaag. En nee, het gebeurt niet op het dak van de radiostudio. Morgen trouwens ook niet. We schuiven gewoon een paar meter verderop naar rechts. Als je kijkt vanuit mijn perspectief voor de actie. Daar staat het grote podium van de tv-show van VRT Zomerhit. En daar staat heel veel volk op. De genomineerden netjes verdeeld. 5 per opname. En ook heel wat ander goed volk. De line-up zie je allemaal op VRT Max. En als je nu denkt, ja, ik wil daar wel bij zijn. Maar ik wil niet uren en uren op voorhand aanschuiven en wachten en al. En vooral, ik wil alles, maar dan ook echt alles zien en van heel dichtbij meemaken. Wel, dan is die zomer VIP echt iets voor jou. Je kan nog je tickets bestellen. Kijk maar even op VRT Max bij Radio 2 daar.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie.

0: En wij kennen Wim. Is de allerlaatste op onze affiche. Vrijdagavond 21 augustus. Dan komt Wim Soetaar naar Blankenbergen. Is hij live bij Radio 2 aan Zee. Nu de allerlaatste. Ik bedoel natuurlijk voor we die 10 finalisten kennen natuurlijk. Want die komen de laatste week nog eens allemaal af. Dus 21 augustus, Wim Soetaar live bij Radio 2 aan Zee. Misschien wel met jou erbij. Op de snelwegen zijn er alleen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Er wordt hier wat afgeschutteld op dit moment. Auto's rijden op en af met daarin de grootste sterren van bij ons. Worden naar hier, naar de backstage gebracht. Maar als je bij die Little Red Corvette van Prince denkt aan een prachtige blinkende bolide recht uit de carwash, vergeet het. Het gaat eigenlijk over een one-night stand. Maar bon, daar kunnen ook limieten overschreden worden.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

Ja, als we dan toch aan het tellen zijn. Nog 10 weken voor bevallingsdatum. En ik voel me nu al een bitterbal, schreef Cato op haar Instagram. Zowat, Dirk Bruggeman uit Sint-Laurens, die is vanuit de polders in Sint-Jan in Eremo in de tractor aan het luisteren. Is daar de vlasoogst aan het binnenhalen. En hier op dit moment staat Sandra Kim op het podium voor de soundcheck. In een lang rood zomerkleed. Mooie centuur erop. En op slippers. Dus komt helemaal goed voor straks. Zou naar het schijnt ook groot belangrijk nieuws meebrengen. Dus ik zal straks proberen om iets los te krijgen. Dit is nog Robbie Williams en Millennium.

0: Die Camille toch.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Volgende week dinsdag is Camille erbij. Heel benieuwd of ze hier dan ook met die lange roze laarzen op het podium van VRT Zomerhit zal staan. Tot het zover is, blijft ze natuurlijk in Oostende met al haar magie en haar acrobatie. 4 acrobaten, 4 dansers, 1 clown, 109 personeelsleden, 55 lunch- en avondmaaltijden per dag daar, 4 podiumoutfits. Het is ongelooflijk. Allemaal daarvoor Camille in Oostende. Deze fijne jonge dame is er straks al bij. En dus Céline heeft al verklapt dat ze niet alleen op het podium zal staan. Nee. En ook niet met de andere vrouwen uit de Kempen, zoals ze dat op 11 juli gedaan heeft. Het gaat iets totaal anders zijn. Ook met 3 mensen extra. Maar wie?

Céline, jij en ik en hopelijk nog veel, veel, veel extra volk rond het VRT Zomerhit podium straks. Céline, ja, gaat u straks met 3 extra mensen op podium staan, komen vragen binnen. Ja, maar wie is dat dan? Wie is... My lips are sealed. Ik mag er nog niks over vertellen op dit eigenste moment. Tenzij je het natuurlijk daarnet al gezien hebt hier in Blankenbergen, als je er al bij was tijdens repetities. Ja, dan weet je het al. Sowieso straks om 9 uur begint de show. En op dit moment is het nog altijd Sandra Kim die in het langrood staat te repeteren. En dit zijn ondertussen de Plain Whiteys hier.

0: Plain Whitey's Hey There Delilah. Jentel Messiaan is nu op dit moment onderweg naar Nieuwpoort. Maar morgen dan komt zijn VRT Zomerhit in Blankenberge. Heeft ze net doorgestuurd via de Radio 2-app. Dus heel graag tot morgen, Jentel.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
5: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
4: Wacht, hè, dubbel...
5: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
4: Oh ja, dat is inderdaad een helft.
5: Op alle kleren, meubels...
4: Elektro, sportartikelen...
5: En nog zoveel meer.
4: Al onze promo's.
5: Op moleculen.be.
4: Als je echt wilt shoppen...
6: Moleculen. Voor prijs, kwaliteit en service.
7: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
6: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
7: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Geen artiesten op het dak van de Radio 2-studio vandaag. Je spot de sterren hier een paar meter verderop, maar uiteraard ook nog de fijnste zomerrits in je radio na 3 uur.
10: Elke dag.
11: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen. Vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
12: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
11: De kust- en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De man zou lid zijn geweest van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht voor tientallen miljoenen euro's. Collega Tim Verheijten licht toe.
13: Het gaat eigenlijk over oplichting via Facebook. Het is zo dat er een vrouw uit Kokseide is geweest die 2 jaar geleden klacht heeft ingediend omdat ze in de val werd gelokt via frauduleuze advertenties op Facebook, waar dat BV's uiteindelijk allerlei beleggingen aanprijsden, maar dat bleken uiteraard niet die BV's zelf te zijn. Maar wat nu blijkt, een heel crimineel netwerk van ongeveer zo'n 700 personen die men heeft in kaart kunnen brengen. En er zijn een aantal aanhoudingen geweest. 1 man in Polen, maar ook op Cyprus. 2 Nederlanders, 1 Belg daar en ook hier in Ieper is een Belg opgepakt van 27 jaar. Wat zijn rol precies is in dat grote netwerk is nog niet duidelijk.
11: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn heeft de aanval opgeëist in een videoboodschap die de politie terugvond op zijn telefoon. Op de beelden zou hij ook trouw zweren aan de terroristische organisatie IS. Hij zou de video zaterdag hebben opgenomen, kort voor hij met een witte bestelwagen inreed op de Pride-stoet in Berlijn. Plein. Bij de aanslag is een vrouw om het leven gekomen, 29 anderen raakten gewond. De verdachte werd op zondag door de politie doodgeschoten. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken komt nu met een plan om sneller te kunnen reageren op gelijkaardige dreigingen. En op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea is witte fosfor gelekt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Veiligheid heeft omwonenden aangeraden de omgeving te verlaten. Witte fosfor is een erg gevaarlijke chemische stof die spontaan kan ontbranden als ze met zuurstof in aanraking komt. Het product wordt gebruikt in de chemische industrie, maar ook als onderdeel in wapens of om militaire doelen te markeren of rookgordijnen te creëren. Het militaire gebruik is omstreden omdat de stof zware brandwonden en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen tropisch warm, lokaal tot 34 graden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 3 over 3 en op de snelwegen zijn er alleen maar kleine vertragingen.
10: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Jazz and the Plastic Population. The only way is up. Als je aan het meekijken bent via ons Radio 2 app of via VRT Max. Dan zag je misschien daarnet in de studio een vriendelijke man met een witte t-shirt. En daarop stond Tommy, the man, the myth, the legend. Ja, zo gaat dat hier in Blankenbergen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Vrijdagavond hebben we het weekend ingezet met Mark Floor en Snelle. Snelle had net zijn eigen festival georganiseerd. Thuis bij Snelle met bekende Nederlandse artiesten. Maar ook veel nieuw talent. En volgend jaar, zo vertelde Snelle, willen ze nog meer nieuwe artiesten uitnodigen. Ook uit België. DJ Karen Meijne, die hoorde ik al Judith en Linde de Douw suggereren. Top suggesties zijn dat. Ze hebben ook aan onze Radio 2 ballenbak gedraaid. Snelle die kreeg de vraag welke outfit of look uit je carrière zou je nooit meer aantrekken. Bij Snelle was het duidelijk. Bij The Voice Kids heb ik ooit een skinny jeans aangehad. Die hoorde ik al Judith en Linde de Douw suggereren. Top suggesties zijn dat. Ze hebben ook aan onze Radio 2 ballenbak gedraaid. Snelle die kreeg de vraag welke outfit of look uit je carrière zou je nooit meer aantrekken. Bij Snelle was het duidelijk. Bij The Voice Kids heb ik ooit een skinny

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: En wel, het zou deugd doen, denk ik. Cold as ice, Foreigner. Radio 2. Op dit moment warm, warm, warm in Blankenbergen. Er is nog een fris zeebriesje, maar toch vooral warm. Meer kunnen we niet zeggen. Er wordt ook druk gerepeteerd. Ik zie hier Camille Yembe op het podium staan. Op dit moment met haar handen in de lucht is ze aan het dansen. Zachtjes op en neer gaan op die muziek. Ze draagt een jort, zo'n langere short, zoals tegenwoordig mode is. Met een wit doorschijnende blouse, een wit topje eronder, zonnebril, de haren in een staart. Ze kijkt wel een beetje streng. Kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon heel gefocust is. Dus Camille Yembe op dit moment op het podium van VRT Zomerhit. Maar daarnet stond er iemand anders op het podium. Wie was er aan het repeteren, Sienna?
1: K3.
0: En hoe hebben die meisjes dat gedaan?
1: Heel goed.
0: Welk liedje hebben ze gezongen?
2: De zomer van...
1: Oya Lele.
0: Ja, natuurlijk, want daarmee zijn ze genomineerd voor VRT Zomerhit. En ken je dat liedje al?
1: Ja.
0: Ja, ga je dat samen met Mil eens zingen? Want Mil is jouw jongere broertje. Hoe oud ben jij, Mil?
2: Hoeveel jaar ben jij, Mil?
1: 3.
0: 3 jaar, maar je ziet er een deugeniet uit. Mama Stefanie is toch een deugeniet?
2: Een klein beetje wel, hè, Mil?
0: Een klein schattig bengeltje, de Mil. Maar ziet hem kijken. Ongelooflijk, de kapoenenstreken die staan op zijn gezicht te lezen. Heerlijk. Maar kunnen jullie samen dat liedje eens zingen? Zo van de zomer van Oya Lele, van K3. We gaan eens proberen, hè?

0: van oh, de zomer van ja, de zomer van oh ja, lele.
1: Gaat K3 de zomerhit winnen dit jaar?
0: Ja!
1: Ja, want Mila heeft gestemd. Mil en Sienna die hebben gestemd. Woehoe! Heel veel plezier vandaag. Dank je wel.
2: Dank je wel. Kim de

0: Robin Thicke, featuring T.I.M. Pharrell, Blurred Lines. Maar ik zie hier net Pier volledig ontruimd vanaf 16 uur. Staat op het bord hier vlak voor mij. Dat is een beetje, ja, klinkt een beetje eng en griezelig. Maar dat is gewoon omdat we de pier dan helemaal klaarmaken voor de VIP. Wil jij er nog bij zijn als een echte zomervip op Zomerhit? Wel, dan bestel je jouw tickets nog snel op VRT Max.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Het zijn de laatste soldendagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Abba, the winner takes it all. De winnaar hier in Blankenbergen gaat vooral met de trofee van VRT Zomerhit naar huis. Het gebeurt allemaal op 29 augustus. Dan gaan we het weten, maar het is zo spannend dit jaar. Met Pommelien in haar zomerslaap. Ja, het is... Ik vind het echt oprecht spannend. Dus blijf vooral stemmen ook op VRT Max.
1: Radio 2. Zomerhit.
2: Backstage.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Want ja, echt elke stem telt. En des te meer jij stemt voor jouw favoriet, des te meer kans op de overwinning natuurlijk. VRT Max, daar moet je zijn.

0: Dat WK is ondertussen achter de rug. De voetballers die zijn uitgespeeld, maar Shakira en Burna Boy die zijn nog niet uitgezongen. Dai Dai, kom op, vooruit, schiet op. Dat is het jaar rond van toepassing natuurlijk. Het is 4:30. Op de snelwegen zijn er alleen nog maar kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Coldplay en Talk. Ik denk dat Tasia en Michelle, de ene uit Sint-Niklaas en de andere uit Nederland, iets moeten vertellen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Dag dames, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jullie zijn echt levende reclameborden voor K3.
2: Zeker.
0: Neem dat ook heel letterlijk, een reclamebord. Ja. Tasia, ja. Leg uit. Wat heb je gemaakt?
2: We hebben eigenlijk gewoon een affiche gemaakt waar dat de QR-code in het groot op staat. En we nemen dat eigenlijk overal mee naar alle zomeroptredens waar K3 heen gaat. En wij moedigen mensen aan om te stemmen. We hebben ook kleine kaartjes gemaakt waar dat dan een button op hangt. En iedereen die eigenlijk stemt...
0: Ah, dus ja. En hoe kan je dan bewijzen dat je gestemd hebt?
2: Door een screenshot te tonen. Of dat ze tonen bij ons waar dat wij bij staan eigenlijk.
0: Speciaal Instagram-account
2: ja,
0: ook aangemaakt.
2: Dat ze kunnen taggen als ze gestemd hebben of...
0: Ja, en Michelle, ik zie ook een heel stappenplan uitgewerkt, hè, naast de button.
3: Ja, voor sommige mensen is het best wel ingewikkeld om te stemmen. Sommige mensen begrijpen het niet zo goed. En via die manier, via het stappenplan, kunnen we toch zo uitleggen hoe ze kunnen stemmen.
0: Exact.
3: En je kunt uiteraard ook vanuit Nederland stemmen, want dat weten heel veel mensen niet. Maar ook vanuit Nederland kan je gewoon een VRT-accountje aanmaken. En ook vanuit Nederland kun je stemmen.
2: Ja.
0: Maar echt, dat is fantastisch. Ik denk dan wel, oké, ik zie Marten staan.
2: Ja, ja, maar we mochten niet van Klaasje.
3: We moesten Marten erin houden.
0: Natuurlijk moeten we Marten erin houden.
3: Het is ook haar zomerhit.
0: Het zal wel zijn. En wie gaat de VRT zomerhit winnen dit jaar?
2: K3!
4: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Tina Turner. When the heartache is over.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Vandaag dus de eerste opname van VRT Zomerhit. Wordt meteen nu zaterdag 1 augustus ook al uitgezonden. 5 genomineerden. Judith K3, Meteor, Milk Inc. en Stan van Samang. Die zijn er vanavond bij. En nog veel ander schoonvolk. DJ David van Otegem.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. We gaan weer gas geven, hè?
2: Het zal wel zijn. We gaan eraan beginnen. Ik heb ook het gevoel dat het nu pas echt zal beginnen.
0: Waarom?
2: Het feestgedruis. Ja, met die televisieshows en je ziet het volk al toestromen. En daarnet een bezoeker die komt vragen, is er ook weer een afterparty?
0: Ah.
2: Natuurlijk wel. Ja, want na de opname... Wow! Ja, onze legendarische afterparties. Vorig jaar, weet je nog wel?
0: Man, hoe kan ik dat vergeten?
2: Na de tv-opnames, als iedereen denkt van we gaan naar huis. Nee, je gaat niet naar huis.
0: Je komt
2: naar onze radiostudio.
0: Ja.
2: En hier binnen in de studio houden we een feestje.
0: Ja, dus dat is eigenlijk ergens tussen pakweg, als de opnames niet uitlopen, 22:30.
2: Inderdaad. En dat is heel exclusief, want je ziet, er kan veel volk in onze radiostudio.
0: Het is zo warm, jongen. We gaan
2: overdreven
0: die deuren toch niet dicht doen.
2: Ja, toch wel.
0: Jawel,
2: we doen de deuren dicht. We dansen hier. Af en toe doen we die deuren eens open om nog meer bezoekers toe te laten. Of wie het niet meer ziet zitten of dreigt flauw te vallen, die duwen we weer naar buiten. En zo gaan we hier tot 11:00 door.
0: Zijn dat exclusieve tickets? Moeten we ook via VRT Max bestellen of is het gratis?
2: Nee, dat is gewoon naar hier komen en hopen dat je binnen geraakt.
0: Voilà, first come, first serve. Ja, en deze hoopt natuurlijk ook op de trofee, hè?
2: Het zal wel zijn. Veel succes.

0: Ik denk dat we al in vorm zijn, David van Oottingen.
1: We waren aan het playback. Heb je dat gezien? Oh. Wie aan het meekijken is via VRT Max zal het gezien hebben.
0: Voilà. Maar voor de mensen nu denken, dat is daar alleen een afterparty straks tussen 22:30 en 23:00. Dat is dus niet het geval, hè?
1: Nee, we gaan ook backstage. Jij gaat backstage. Je gaat straks vertrekken hier.
0: Ja, ja, ja. En jij gaat ook een backstage uitzending maken. We gaan dat samen maken, maar jij blijft in de studio hier. En ik ga proberen zo dat, dat golfkarretje te nemen om tot achteraan de pier te geraken. Ik ben heel benieuwd. Wat verwacht je iets speciaals van mij?
1: Ik verwacht dat jij in de zee gaat rijden met dat golfkarretje. Ja, een beetje spektakel hier, waarom niet?
0: Bepaalde dingen die je wil weten van de artiesten?
1: Ik wil nog wel eens die Margriet zien.
0: Ja, ja, ja, maar ze zijn die hem komen halen. Hè. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verwerkt worden in de tv-show vanavond.
1: Er zijn veel luisteraars die ook kwamen vragen. Ah, kunnen we dat nog eens zien? Al die grote letters op een rij met die papieren liedjes daarop geprikt.
0: Céline, ze heeft al gerepeteerd. Het is met 3 personen extra.
1: Ja.
0: Maar wie?
1: We mogen nog niet zeggen wie.
0: We mogen het nog niet vertellen.
1: Ik ben ontzettend nieuwsgierig.
0: Maar bon, ik ben dan weg, hè.
1: Vertrekt.
0: Oké. Okay.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: En geen tickets nodig ook voor die Radio 2 zomerhit afterparty na de opname. Je moet alleen verplicht meedansen. Dat is de enige voorwaarde wanneer je naar hier komt. Elke dag.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij in het Schipperskwartier in Antwerpen vanmorgen. Rond 7:30 werd daar een vrouw van 50, een sekswerkster, neergestoken. Ze verkeerde even in levensgevaar. Vanmiddag heeft de politie een jongeman opgepakt van net 18 jaar. Hij werd bij hem thuis gearresteerd. Het gerecht onderzoekt wat zijn motief is. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nogthans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Nahima Langerie.
4: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnoot, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
3: Er zijn vorig jaar bijna 29 miljoen overnachtingen geboekt in Vlaanderen. Dat zijn er 2% meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Meer dan de helft van die overnachtingen werd nog steeds geboekt door Belgen. Maar er waren ook meer buitenlandse toeristen, vooral dan voor congressen en zaken. Vlaanderen scoort steeds beter als congresbestemming, zegt Christophe Geldhof van Toerisme Vlaanderen.
5: Dat is ook iets waar we binnen Toerisme Vlaanderen bewust op gaan inzetten, samen met de congressteden, om te gaan tonen dat Vlaanderen heel veel te bieden heeft. Dus je hebt de verschillende steden die dichtbij zijn, maar ook op vlak van venues eigenlijk, dat we heel veel mooie locaties hebben, die dan kunnen gecombineerd worden met een mooie uitstap, bijvoorbeeld naar ons erfgoed of naar een culturele bestemming. En dat valt duidelijk wel in de smaak.
3: De kust en de kunststeden waren de populairste bestemmingen vorig jaar. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Het laagste peil is dat sinds 2018. Tegen eind deze week zou het water nog zakken tot een record. Dat maakt het transport op de drukst bevaren rivier in Europa erg duur, omdat de ladingen graan, steenkool en olieproducten met kleinere boten moeten worden vervoerd. Het is zonnig vanmiddag met temperaturen tot 30 graden. Morgen wordt het tropisch warm. Lokaal kan het tot 34 graden worden. En ook de dagen daarna blijft het nog altijd warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Vries en David van Oottinchem.
1: En kijk, Kim is vertrokken, zie. Goed hoor. Ik ben benieuwd wie ze daar als eerste zal kunnen strikken voor een interview. Hier backstage op VRT Zomerhit. We zijn bij het

0: Je bent maar zo oud als je je voelt. En die leeftijd kan elk jaar hetzelfde blijven. Nathaniel Rateliff, I Need Never Get Old. Jonge Mirjam van het verkeer. Waar staan de files?
1: Op heel weinig plaatsen. We hebben voor de Antwerpse ring richting Nederland nog geen 10 minuten vertraging tussen Linkeroever en Borgerhout. Andere vertragingen zijn er amper en die zijn klein.
0: We love you.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: Het is zeker ambiance hoor, met Antoon verdorie. Komt volgende week naar Radio 2 aan Zee. En ook naar de opname van Zomerhit Dinsdag. De opname dinsdag met de enige echte Antoon dan hier. Nancy, de postbode uit thuis, heeft weer enkele cadeaus verstopt ook deze week. In 5 B-boxen ergens in Vlaanderen. Aan jou om de locatie van die boxen te proberen vinden en de code te kraken waarmee je die box hopelijk open krijgt. En je kan die open krijgen vrijdag voormiddag. Dus ga even naar VRT Max, naar Radio 2 en probeer daar in eerste instantie de locatie te vinden en dan de code te kraken. Veel succes!
1: Ja. Het is goed hoor, Antoon.
2: Voor een doosje of een plakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
3: Radio 2.
2: Elke dag.
3: Telt voor 2.
0: Niet te stoppen, die Hollanders. Goedemiddag.

0: Hij heeft nooit veel te zeggen, maar hij heeft wel veel liefde. Is dat niet het belangrijkste? Denise Williams, let's hear it for the boy. En straks ook mooi Johan Verminnen met zijn mooie dagen.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, verschouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Sleep World. Houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
8: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor 599 euro. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Radio 2.

0: Ja, en die mooie dagen, die kennen we hier aan de kust, hoor.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Even horen waar Kim De Brie ondertussen geland is.
2: Ik ben er geraakt, beste David, met het golfkarretje hier boven op de pier. En het is een fantastisch zicht. Echt waar, er zijn zoveel mensen op het strand. Die zijn aan het zwemmen, die lopen daar allemaal op hun blote voeten. Maar veel verschil is er niet met die mooie jonge dame hier naast mij. Birte, ook blootvoetsen?
3: Altijd.
2: Waarom?
3: Dat voelt goed. Ik vind schoenen, dat hoeft niet voor mij. Altijd thuis op blote voeten. Op podium ook.
2: Straks op het Zomerhit-podium?
3: Want het is één nummer. Normaal gezien kan ik het één nummer kan ik wel schoenen aanhouden vaak. Maar we dachten, we gaan speciaal voor Zomerhit op blote voetjes. Lekker zomers, ja.
2: Het nadeel is wel dat we echt hier moesten blijven zitten in de schaduw. Hè? Je geraakte niet tot kinder.
3: Nee, ja, en het zitten hier ook wel groefjes in de vloer. Dus, dat lukt niet op hakjes, hè, dus dat is moeilijk.
2: Sorry. Ja, nee, helemaal geen probleem. Zeg, naar het schijnt, we hebben elkaar daar straks even ontmoet en je zei van, ik heb eigenlijk de helft van mijn meubilair meegebracht.
3: Ja, het zijn ook echt mijn meubels.
2: Wat heb je dan meegebracht van thuis?
3: Ik vind het heel leuk om een soort wereld te creëren en te bedenken bij een song. En wat heb ik meegebracht? Ik heb mijn platenspeler meegebracht. Want mijn plaat komt uit in september. En dus het is een kleine knipoog naar die plaat. Die gaat ook op die plaat liggen. Op de platenspeler liggen. Ik heb een kastje mee, want dat moest natuurlijk allemaal. Een zeteltje, een plantje.
2: En dat gaat allemaal mee op het podium staan.
3: Ja, we gaan het gezellig maken, hè. En dan nog een verrassing. Halverwege het nummer.
2: Ja, echt waar, jongens. Ik vind het nu al geweldig spannend. Sowieso, die plaat komt eraan in september, oktober. Speel je in het depot. Fingers crossed, volgend jaar is genomineerd voor VRT Zomerhit.
3: Who knows? Maar ik ga eerlijk zijn, ik geniet ook wel van het feit dat ik hier als gast mag optreden. En dat het there's no pressure. En gewoon een show maken waar ik zelf heel fier op ben. Waar het publiek hopelijk heel blij mee gaat zijn. En het zijn heel straffe kandidaten dit jaar. Dus het is iedereen gegund. We zien dat wel.
2: Voilà, we zien effectief. Ik zie jou hopelijk ook ergens begin september bij Radio 2. Oh la la, als die nieuwe muziek uitkomt. Nu al welkom bij deze. En David, ik kijk zo uit naar dat bumulair van Birte op het podium. En die verrassing en zo. Dus ja, het wordt nog een spannende avond.
0: Ze mag haar matras hier in onze studio komen leggen. Dan kan ik een dutje doen misschien.
2: Goed, zal het zeggen.
0: Het zal misschien nodig zijn na al die uren die we hier gaan maken. Maar goed, veel succes daar. We gaan haar nieuwe single draaien hier. Everybody Wants to Fly.
1: Radio 2, zo.

Nieuwe single van Birte, ook bekend van Till We Meet. Het is dat nummer dat ze hier vanavond gaat brengen. En daar hoort blijkbaar een heel meubilair bij. En dit is Alex Warren. Goedemiddag.

0: Nientje is in Londen aan het luisteren. En Nientje vindt dat we zo verder moeten doen met de mooie muziek. Dag in, dag uit vanuit Blankenbergen. Doe we, Nientje.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 16:30, een goedemiddag. Het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. De gevangene die bijna 2 maanden geleden ontsnapte uit het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is weer opgepakt. Begin juni was de Rus van 31 naar het ziekenhuis gebracht voor een ingreep. Maar hij maakte van die gelegenheid gebruik om te vluchten. Griet de Prest van het parket.
3: Maar meteen na de ontsnapping hebben wij een gerechtelijk onderzoek opgestart. En dezelfde dag is er een opsporingsbericht, zowel nationaal als internationaal verspreid. En is er de afgelopen 2 maanden ook intensief samengewerkt tussen de politiediensten in binnen- en buitenland. En dat heeft dan geresulteerd dat de man gisterenmiddag door de gerechtelijke politie van Rijssel is kunnen opgepakt worden.
2: Hij zal nu naar ons land teruggebracht worden om zijn straf uit te zitten. De Ieperse verdachte in een zaak rond grootschalige beleggingsfraude blijft minstens nog een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De man zou lid zijn geweest van een bende die in ons land alleen al meer dan 200 mensen heeft opgelicht. En dat voor tientallen miljoenen euro's. De feiten kwamen aan het licht toen een vrouw uit Kokseide klacht indiende. Zij werd in de val gelokt via valse advertenties waarin BV's zogezegd beleggingen aanprezen. Belgisch kampioene wielrennen Shari Bossuyt uit Staatsegem is klaar om naar de Ronde van Frankrijk te vertrekken. Bossuyt is een van de 7 namen bij de Belgische AG Insurance Soudal-ploeg. Ook Justine Gekiere uit Isegem is geselecteerd. Bossuyt hoopt een ritzege te behalen in de sprint. Ze kijkt er alleszins naar uit om haar Belgische trui te tonen in een van de grootste koersen ter wereld.
4: Ja, dat is wel een speciaal gevoel. Justine heeft ook vorig jaar meegemaakt en... Ja, je ziet wel hoeveel belangstelling dat dan meebrengt. Ik ga er zeker van genieten. De trainingen zijn goed verlopen, dus daar is niks aan op aan te merken. Dus ja, ik kijk er al naar uit om te vertrekken.
2: De Tour de France Femme start komende zaterdag. En in Roeselare start binnen een half uurtje al het natuurcriterium. Eerst is er de Gentleman Classic met onder meer oud-wereldkampioenen Johan Museeuw en Alessandro Ballan. Het eigenlijke criterium met de profs wordt om 7 uur gereden, met Remco Evenepoel en Tim Merlier als grote publiekstrekkers. Baptiste Kobbe van VZW Roeselare Koerst denkt dat het een uitzonderlijk mooie editie zal worden.
5: Ik denk dat we dit jaar naar misschien wel de absolute topeditie toe gaan met 16e natuurcriterium. Een beetje het gevoel, het Wout van Aertjaar van 2022 keert zo'n beetje terug op dit moment.
2: Nieuw dit jaar is de Special Olympics Race. Een koppeltijdrit waarin renners met een beperking samenrijden met een ex-renner of met een BV. Zonnig en warm tot 30 graden. Hier en daar kunnen we ook wat wolken krijgen. Aan de kust rond de 25 graden. En meer nieuws lees je in de app.

0: Gotye en Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ondertussen zijn we helemaal ingesmeerd. Ook belangrijk natuurlijk als je naar hier komt, dat je er goed voor staat. Dat je niet vervuilt. Mirjam van het verkeer, waar staan de files? Niet zoveel, hè?
1: Nee, het zijn er niet veel, maar op de binnenring rond Brussel wel problemen door een ongeval in Zaventem. Ongeval met vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken versperd. De file loopt daar vrij snel op. Een kwartier nu vanaf Machelen. En dan voor Antwerpen op de ring richting Nederland komt er 10 minuten bij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar andere vertragingen zijn klein.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go Yellow!
6: Krevel.
7: Nog 4 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Dat waren de fenomenale Backstreet Boys. En onze hotshot boy Stan van Samang is aan het repeteren, zie ik op dit moment op het grote zomerhitpodium waar vanavond die eerste tv-show wordt opgenomen.
1: Zomerhit Backstage.
0: En ja, ergens backstage loopt onze Kim de Brie om te polsen naar de zenuwen en naar wat vanavond allemaal gaat gebeuren. Bij wie sta je daar? Kijk even mee trouwens op VRT Max, beste luisteraar. Daar is
2: wel, David. Ja, en ik ben blij dat Stan van Samang even zwijgt, want het was daarnet nogal veel lawaai met zijn hotshot. Maar ondertussen sta ik naast drie andere hotties, K3. Oh. Hanne, Julia en Klaasje. Hoe gaat het, dames?
3: Goed! Ja,
2: zeker. Zeg, Klaasje, we mogen even terugspoelen naar de zomer van 2016. 10 jaar geleden ondertussen. Ja, want toen stond jij hier samen met Hanne, hè?
3: Ja, met Hanne en Marten. Ja. En toen wonnen we inderdaad de zomerhit.
2: Oshuaia, welke herinneringen roept dat op?
3: Oh ja, echt hele warme herinneringen. Ik weet nog heel goed dat dat ook zo aan zee was. En dat we daar in die blauwe jurkjes mochten optreden. We waren stik zenuwachtig. Was nog echt heel erg in het begin van K3. Van onze periode bij K3. Dus vooral de zenuwen herinner ik. Maar ook wel het speciale moment dat we dan die waardering van de mensen kregen. Dat was eigenlijk heel bijzonder.
2: Blauwe jurkjes, veel verschil met 2026 is er niet, Hanne.
4: Nee, dat is waar. En dat is gewoon toevallig, hè?
2: Ja, het zijn ook die jurkjes uit de clip, hè?
4: Ja, goed gezien. Ja,
2: nee, het zijn fans die mij dat komen zeggen. Zijn daarnet, dat zijn echte levende reclameborden die daar dan langskomen. En ik zeg, ze stonden aan het repeteren met van die fringeltjes. Ja, maar dat is uit de clip natuurlijk. Ja. Maar je bent wel Ariel.
4: Ik voel me wel Ariel, ja. Met mijn rode haren aan de zee. Dus ik had wel zin om even aan het strand te gaan liggen.
2: En wat er 10 jaar geleden niet was, is die mooie bolle buik ondertussen.
4: Nee, dat is waar.
2: Vijfde trofee misschien, vijfde zomerhit-trofee, wie weet voor K3. Zou dat extra speciaal zijn zo met een mini K3'tje in de buik?
4: Ja, en ik denk, ik zou het vooral speciaal vinden omdat Klaasje nu hier even terug is. Dus dan zou het zo'n beetje voelen alsof dat zij een beetje
3: de lucky charm is.
4: Ik ben de mascotte. Dan maken we volgend jaar gewoon eentje mee erbij. Nee, en ook omdat het wel 10 jaar geleden is. Ja. Allee, weet je, het voelt wel een beetje zo van, het zou zo leuk zijn. Maar ja, we gaan het zien, hè. Het is al leuk dat we er mogen staan.
2: Sowieso. En Jessica vroeg zich wel af, stel dat jullie de finale halen, zou Marten dan kunnen langskomen om te supporteren?
4: Dat moeten we misschien eens vragen.
2: Dat zou toch zijn?
3: Ja, dat gaan we.
2: Ja. Zeg, en Julia ondertussen geen zomerhit maagd meer?
4: Nee, goed.
2: Vorig jaar wel. Je hebt echt in je sas hier, hè?
5: Ik vind het hier zo leuk. Maar ik kom ook graag in Blankenbergen. Mijn vriend moet hier nu heel vaak werken, dus ik lig hier ook soms wel eens op het strand. Dus ik voel me hier helemaal thuis.
2: En die verbouwingen, je kan die hier echt zo goed vergeten, denk ik.
5: Ja, en ik ben blij dat ik dat even kan vergeten, want momenteel heb ik geen keuken en geen normale vloer. Dus naar huis...
2: Eten hier. Eten straks.
5: Ja, goed, hè. Ik ga straks bij de catering vragen of ze het gewoon allemaal in van die to-go-bakjes willen steken.
2: Doggy bags. Zeg, nog één belangrijke vraag. Lieve Klaasje, hoe zit het met de focus?
3: De focus, ja. Maar dat is lelijk. Nee. Ja, we gaan het zien vanavond. Ik ben heel blij dat we niet ook een mini-concert moeten doen.
2: Ja, Radio 2 aan Zee.
3: Het is relatief weinig onthouden voor vanavond. Dus ik denk dat het goed komt, ja.
2: Oké, voilà. En Gert Verhulst, die is en blijft content. Dus wij zeker ook. Absoluut, David. Zit er goed met de K3'tjes.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Een van de eerste 5 genomineerden die hier vanavond aantreden voor de opname van de tv-show, die dan zaterdag op VRT1 wordt uitgezonden. Jacot, vertel ons eens iets over die bloedhete zomer van 2026.
1: Ja. Het is niet normaal, hè. Vandaag viel het daar aan zee nog wel mee met een 25 graden. In het binnenland bijna 30 graden. Maar morgen, jongens, morgen gaat het zelfs daar aan zee puffen en zweten zijn met temperaturen tot 32 graden. In het binnenland doen we daar nog een paar graden bij, 34, misschien een lokale 35 graden. Dus het wordt echt wel een bloedhete dag morgen. Weinig wind, heel veel zon ook. Misschien wel wat meer wolken op donderdag. Dag dan. En ook iets minder warm halen we een 30 graden in het centrum en terug een wat normalere 24 graden daar bij jullie aan zee. Misschien een lokale 32 zelfs in de Kempen voor donderdag. Maar dus die woensdag en die donderdag worden echt wel de heetste dagen van de week tot nu toe. Want vanaf vrijdag halen we de 30 graden niet meer, ook niet in het centrum. Dan krijgen we een 28 graden, ook op zaterdag 7 à 28. En ja, dan kan er misschien wat meer wolken bij komen. Een klein buitje hier en daar is op vrijdag zeker ook niet uitgesloten. Maar als je zou denken dat het dan na zaterdag opnieuw frisser wordt, dan heb je dat verkeerd gedacht, want op zondag zitten we weer met de 30 graden. Mm. Dus het gaat echt nog wel even duren voor die bloedhete periode weer gedaan is.
0: Heb je nog wat UV-informatie misschien voor bezoekers van VRT Zomerhit deze namiddag en vanavond?
1: Wel, voor deze namiddag zou ik zeker en vast nog zonnecrème in de aanslag houden. Want die UV-waarden die zitten rond de 7 vandaag. Dat is zeer hoog. Dus daar kan je heel snel bij verbranden. En het heetste van de dag, dat is nu op dit moment. Hè. Veel mensen denken dat dat 's middags is. Maar eigenlijk komt dat veel later pas. Omdat de aarde dan geleidelijk aan wat meer blijft opwarmen. Dus het heetste van de dag, dat is nu. Straks om 6 uur kan dat ook nog zijn. Dus mispak je er niet aan. Ook zeker morgen bij die 30 graden daaraan zee. Dus doe zeker vast nog zonnecrème.
0: Ja. En de heetste van de dag, die staat hier ook vandaag. Die kan je komen bekijken. We maken nog radio tot 11 uur vanavond. Dankjewel, Jacot.

Oké, en nu playback time. Ja, deze hond heeft er al zin in ieder geval. Nu jij nog. Waar is die stofzuiger? I want to break free. Die hond, jong, niet normaal.

Oh, ik zie hier al kinderen ook in een K3-tenuutje hier. Daarnet kwam hier een kindje een regenboogjurkje voorbij. Mooi. En dit is Rihanna.

0: Als de zon schijnt, dan schijnen we samen. En als het regent, dan mag je onder mijn parapluutje, uutje staan. Rihanna, we love her.
1: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Moleculen. Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubels.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
4: Gmesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Regen is nog lang niet in zicht. Zomerhits wel. We zitten backstage bij de eerste tv-show die hier vanavond op het strand wordt opgenomen. Met de eerste 5 genomineerden. Kim is achter Stan van Samang aan. Nu het nieuws eerst.
7: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. In het zuidwesten van Frankrijk flakkeren heel wat smeulende vuren opnieuw op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. Hilde Mertens is in de regio.
8: Wel, ik ben in Le Porge. Dat is een van de echt zwaar getroffen dorpen hier in de Gironde. Waar wel 184 huizen in de as zijn gelegd. En wat er hier nu gebeurt is een grote opflakkering van een smeulende natuurbrand. Dit is waarvoor men vreesde. De hele dag al krijgen we berichten en we hebben ze ook letterlijk gezien. Van die kleine rookpluimen, opflakkeringen, hier en daar wat vlammetjes. In die verkoolde, zwart geblakerde bossen. Het maakt nog maar is duidelijk dat dat vuur hier nog lang niet onder controle is, blijft smeulen in de grond en dan door die wind weer oplaait en naar de oppervlakte komt. Dus ze zijn hier nog zeker weken, misschien zelfs maanden bezig.
7: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodental van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
9: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
7: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te droog en te warm is niet goed voor hun oogst, maar het kan ook meevallen. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen en niet enkel maar één product en dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeren.
10: Ja, wij doen een beetje maïs en wat patatten. Een beetje graan en dan onze groenten en pompoenen.
11: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
10: Het is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
11: Geen water, dus afwachten.
10: We gaan het lot laten bepalen. Natuur is baas. Hè.
11: En nu?
10: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
11: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
10: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
11: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
7: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. Het aantal mensen dat opnieuw deeltijds gaat werken na ziekte blijft laag en neemt nauwelijks toe. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Nahima Langerie opvroeg bij minister van Volksgezondheid Van den Broeke. In 2024 ging maar 1 op de 10 werknemers die minder dan een jaar ziek zijn deeltijds aan de slag. Bij de langdurig zieken was dat 1 op de 5. Wetenschappelijk onderzoek toont nochtans aan dat deeltijds hervatten de kans op definitieve uitval verkleint, zegt Langerie.
12: Hoe langer dat je wegblijft, hoe langer dat je in ziekteuitkering blijft, hoe moeilijker het ook is om terug te reïntegreren op hun job. Soms kan de arts wel beoordelen wat dat iemand nog wel zou kunnen. Wat daarvoor nodig is, is wat allang is aangekondigd, maar wat er nog altijd niet is. Dat is een fitnote, een nota waarin dat de artsen kunnen aangeven wat iemand nog wel kan.
7: In de Verenigde Staten is de Oekraïnse president Zelensky zo pas aangekomen in het Witte Huis voor een ontmoeting met Donald Trump. Zelensky wil het vooral hebben over het tekort aan luchtafweerraketten voor Oekraïne. En na dat bezoek zit Trump ook even samen met de Israëlische premier Netanyahu. Zij zullen de aanhoudende oorlog tegen Iran bespreken. Twee belangrijke ontmoetingen, al kan de sfeer wel sterk verschillen, zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
13: Ja, twee heel belangrijke ontmoetingen waarbij het onderwerp misschien vrij gelijklopend is. Twee leiders die komen praten over een conflict, een oorlog waarin ze verwikkeld zitten, maar de toon zal helemaal anders zijn. De relatie die ze hebben met Trump is ook anders geworden. Bij Zelensky ging die van slecht naar steeds beter. Hij krijgt steeds meer steun van de Amerikanen. Bij Netanyahu hebben we eigenlijk het omgekeerde zien gebeuren. Daar is de relatie onder druk komen te staan, maar allebei ontmoetingen waarbij de inzet heel erg hoog is.
7: En in het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de 3e keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm en net onder of boven 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekt de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim De Brie en David van Oudegem.
0: Een zeer goedemiddag. Radio 2. Ik ben net onderzocht door een gerechtspsychiater en de hitte heeft mijn hersenen nog altijd niet aangetast. Perfect veilig om mij aan het werk te komen zien dus. Kim De Brie, dat is wat moeilijker, die is backstage. Maar er is een camera die haar volgt. Dat zie je allemaal op VRT Max. Allemaal.

0: Jouw backstage man en woman. Tot 11 uur vanavond houden we jouw gezelschap van achter de schermen van de eerste tv-show die vanavond wordt opgenomen hier in Blankenbergen. Opname start rond 9:10, maar ja, de repetities zijn al volop bezig. Ik kan al van alles zien en beleven hier. Maar straks eens horen waar Kim zich ergens bevindt. Mirjam die zit gewoon in haar verkeerskot. Ook belangrijk om die verkeersstromen in de gaten te houden.
1: Ja, met de problemen nu op de E313 van Antwerpen naar Hasselt bij Herentals-West is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Er staat bijna een half uur file ondertussen. Verder Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar andere vertragingen zijn klein.
2: Radio 2 Zomerhit. Backstage.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Autoworld Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Autoworld Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
0: Radio 2.

0: Jamie Lydell, Another Day. Het is niet zomaar Another Day. Het is de eerste opname van VRT Zomerhit vanavond.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: En er staat al een rij toeschouwers aan te schuiven, aan het wachten tot het strand open gaat om voor het podium te kunnen staan. En onze Kim De Brie, ja, die zit backstage. Kijk even mee via VRT Max. Kim, waar sta je daar zo mooi te blinken?
2: Wel, ik zit op een roze bankje naast Stan van Samang. Daarnet nog op het podium staan voor de soundcheck.
3: Ja.
2: Je hebt die eerste mensen, die eerste fans zien toekomen, hè?
3: Ja, en die staan ondertussen achter een nadar, zelfs Herashekken. Maar die staan daar wel en die staan daar voor straks al.
2: Ja.
3: Ik vind dat wel heel cool.
2: Ja, ik vind dat vooral heel hot.
3: Heel hot shot. Ja, heel hot. Ja, het is er warm.
2: Hot, hot, hot. Is dat u weer?
3: Eerlijk? Nee. Nee, hier is het goed. Maar ik weet
2: naast mij.
3: Bij ons thuis nu... Ja, naast u, ja. Maar bij ons thuis is het nu te warm.
2: Ja.
3: Dat is echt hier aan de kust. Is het altijd zo, als het heet is, is het hier een beetje beter.
2: Ja.
3: Dus nu is het hier... Heel goed, maar het podium is te warm, man.
2: Oh, jongens, toch.
3: Oh, hot, hot, hot.
2: Maar daarom, dat rozeetje, dat is er al goed binnengegaan, hè, qua shot.
3: Allee, zo, hè. Maar ja, ik heb een rozeetje gedronken. Het is uiterst lekkere rosé ook.
2: Allee, voilà.
3: Ja, en verfrissend.
2: Ja, maar hot shot, dat is eigenlijk, dat gaat over het in uw bol hebben. Naast uw schoenen lopen.
3: Ja.
2: Nu vraag ik mij al eigenlijk de hele zomer af, wanneer is dat risico bij jou het grootst geweest? Wanneer was het moment dat je hier je schoenen had en dat jij er zo naast ging lopen?
3: Als ik hier mijn schoenen had, ben ik eigenlijk altijd in die schoenen gaan stappen. Ik denk dat het gevaar het allergrootst was. Het is gelukkig niet gebeurd, maar zo het eerste, ja, als ik begon, denk ik van... Oh, wauw. En ik heb steracteur gewonnen en het zal wel allemaal gaan. Dat is niet gebeurd. En die keuze heb je als artiest of als radiopresentatrice. En...
2: Ja, het is
3: waar.
2: Zin af, ja.
3: Ja. En dan is het aan u om te kiezen voor... Ik ga dat doen en daarvan genieten, maakt mij niet uit. Of ik ga dat niet doen en daarvan genieten.
2: Ja.
3: En het stapt gewoon makkelijker met je schoenen aan.
2: Ja, Birte gaat dat tegenspreken, want die loopt hier blootvoets rond. Maar voor de rest, dat is een andere keuze
3: maar
2: die je
3: mag
2: maakt.
3: Ook. Dat is niet naast haar schoenen.
2: Nee,
3: schoenen
2: is zonder schoenen.
3: Nee, dat is zonder schoenen, dat mag ook.
2: Zeg, Lenny en Stella zijn ondertussen weer een jaar ouder. Oh. We zaten hier vorig jaar ook op bankje. Ja, hebben ze gestemd? Ik bedoel, zijn ze bezig met stemmen te ronselen voor de papa?
3: Hebben ze gestemd? Nee, natuurlijk niet.
2: Oeh.
3: Maar nee, die zijn 6 en 9.
2: Wel?
3: Nee, die stemmen niet. Er komt een dag dat die mogen stemmen en dat die zullen stemmen.
2: Maar zijn ze aan het supporteren? Gaan ze kijken?
3: Ja, dat wel. En ze vinden het ook heel fijn. Papa, jij bent erbij. Ja, wacht, ik ben bij die 20. Ja, zo dat. Maar dat leeft wel. En het leeft ook op straat. En ik ben heel fier dat ik hierbij mag zijn ook. Dus het leeft in mij en het leeft in mijn kinderen. En, ja.
2: Het leeft een beetje overal. Heb je ze vandaag nog gehoord? Want je bent al even hier.
3: Ik heb ze zeker nog gehoord.
2: Wat is het laatste nieuws van Lenny of Stella?
3: Ah, onze Lenny die is gisteren in een bijen gestapt. En hij had vandaag nog redelijk veel last van zijn teen. Ja, die bij, zo'n bij. En die bij heeft geprikt, ja. De hofstaf vol klaver, Kim. En dan die bijen zitten op die klaver. Hij stapt daarin. Het kot was te klein natuurlijk. En Stella heeft dan snel, om die pijn te verzachten, een tekening gemaakt. En geraadt het nooit, dat heeft gewerkt.
2: Maar...
3: Ja, ik heb die tekening dan in stukken gescheurd en rond zijn teen gedaan. Nee, dat is niet waar. Maar ze zijn soms heel goed samen. En soms echt halen ze het bloed van onder elkaars nagels. En en passant ook nog eens onder die van ons.
2: Ja, maar kijk, sowieso hot shot Stan van Samang. Het wordt een bijzondere avond, beste David.
0: Ja, dat is duidelijk. En ondertussen is John Newman daar ook al aan het repeteren op het podium.
2: Ja.
0: Ik hoor de klanken op de achtergrond.
2: De John.
3: Ik heb niet gehoord.
2: John.
3: Ja.
2: De John.
3: Ik zag daar juist zijn naamkaartje en ik dacht, oh my god.
0: Ja, ja, die is er ook bij. Ja, een grote ster daar ook vanavond te zien.
2: Een grote ster en hier de ster. Hè?
0: Ja, de hot shot. We gaan het nog eens laten horen op de radio.

Hij won al eens de zomerhit. Dat was in 2015, toen Radio 2 nog aan de jachthaven zat met de uitzendingen. Hij won toen met een ster.

0: Dat was Taylor Swift.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt.
3: Half zes, een goede avond. Het VRT nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Polly. Een man van 36 is aangehouden omdat hij ingebroken heeft in auto's op de parking van de ziekenhuizen AZ Delta in Roeselare en AZ Groeningen in Kortrijk. De security van AZ Delta zag dat de man zich verdacht gedroeg op de parking en ze verwittigde de politie. De man werd meegenomen voor verhoor en uiteindelijk kon hij gelinkt worden aan andere inbraken in auto's op de parking van AZ Groeningen. In Blankenbergen zijn tijdens de eerste twee weken van juli 700 auto's minder door de autovrije zone gereden in vergelijking met vorig jaar. Elke zomer verandert het centrum in een autovrije zone. Die wordt dan aangeduid met borden, maar die borden werden vaak genegeerd door autobestuurders. Dit jaar plaatste de gemeente signalisatiepalen. Die tonen met icoontjes wie de zone in mag en wanneer. En dat blijkt beter te werken dan de gewone borden. Door de hevige bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is een groep jongvolwassenen met een beperking uit Zedelgem in allerijl moeten uitwijken naar een andere vakantiebestemming. Op de avond voor vertrek moesten ze nog alles afblazen, vertelt kokin Kim de Poortere.
4: Om 5:30 s'morgens vertrokken ze in Lotte. De meeste zaten natuurlijk al in bed. Ook luisteren van, ja, is er dan een opvangprobleem? Want we kunnen wel een alternatief zoeken, maar wanneer hebben we dat alternatief? Kunnen we de zaterdag wel nog vertrekken of dat is de maandag?
3: De groep vond al snel een nieuw verblijf in Nederland. En meer hierover lees je in de app van VRT Nieuws. Belgisch kampioen wielrennen Shari Bosuyt uit Staatsegem is klaar voor de Ronde van Frankrijk komende zaterdag. Bosuyt hoopt een ritzege te behalen in de sprint. Ze kijkt er alleszins naar uit om haar Belgische trui te tonen in een van de grootste koersen ter wereld.
5: Ja, dat is wel een speciaal gevoel. Justine heeft ook vorig jaar meegemaakt en... Ja, je ziet wel hoeveel belangstelling dat dan meebrengt. Ik ga daar zeker van genieten. De trainingen zijn goed verlopen, dus daar is niks aan op aan te merken. Dus ja, ik kijk er al naar uit om te vertrekken.
3: En in Roeselare is de Gentleman Classic aan de gang. Een van de wedstrijden van het Natuurcriterium. Een wedstrijd waar oude renners aan deelnemen is dat. Het eigenlijke criterium met de profs wordt straks om 7:00 gereden met Remco Evenepoel en Tim Merlier als grote publiekstrekkers. En ook de Roeselaarse horeca en de bezoekers denken dat het een topavond wordt.
6: Voor ons is dat een subgehoogte. Eindelijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer, het kan niet beter zijn.
7: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
8: Wij gaan stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.

0: Harry Styles, As It Was. En Mirjam heeft nog een verkeersoverzicht voor ons.
1: Met de één lange file, die staat op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. 1 uur komt erbij ondertussen tussen Massenhoven en Herentals-West. Daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. Verder Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Over lange afstand van west naar oost rij je dus beter over Brussel. Daar hebben we voor de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Andere vertragingen zijn klein.
0: Oké, veel sterkte daar E313. We denken aan jullie.
2: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
3: Elke dag telt voor 2. Radio 2. Ik ben

kreeg. Laat maar eens van je horen vanavond ook tijdens de opname van VRT Zomerhit. De eerste opname. Je hoorde Kleimans en Van Geel. Ze zullen er ook bij zijn tijdens Radio Bene. The Red Pack live in concert, Best of Christmas. Beetje raar om het nu al over kerstmis te hebben, maar je zal er snel moeten bij zijn, want die Koningin Elisabethzaal in Antwerpen zal snel vol zijn voor 8 november, wanneer we die prachtige avond organiseren met Radio Bene. Het is de allereerste keer, de allerlaatste keer dus... De mooiste Red Pack Evergreens. Dus zorg dat je erbij bent. Je kan tickets bestellen via VRT Max, uiteraard. Gisteren was Jasper Steverlink hier live bij Radio 2 aan Zee. Hij heeft een prachtig mini-optreden gegeven. Je hoort hem nog eens met To Make You Feel My Love.

0: die mens kan zingen, hè. Hebben we gemerkt hier gisteren live bij Radio 2 aan Zee. Vandaag geen optredens op ons radiopodium hier, maar wel op dat grote podium op het strand. Daar gaat het gebeuren, die eerste tv-opname die zaterdag wordt uitgezonden. Kim de Brie loopt daar ergens backstage. Je kan haar zien, ook nu op VRT Max. Ik kijk zelf even mee, Kim, waar jij daar zit. Je uit die prachtige locaties daar op de pier altijd, waar jij zit met die artiesten.
1: Mooi. Ja, echt. Hè? Het is heel afwisselend. Nu is het echt onder de parasol, een tafeltje. Er staat een mooi kaarsje op, een vaasje. En het is vooral het oorlijke duo Sandra en Kim dat hier zit. Sandra, Kim, daar straks...
2: Zoals je... Ja, Sandra, alles goed.
1: En we beleven hier wel een uniek moment, moet ik zeggen, David. Ja. Want Sandra Kim draagt nooit een jurk, maar wel nu een prachtige zomerjurk. En zo heb je ook gerepeteerd.
2: Ja, het is zomer, dus hallo allemaal. Hè. Ja, ik draag een jurk vandaag, omdat het is heel warm hier aan de kust. Maar op het podium nooit.
1: Wat gaat het worden straks? Wat gaat een outfit worden?
2: Ik heb een jasje, gouden en beige met een zwarte broek. Heel simpel.
1: De roze strik? De roze strik gaat hem erbij zijn.
2: Bij mij thuis gebleven. Niet vandaag, sorry.
1: Pourquoi? Waarom
2: niet?
1: Ja, want je gaat natuurlijk wel... Ah, je dacht van dat Eurovisie Songfestival, dat zit erop. 40 jaar, j'aime la vie. Ja. Oké, okay, maar
2: het is goed, hè?
1: Blijven vieren.
2: Ik ben heel blij, hè? Het is mijn jaar, hè, dit jaar. Dus voilà, ik profiteer 100%.
1: En ze profiteert met een zeer lekker watermeloendrankje.
2: Ja, het is niet mijn smaak, maar bon, soit. Het is iets anders dan Coca-Cola of water. Ja. En het is zomer, watermeloen, c'est bien.
1: Absoluut. Het is goed voor de hydratatie.
2: Zeg,
1: toeval bestaat niet. Jouw goede vriendin, Céline Hermans, ja, duetpartner, ja. My Inner Hero, is hier. Hebben jullie altijd gehad om bij te praten?
2: Recommence.
1: Heb je al Céline gezien en kunnen bijpraten?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb haar gezien en ik was heel blij om haar te zien sinds de begrafenis van haar mama. En het is altijd een plezier om met haar te praten. We hebben dezelfde humor, tu comprends? Ja. Donc, we kritiken iedereen. Nee.
1: Beetje commentaar geven.
2: Onze lieve collega's.
1: Ja. Op wie heb je de meeste kritiek gehad, hè?
2: Voilà, exactement. Ja. Maar bon, soit. Ja, ik ben blij avec elle de parler. Vraiment, c'est bien.
1: En het zal ook vanavond weer emotioneel worden met het eerbetoon. Die mooie letters die we gemaakt hebben.
2: Heel
1: gevolgd?
2: Ja, ik heb gevolgd. Ik heb het gezien. Het was heel, heel emotioneel. Oui, c'était bien.
1: Ja.
2: C'était bien.
1: Voilà, oké, David. En Sandra Kim is ook heel graag hier aan de zee.
2: Ah, altijd. Het is altijd een plezier, surtout aan Blankenberg. Hè?
1: Ja, voilà.
2: Ja, Blankenberg.
1: Heel graag in Dardenne, maar...
2: Ik hou van de berg, dus Blankenbergen
1: aussi.
2: Perfecte locatie voor mij.
1: Voilà, David. En natuurlijk, er is een zeemeeuw die mij in het oor is komen fluisteren dat er nog wel heel groot, heel speciaal nieuws gaat verteld worden door Sandra Kim zo meteen.
0: Olala.
1: Op het podium tijdens de tv-show. Maar op dit moment...
2: Niks, hè.
1: Niks.
0: Silence. Okay.
1: Silence.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Kim de Brie en David van Oudegem.
0: Radio 2. Ik ben benieuwd wat dat nieuws dan zal zijn. Ik zou blijven luisteren als ik jou was. Ook voor die goede muziek die we hier nog gaan draaien. En dit zal je dus ook zaterdag zien op televisie.

Sandra Kem, 40 jaar na haar Songfestival-overwinning. Op het podium van VRT Zomerhit vanavond ook. En ze is zichzelf al goed aan het hydrateren, dat wordt leuk. Dit is Nicky Yore en deze...

0: Wendy is in Herk de Stad aan het luisteren. Ik word altijd gelukkig van de Radio 2 muziek, stuurt ze hier. Ah, dat is zo tof om te horen, Wendy. Ja, stuur ons maar een berichtje. Kan via de Radio 2 app natuurlijk. Kim en ik houden je nog gezelschap tot 11 uur vanavond. Met deze backstage uitzending. We vragen de...
1: Zo.
0: Wacht, ik ben even in de war, want ik moet even kijken wie er... Ja, want er zijn luisteraars die komen vragen van... Ja, zijn er geen optredens bij jullie hier bij Radio 2? Nee, alle optredens vinden plaats op het strand, op het grote zomerhit podium voor de tv-show die opgenomen wordt. De eerste die je zaterdag op VRT 1 zal kunnen zien. Maar onze optredens hier bij Radio 2 aan zee starten dan weer donderdag... Met Gert en James die langskomen. Ook Udo, live bij Radio 2 aan zee. Dana Winner zal er zijn vrijdag dan. En David van Dijk. Dus dat wordt nog de moeite ook voor de rest van de week. En de volledige line-up van de tv-shows van vandaag en morgen vind je op VRT Max ook. Ga daar maar eens kijken. Kan je precies zien wie hier allemaal komt optreden de komende 2 dagen.

0: Cool and the Gang, fresh. Zoals Sandra Kim, die ziet er ook nog altijd fresh uit. En straks ook dus op ons podium. Straks nog meer goede zomerse muziek.
1: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen... Moleculen.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
4: Messelarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in West-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ik zie dat Milk Inc. aan het repeteren is op dit moment op ons podium. En straks probeert Kim ook nog even die internationale superster te pakken te krijgen.
7: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Jawel, ik heb het over John Newman. En nu het radionieuws eerst.
8: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de regio van Bordeaux proberen hulpdiensten de opflakkerende branden tegen te gaan. In Spanje is nog een slachtoffer van de grote brand in Almeria overleden. En we gingen kijken bij een groenteteler die probeert om te gaan met de extreme droogte. De bosbranden ten westen van Bordeaux laaien weer op. Vanmorgen werden daar 4000 toeristen geëvacueerd. De wind in de regio doet de kleine brandhaarden opflakkeren. Het is voor de brandweer een intensieve klus om al die kleine vuurhaarden apart te doven, ziet Hilde Mertens in Frankrijk. Maar er is ook veel hulp.
9: Die brandweerploegen die zijn echt over het hele gebied verspreid. Ze komen van over heel Frankrijk. Ze hebben ook versterkingen vanuit het buitenland gekregen. Maar de grootste versterking komt eigenlijk van mensen uit de streek en ver daarbuiten. Mensen met een pick-up truck bijvoorbeeld, waar een grote ton water op staat, die 1000, 2000 liter water bij hebben. Want om die kleine smulbrandjes te kunnen blussen, is water superbelangrijk. Je moet eerst die grond koelen. En daarna gaan ze met spades en pikhouwwielen te werk om dat klompje vuur eigenlijk uit elkaar te halen. Het is een monnikenwerk. Ze zijn hier met zoveel mensen bezig en dat gaan ze ook nog heel lang moeten blijven doen.
8: In Spanje is het evacuatiebevel opgeheven voor 13 dorpen in de regio Madrid. Het is wel niet zeker of de inwoners meteen naar huis kunnen. De brandweer boekt er vooruitgang tegen de bosbranden, ondanks de intense hitte en de wind. En intussen is de dodentol van de bosbrand in Almeria opgelopen tot 14. Een vrouw die 2 weken geleden zwaar verbrand werd, is aan haar verwondingen overleden. Door de droogte in West- en Zuid-Europa worden verschillende rivieren moeilijker bevaarbaar. Het water in de Rijn in Duitsland staat bij Karlsruhe slechts 30 centimeter hoog. Dat is het laagste peil sinds 2018. Het vervoer van graan, steenkolen en olieproducten moet daarom gebeuren met kleinere boten. Dat is erg duur en heeft gevolgen voor Nederland en Vlaanderen, zegt transporteconoom Thierry van Elslander.
10: Omdat onze grote havens, denk aan Antwerpen, denk aan Rotterdam bijvoorbeeld, onmiddellijk ook aan die Rijn geconnecteerd zijn. Daar heel veel trafiek naartoe voeren, tot in Zuid-Duitsland, tot in Zwitserland. En ja, dat betekent als dat vervoer moeilijker wordt en duurder wordt, dan worden die havens ook weer minder concurrentieel, of wordt het vervoer via die havens duurder. Dus die grote havens worden er zeker ook door geïmpacteerd en dus ook bij gevolg onze economie.
8: Door de droge en warme zomer en door de komende warme dagen is het voor veel landbouwers bang afwachten. Want te warm en te droog is niet goed voor hun oogst. Maar het kan ook meevallen. In Erpenmeer teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En niet enkel maar één product. En dat leidt normaal gezien tot meer zekerheid. Peter de Kroebele ging kijken bij Bjorn in Erpenmeer.
11: Ja, wij doen een beetje maïs, wat patatten, een beetje graan, En dan onze groenten en pompoenen.
12: Eerst en vooral de hitte. Wat doe je er tegen? Weinig.
11: Dat is niet zoals in Nederland dat er overal een pompinstallatie en grondwater aanwezig is. Of een beker rond de velden ligt voor water te geven. Ja, dat is hier niet het geval bij ons.
12: Geen water, dus afwachten.
11: We gaan het lot laten bepalen. Hè. Natuur is baas. Hè.
12: En nu?
11: Op zich gaan we van het graan veel meer remmen. Maar ja, de maïs zal waarschijnlijk minder opbrengen. Het een zal het ander een beetje overlappen. En voor de teelten denk ik op hetzelfde uitdraaien als vorig jaar.
12: Min of meer dezelfde jaaromzet altijd iets wat je met een monocultuur, enkel aardappelen bijvoorbeeld, niet hebt. Dat is een risico. Hier compenseert het goede het slechte.
11: De kwaliteit van het graan was zo, waardoor dat de prijs veel hoger gaat zijn. Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten, dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af.
12: Hopen nu voor Bjorn dat de natuur mee wil de komende weken.
8: De man die vorige week een andere man doodsloeg op een tram in Schaarbeek is aangehouden. Hij zal onderzocht worden door een gerechtspsychiater. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vorige week donderdag ontstond er ruzie op een tram tussen een man en een vrouw. Daarbij zou de vrouw geslagen zijn. Een man van 54 die tussen beiden kwam kreeg ook slagen en belandde in een coma. Zondag is hij overleden. De vrouw is tijdelijk arbeidsongeschikt. De Amerikaanse president Donald Trump zit op dit moment samen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat gebeurt voor het eerst sinds de start van hun gezamenlijke oorlog tegen Iran. Kort daarvoor zat Trump samen met de Oekraïnse president Zelensky. Een gesprek dat volgens Zelensky goed is verlopen. Ze hadden het over de productie van luchtafweersystemen in Oekraïne en het heropstarten van vredesgesprekken met Rusland. Sport. In het voetbal wordt Roberto Mancini voor de tweede keer bondscoach van Italië. Hij trainde de Italiaanse nationale ploeg al eens van 2018 tot 2023 met winst op het EK als hoogtepunt. Hij volgt Gennaro Gattuso op, die vertrok nadat Italië zich voor de derde keer op een rij niet kon kwalificeren voor een WK. De eerste opdracht van Mancini wordt op 25 september een wedstrijd voor de Nations League in Rome tegen de Rode Duivels. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer warm met temperaturen tot 34 graden. En de rest van de week en ook het weekend blijft het warm, net boven of onder 30 graden. We begonnen nog eens met de bosbranden in Frankrijk en Spanje. In Frankrijk dreigen de smeulen de branden opnieuw op te flakkeren. In de regio rond Madrid boekte de brandweer dan weer vooruitgang tegen de vlammen. Meer nieuws is te vinden op 14nieuws.be.
0: En op de E313 naar Hasselt tussen Massenhoven en Herentals West. Ruim 1 uur file rijden nog, maar de weg is wel vrijgemaakt. Dat is toch goed nieuws. Van west naar oost rijden beter nog wel om via Brussel. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven. Ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen zijn klein.
13: Radio 2 Zomerhit Backstage.
14: Kim de Brie en David van Otegem.
0: En water is superbelangrijk. Ook hier in Blankenbergen, niet om branden te blussen gelukkig, maar om goed gehydrateerd te blijven. Smeer je ook goed in, het is nodig. Maar ik zie dat het Rode Kruis ook al is gearriveerd en ze zijn met veel, dus je bent in goede handen.

Laura Tesoro is er pas later bij. Vanavond de eerste 5 genomineerden voor VRT Zomerhit. Kim de Brie is backstage en we hebben al geleerd dat K3 hun blauwe kleedjes aan hebben uit de videoclip voor straks. Dat de zoon van Stan van Samang door een bij gestoken is geweest. Maar zijn dokter heeft hem een tekening gemaakt en dat heeft gewerkt blijkbaar. En hij zelf heeft een rozeke gedronken om te hydrateren. Dat werkt ook.

0: Ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden.
1: Ga jezelf even op pauze zetten. Kan deugd doen. Luna, Hanna uit Kapellen, die heeft haar top 3 voor zomerhit nog even doorgestuurd via de Radio 2-app. Dat is mooi om te weten. Op 3 Judith, op 2 Camille en op nummer 1 Laura Tesoro. Dus dat was leuk om die nog eens te horen daarnet, vond ze. En Judith, daar is Kim de Brie achteraan nu, backstage hier bij ons.
2: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren 2 muzikale helden.
3: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
2: Hij doet er nog eens 20 bij.
4: Een gelukkige verjaardag.
3: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
5: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
2: Welke nummers staan er voor jou op 1?
3: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
6: Sleep World.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Wat een power song. Uit 1971, Harry Nilsson, Without You. Radio 2, backstage. Kim De Brie, wie heb je kunnen strikken voor ons?
1: Wel, het is niet van strikken, het is van bolletjes doen, David. Want echt waar, ik heb hier een dresscode ontdekt. Judith.
2: Ja, wij zijn volledig in de polkadot.
1: Ja, maar wij niet. Ja, maar je ziet het eigenlijk niet, maar staat eens heel even recht zo.
2: Oh, sorry.
1: Ja, kijk, hè, wacht, de camera volgt nu mee.
0: Ja, laat
1: dus
0: het zien.
1: Kijk, het is. Zie je?
2: Voilà.
1: Dus het is ook een short, een korte short. Ja. Eigenlijk het omgekeerde van mij. Dus ik ben wit met zwarte bolletjes. En jij hebt de zwarte short met de witte bolletjes. Maar ook Siska is in bolletjes kleed. En Zita ook.
2: Ja.
1: Die heeft ook een bolletje short aan. Dus ja, het is prachtig. Het klopt helemaal. En ik heb ook gehoord, ik ben net even bij de mensen van de schmink langs geweest. En ze zeiden, maar die Judith, dat is zo'n toffe. Die lacht, die maakt moppetjes.
2: Ah, ik ben blij dat ze dat zeggen. Stel je voor dat ze mij irritant vonden. Nee, ik vond dat ook superleuk om bij hun te zitten. Ze hebben het goed gedaan, hè?
1: Ja, je ziet er stralend uit. Echt fantastisch. Straks, ja, weer dat grote podium VRT Zomer. Heet al iets minder zenuwen dan de voorbije jaren?
2: Ja, ik ben wel nu ben ik steeds rustiger aan het worden. Maar ik vind het nog altijd heel leuk. Het is meer een gevoel van excitement in plaats van stress of zo. Ja,
1: dus er zijn andere tijden geweest.
2: Ja, ik ben echt de eerste keer dat ik op zomerrit stond, dan viel ik bijna flauw voordat ik op het podium moest. Maar dan was Maxime om mij gerust te stellen. Dat was heel fijn. Dus.
1: Ja, en Judith, je bent singer-songwriter. Je schrijft ook mee aan anderen genomineerden. Ik denk maar Laura Tesoro, Aaron Blommaert, Line de Douw. Zit jij daar ook iets voor tussen voor met die nummers nu?
2: Plankgas van Line de Douw heb ik meegeschreven. Dus ik ben super trots dat hij genomineerd is. Want het is haar eerste single. Dus dat is echt mega cool dat ik daar direct deel van mag uitmaken. Dus fantastisch.
1: Ja, jij wil natuurlijk dat er gestemd wordt op I'd Love to Be in Love. Relatiestatus. Geef een update.
2: Very single.
1: Ah.
2: Ja, maar ja, daarvoor is die song ook. Hè, dus dat is goed. Dat is allemaal very on topic. Dus ja, ça va.
1: Heb je er alleen op het strand gespot, zodat je denkt van, komt in aanmerking?
2: Nog niet direct. Maar kijk, wat niet is, kan nog komen. Hè. De avond is nog jong.
1: Voilà, kandidaturen, laat ze maar binnenkomen via de Radio 2-app. Wie geïnteresseerd is in Judith. Maar vooral eerst stemmen. Pas dan kunnen we een date fixen. Stemmen op VRT Max. Er wou nog iemand weten, ik ben de naam al vergeten ondertussen. Ik denk dat het Anouk was en die wou weten, wat eet Judith voor een optreden graag?
2: Niks. Ik kan letterlijk niet eten de dag als ik moet optreden.
1: De dag?
2: Ja, nee, ik kan wel ontbijten en dan stop het. Ik heb daarnet mijn avondeten is meestal een appel voordat ik moet optreden. Omdat ik letterlijk, ik kan niks binnenkrijgen. En daarna eigenlijk ook niet. Dus dat is gewoon een dag dat gewoon eigenlijk niet gaat. Ik leef op adrenaline. Zeer speciaal, ik weet het.
1: Oké, bij deze VRT Zomerhit is het beste dieet van 2026, ja, David.
0: Dat ze maar geen appelflauwte krijgt daar dan tijdens het optreden.
1: Kom, Willem.

Judith loves to be in love. Maar voorlopig is ze dus nog single. En ze heeft nog niemand gevonden hier op het strand die in aanmerking komt. Maar aanvragen zijn welkom via de Radio 2-app. Dat heb ik begrepen daarnet.

0: Met gesloten ogen, Laura Lin. Best niet achter het stuur met gesloten ogen. Alsjeblieft, op de E313 naar Hasselt. Een kwartier vertragen nog bij Massenhoven. En voor de rest heb ik niks meer binnengekregen. Goed dan.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Dat is al bij al nog snel opgelost daar dan op de E313. Dat zal door al die goede muziek op Radio 2 zijn, niet? Zoals deze van Bruce Springsteen.

0: Nee, je moet geen vuren aansteken. Het brandt al genoeg in Europa, alsjeblieft, zei Bruce Springsteen. Dancing in the Dark. Straks wel nog meer vuur ook in de radio met Niels de Stadsbader.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

John Newman vanavond dus ook te zien op het podium van VRT Zomerhit. De eerste televisieshow wordt hier opgenomen vlakbij de pier in Blankenbergen op het strand. Niels en Siska zijn hun presentaties aan het repeteren op het podium, zie ik net. Er staat al een pak volk rond hen. Zo rond 9:10 starten die opnames. Zal je dan zaterdag zien

Het geluk bepaal je zelf. Jeremy Vrielink, laat me voelen dat ik leef. Meteor, Stan van Samang, Judith, Birte, Milk Inc. staan vanavond allemaal op het VRT Zomerhit podium voor de opname van de eerste televisieshow. Samen met John Newman dus, die we daarnet hebben gehoord. Sandra Kim,

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Je bent live en rechtstreeks verbonden met het zomerse muzikale hart van Vlaanderen. Waar straks die competitie start, VRT Zomerhit. We hebben de groeten gekregen van Nadine, ook uit Maldegem. Goedenavond, David en Kim, schrijft ze. Het is een schitterende, mooie, zonnige avond voor de eerste opname van Zomerhit. Wees daar maar zeker van, dat gaat nogal blinken in beeld. Straks om 9:10, beginnen we eraan.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja, die opnames zal je niet live op de radio kunnen horen hier, maar we zitten wel backstage. Dus we blijven die artiesten achterna gaan.
10: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
0: En de opname van vanavond zie je zaterdag natuurlijk wel op televisie.
11: 7:00, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de 5e verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was de man wellicht aan het werk aan het terras op de bovenste verdieping. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Veel landbouwers wachten bang af nu er ook bij ons weer warme dagen aankomen. Want te warm en te droog is niet goed voor de oogst. In Erpenmeren teelt Bjorn Minoot verschillende gewassen. En dat is normaal gezien iets veiliger dan wanneer je bijvoorbeeld alleen maar aardappelen kweekt. Maar Bjorn wacht toch bang af.
12: Voor ons is nu enkel nog de maïs. Dat is nog een beetje afwachten. Dat is nog te vroeg om nu te zeggen, maar hij ziet af. De bloei is nog maar bezig en we hadden eigenlijk de afgelopen weekend regen nodig gehad. Maar ja, wij kunnen dat niet beregen, dus we gaan het lot laten bepalen. Hè.
11: Na de zware aardbeving van 7.1 in het zuidwesten van Japan zijn er al 1 dode en tientallen gewonden geteld. In een ingestort winkelcentrum in Kumamoto wordt gevreesd voor meerdere doden. Daar en ook in een fabriek in de buurt zouden tientallen mensen vermist zijn. Ook elders op het eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zo'n 300.000 mensen zijn naar opvangcentra geëvacueerd. Het Nederlands elektronica-bedrijf Philips krijgt 186 miljoen euro terug van de Amerikaanse overheid. Dat is een terugbetaling van invoerbelastingen die president Trump had opgelegd, maar die volgens het Amerikaans gerechtshof onwettig waren. Philips vroeg daarop een terugbetaling en heeft die nu ook gekregen. En na Aalst gisteren start rond deze tijd het Natuurcriterium in Roeselaren in West-Vlaanderen. Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn daar de grote publiekstrekkers.
13: Voor ons is dat een superhoogte. Eigenlijk is dat een van de beste dagen van het jaar voor ons hier in de horeca. Ik denk dat wij ongeveer 30.000 mensen hebben in de stad. Dat is super en prachtig weer. Het kan niet beter zijn.
14: De kleinkinderen doen mee aan het criterium voor jongeren. En we zijn dan in blijde verwachting van Remco Evenepoel.
15: Je gaat stiekem voor Remco Evenepoel supporteren. Ik denk dat hij wel de beste benen heeft.
11: Het weer, weinig wolken vanavond en vannacht minimaal tussen 11 en 19 graden. Morgen wordt het zonnig en zeer zacht, temperaturen dan tot 34 graden. De rest van de week en het weekend blijft het warm, met temperaturen net onder of boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Kim de Brie en David van Otegem.
0: Ik hoop dat jij ook goede benen hebt. Toch, als je straks naar onze afterparty komt bijvoorbeeld, na de opname. Ja, when the lights go out. Dan staat het feest hier echt.

Basserra, die komt pas volgende week, want ook volgende week zijn er twee televisieopnames. Ook op dinsdag en woensdag. En Bas zal hier dan staan met Das Pop onder meer. Ook Niels de Stadsbader zal dan optreden. Bart Kuil is er dan bij. Becky Hill en Samson en Marie. Allemaal op 5 augustus. Volledige line-up van die tv-shows vind je trouwens op VRT Max. Ga daar maar eens kijken, dat is makkelijk.

0: Share Love and Understanding. En we hebben een jarige bij ons vanavond. Jolien uit Deinze. Proficiat.
1: Dank u wel. Wow. Dank u wel.
0: En hoeveel lentes zijn het geworden, Jolien?
1: 22.
0: Dat durf jij zomaar zeggen?
1: Ja. Ik voel me al een beetje oud.
0: Het is een prachtige leeftijd. En je hebt je verjaardag hier al in Blankenbergen gevierd een hele dag. Samen met je mama die nu aan het filmen is. Ja. Dat gaat een prachtige film worden.
1: En mijn papa die nu komt aangewandeld.
0: En wat heb je allemaal gedaan voor je verjaardag hier?
1: We zijn vandaag met de Vespas gaan rijden. Een Hanse Tour richting Zeeland, Sluis, Dammen en zo teruggekeerd.
0: Maar fantastisch toch?
1: Het was geweldig.
0: Ja, en nu de apotheose waarschijnlijk van jouw verjaardag. VRT Zomerhit.
1: Dat was de top. Dit wordt het hoogtepunt, inderdaad.
0: De kerst op de taart. Beste luisteraars, dat is ongelooflijk. Het is ook een zorgeloze zomer voor jou, heb ik begrepen. Want je bent geslaagd voor alles.
1: Ja, ik heb geen herexamens.
0: Joepie!
1: 3 maanden vakantie. Woehoe!
0: Prachtig. Wat studeer je?
1: Chemie.
0: Moeilijk.
1: Leuk vooral.
0: Ja?
1: Dingen in brand steken. Ja, geweldig. Ja,
0: brandt het nog niet genoeg in Europa? Een beetje voorzichtig, hè?
1: Ja, dat willen we niet, maar nee. In een labo is het gecontroleerd.
0: Ja, ja. En wat vind je zo fascinerend dan aan chemie, behalve dat alles brandt?
1: Oei, dat vind ik moeilijk.
0: Of wat wil je ermee doen later? Ik zal het zo vragen.
1: Oh, dat weet ik ook nog.
0: Ook nog niet?
1: Nee, de studies vind ik echt leuk, maar ja. Ik weet niet als ik in een labo wil staan of als ik wil verder studeren. Maar de studies voor het moment zijn echt tof.
0: Maar je hebt nog tijd genoeg om erover na te denken. En nu ook die 3 maanden.
1: En wetenschap, eigenlijk alles is chemie. Als je daarover nadenkt, alles bestaat uit chemie in de wereld.
0: Ja, maar wetenschap is tof, dat zal wel zijn. Hoe ga je de rest van je maanden nog opvullen? Heb je nog plannen?
1: Een beetje werken. Een beetje chillen nog met mijn ouders.
0: Ja.
1: Een keer naar de zee gaan. Hier VRT Zomerhit gaan luisteren.
0: We staan hier ook nog tot 29 augustus. Dus je bent zeker nog welkom. Ik wil jou een plezier doen met een plaat. Normaal doe ik dat niet. Maar voor jarigen wil ik wel een uitzondering maken. Wat wil je als cadeautje?
1: Al zalig. Eigenlijk Jessie James Domino vind ik een topplaat de laatste tijd.
0: Ja, draaien we niet zo vaak op Radio 2. Kan je ons iets meer vertellen over Jessie J?
1: Een popzangeres die topmuziek heeft. Ik heb die al langs terug haar ontdekt. En ik vind het lied geweldig. Ik ga er altijd op uit de bol.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Ja,
0: voor je verjaardag en voor je glansrijk geslaagd zijn.
1: Super, bedankt.
0: Geniet er nog van hier vanavond, Jolien.
1: Merci.
0: Dag.

0: Jessie J voor de jarige Jolien uit Deinze, die hier in Blankenbergen haar verjaardag viert en straks ook die VRT zomerhit opname bijwoont. Net als Bart uit Hasselt. Bart.
1: Jawel.
0: Je ziet er ook heel gelukkig uit.
1: Natuurlijk.
0: Is dat omdat je van Hasselt bent of omdat je hier al die prachtige artiesten gaat zien straks?
1: Ja, we mogen eigenlijk VIP gaan. Dus,
0: Oh, je mag VIP gaan ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan sta je helemaal vooraan dus. Naar wie kijk je het meeste uit van alle artiesten die hier straks komen?
1: Naar de Limburgers natuurlijk, hè. De Reggie. Hè?
0: De Reggie. Die heeft ook al gerepeteerd, zag ik daar net op het podium. Dat gaat nogal. Met wie ben je hier?
1: Met mijn broer.
0: Ah, is dat die? Ja, die is ook aan het filmen. Altijd is er iemand die komt om te spreken op de radio en de andere filmt altijd. Dat is wel goed.
1: Zo,
0: ja. Dat is een hele ervaring, hè?
1: Jawel.
0: En je luistert heel vaak naar Radio 2 ook, hè?
1: Jawel, want een kameraad van mij die presenteert ook op Radio 2.
0: En hoe heet die kameraad?
1: De enige echte Bjorn Verhoeven.
0: Toch niet Bjorn Verhoeven, maar dat is een cadeau, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar die kennen we heel goed, dat zou wel zijn. Goed, Bart, amuseer hier ook, hè, dan.
1: Oké, okay, dank
0: voilà, u wel. Maak er nog een mooie avond van.
1: Dank u wel.
2: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: De Monkeys, aan mijn believer. En ik geloof maar dat het hier ontzettend plezant wordt in Blankenbergen vanavond. We brengen de sfeer tot bij je thuis of in de auto. Of misschien ben je wel aan het werken. Vakantie is nog fijner als je naar Radio 2 luistert.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie en David van Otegem.
0: Ja, Kim die loopt nog altijd backstage hier rond, achter het podium. En in de Belgium Pier, waar de artiesten nu aan het eten zijn, geloof ik. We proberen straks nog even te weten te komen wat de pot schaft. En ze probeert Céline Hermans er ook nog even bij te halen, zo dadelijk.

Lily Allen, smile, allemaal stralende gezichten hier ook op de dijk in Blankenbergen. Iedereen begint zo stilaan naar het strand te lopen voor de opnames. Ook de VIP's komen toe. Ik heb daarnet Erik van Looy ook gespot, moet ik zeggen. Die liep hier voorbij. Ja, ik vraag me af op wie die gestemd heeft voor VRT Zomerhit. Straks nog Céline Hermans dus. Ja, er wordt een prachtig eerbetoon aan Margriet Hermans ook voorzien. Benieuwd wat dat zal geven. Dat is allemaal voor later. Nu Matthias Vergels.

0: komt eraan.
1: Nou, de zomer is hier, vol een bak in Blankenbergen. En ik wist eerst niet zeker of hij het was, maar het is hem toch wel. Erik van Looy, welkom.
2: Hallo, ja, ik heb me vermomd met een zonnebril. Maar ja, dat blauwe hemd dat ik altijd aan heb, dat heeft het gedaan, denk ik.
1: Ja.
2: Je was met de eerste die mij spot hier in Blankenbergen.
1: Is het echt? Ja, wel, kijk. Ja. Heb ik nu iets gewonnen?
2: Ja, ik sta hier, hè. Ja, we zullen zien wat voor een prijs dat is, maar we zijn wel ons lange lerk in een radiostudio ben geweest. Gezellig hier.
1: Ja, tof, hè?
2: Ja, met die zeewind die binnenkomt, maar dat blijkt dan een airco te zijn achter mij. Dus ik,
3: de mooiste werkplek van Vlaanderen, kan je dat geloven?
2: Ik kan me voorstellen, ja. Nee, dat kan ik niet.
3: Met veel goede optredens ook vanavond, daarvoor kom jij ook, veronderstel ik, Erik.
2: Meteor, K3, Sandra Kim... Ja, dat zijn, ja, ik ging bijna zeggen jeugdidolen, maar dat kan niet. Dat zijn allemaal jonger dan ik. Behalve Sandra Kim, die is ongeveer... nee, is niet waar, die is ook nog 12 jaar jonger. Wat doe ik hier?
3: Sandra Kim, die is nog altijd 18. Of 16 was ze toen op het podium stond.
2: 86, hè.
3: Oef, 40 jaar
2: 14,
3: geleden.
2: Ja, ik weet het. Ja. Maar dat weet ik nog wel. Er zijn verschillende dingen die ik me herinner van 86. Namelijk 2K, we deden het daar zeer goed. Dan Tsjernobyl, die ramp met de kerncentrale. Dat stof kwam tot bij ons. En dan Sandra Kim, die het allemaal goed maakt. Dus dat is wel prettig om die terug te zien, vind ik.
3: Hier zal er ook wel wat stof opwaaien met Meteor en al die anderen die komen optreden. K3 ook. Jouw vrienden wel morgen, geloof ik. Kom je dan terug?
2: Gert en James komen morgen. Ze hadden gevraagd, wilde vandaag komen of morgen? Maar goed, ik zie niet al zoveel. Ik ben die zo beu. Ik ben helemaal niet beu, maar ik dacht, ik kan eens, niet naar hen kijken, maar iemand anders. Maar ik hoop natuurlijk dat zij het zeer goed doen morgen.
3: En tof om in Blankenbergen terug te zijn voor jou, want je hebt daar nog goede herinneringen aan.
2: Als kind kwam ik hier vaak op vakantie. Ik herinner me de Velodroom. En ik dacht dat die nu weg was, maar die is er blijkbaar nog.
3: Staat er nog altijd.
2: Ja, dan ga ik daar zo biedt naartoe.
3: Probeer maar eens.
2: En dan zal ik daar waarschijnlijk van mijn sokkel vallen, of ik weet ook niet. Nee, en voor de rest, ja, dat was zo lang geleden. Ik vermoed begin jaren 70. Toen was er geen cinema in Blankenbergen. Nu waarschijnlijk nog niet, of ik weet het niet. Maar ze projecteerden toen films in cafés. En een van die films die geprojecteerd werden was Where Eagles Dare met Clint Eastwood. Een geweldige film die mij eigenlijk toen heeft doen besluiten om later filmmaker te worden. Dus Loft en Zaak Alzheimer en de premier eigenlijk allemaal te denken aan Blankenbergen.
3: Amai, zeg, wel een band met Blankenbergen. Ja. En jij was hier toen toevallig of op vakantie?
2: Nee, ik denk dat ik hier elke zomer op vakantie kwam. Ik was toen echt zeer, zeer jong.
3: Maar kijk, we zijn blij dat je er vandaag ook bent.
2: Ja, ik ook.
3: Geniet met volle teugen.
2: Dank wel.
3: En hou je niet in, Erik. We willen een ambiance zien en schreeuw maar
2: dan
3: mee.
2: Dan ben je bij mij altijd het juiste adres.
3: Oké.
2: Tot de volgende keer.
3: Dank je wel. Veel plezier.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Meteor is nu aan het repeteren. En al wie hier al is, kan daar alvast van genieten. En onze Kim, ja, waar is onze Kim?
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Backstage natuurlijk. Wie heb je daarbij, hè?
2: Wel, David, Céline. En het heeft even geduurd. Ik heb een klein beetje vertraging gehad, want we hebben samen getafeld.
3: Ja, we moesten nog even eten. Want ja, je moet dan repeteren en dan nog even dat afstemmen en de kleren aandoen. En ja, mijn buikje begon toch een beetje te knorren. Ja,
2: het was een hartverscheurende keuze tussen...
3: Volle van met korfje, met zo goed, ja.
2: Bladerdeegjebakje.
3: Deegje. Of oh, heerlijke kabeljauw met prei en witte wijnsaus. Het is duidelijk wat ik gekozen heb, zeker.
2: We zijn allebei voor de vis gegaan, de kabeljauw met de puree erbij. En dan nog als dessertje.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Het was een
2: tiramisu?
3: Ja, een soort tiramisuutje,
4: nee,
3: maar met rode vrucht.
2: Ja, sorry David,
0: allee,
2: tiramisu.
0: Oh.
3: Ah ja, David deed dat zo graag. Ja,
0: weet je wat, misschien...
2: Maar we gaan proberen.
3: Ik ga proberen, David, of we er ene... Of ik ga dat proberen in mijn shakos te steken.
0: Oh, je bent een schat. Je bent een schat.
2: Maar ondertussen wil ik ook wel even weten, lieve Céline. Ons eerbetoon van vorige week, is dat ook wat verteerd?
3: Verteerd nog niet. En ik hoop dat dat nog heel lang duurt, vooraleer dat dat verteerd is. Maar het was...
2: Pittig, hè?
3: Ja, het was zo hartverwarmend, Kim. Ook gewoon te zien hoeveel mensen daar een bloemetje zijn komen inprikken. Hoeveel mensen... daar ook mee bezig waren, mijn berichtjes hebben gestuurd. Het is hartverwarmend om te zien. Zelfs mensen die geen fan waren van ons mama, die toch een bloemetje hebben gemaakt of die toch een berichtje sturen. Dus ik kan alleen maar zeggen dankjewel. Het vult mijn hartje met heel veel liefde.
2: Ja, de letter M heeft onze studio ook gevuld. Tot deze middag zijn ze die in één keer komen halen, die letter. Ondertussen, ja, waar zijn die letters
3: want
2: nu?
3: Want straks was ik hierboven in de pier en toen zag ik Argriet. En dat is geen grap, dus ik weet niet...
2: De me?
3: Ja, de me was de me van mama.
2: Was op komst.
3: Was op komst dan waarschijnlijk, maar nu moet ik heel eerlijk zeggen, nu staan ze ook niet meer waar ze
2: zijn. Ze verhuizen constant.
3: Maar dat is een beetje gelijk als mama, hè. Die was ook nooit op één plaats. En die moesten ook altijd gaan zoeken.
2: Is waar?
3: Ah, maar ik heb er soms toch mijn peren mee gezien.
2: Exact dat. Straks ga jij openen, de show openen, dat is niet niks. En ondertussen, maar we hebben het al zo vaak gezegd vanmiddag, je gaat dat niet alleen doen, je gaat... Ja, met nog mensen op podium staan. Wat kan je daar al over zeggen?
3: Ja, niet zo heel veel. Het moet een beetje nog spannend blijven. Maar inderdaad, ik sta niet alleen. En laat ons zeggen dat het ook zeker geen onbekende gezichten zijn. Maar misschien ook gezichten van wie je niet verwacht dat ze mee gaan zingen. Dus, ik zou zeggen, gewoon kijken.
2: Ja, en ik verwacht dat jij nog een andere outfit gaat aantrekken.
3: Ah, man.
2: Niet dat deze niet slecht, alleen niet goed is, hè, maar...
3: Allee, mevrouw De Brie, dank je wel voor het compliment. Nee, ik heb uiteraard wel nog een net iets elegantere outfit. Fietsen dan nu met een blauwe rokje met
2: wie. Ja, en dat kunnen we wel al verklappen, David. Het is een soort van kaki.
3: Ja, het is zo'n een kaki navy groen met allemaal gouden studs, of hoe heet dat zo in het Engels, van die gouden metalen pinnetjes of blokjes. Of,
2: En een schoon kanten topje daaronder. Je gaat stralen, je gaat schitteren.
3: Dat hopen we dan maar.
2: Voilà, en voor straks, we gaan sowieso lekker blijven hangen.
3: Dat is de
2: bedoeling. Het zal
3: absoluut
2: wel zijn.
0: Dat hopen we, dankjewel.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. Zomerhit.
5: Kim De Brie en David van Otegem.
0: En tiramisu straks, heb ik begrepen. Vergeet dat vooral niet, Lien. Hier is ze nog eens met Jij en Ik.

0: Céline, jij en ik. Kaprijk is hier ook. Hallo, wie ben jij?
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Je ziet er zo gelukkig uit ook.
1: Dank u.
0: Ja, zo stralend, mooie zonnebrillen ook. Maar wie ben je hier?
1: Ik ben hier met mijn man.
0: Ah, dat
1: Steven.
0: Is Steven.
1: Steven
0: en Sandra. U heet Sandra.
1: Ja.
0: En waarvoor komen jullie?
1: Wij komen eigenlijk voor de afterparty na zomerhit. Dat was vorig jaar zo'n groot succes dat we hier gewoon terecht zijn.
0: Dat was tof, hè? Maar eerst de opnames natuurlijk van de tv-show.
1: Okay.
0: En dan daarna kom je naar hier.
1: Absoluut.
0: In deze studio vindt de afterparty plaats. Er is niet zo heel veel plaats. Dus het is alleen voor toeschouwers die echt gaan dansen hier ook. Ja, en we doen de deuren dicht. Alleen voor dansers die willen komen meevieren. Dus jullie horen daar al bij.
1: Absoluut. We zijn er klaar voor.
0: Tot straks dan, hè?
1: Tot straks. Dag.
2: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio 2.

Maxime en Babette, hoe dan ook. Erik van Looy komt ook naar de afterparty, heeft hij beloofd. En we hebben ook airco in deze studio. Jawel, dat gaat ook deugd doen. Samen met die heerlijke partymuziek die ik heb voorzien. Dus, wanneer je hier bent om de eerste opname van VRT Zomerhit mee te maken, als die opname voorbij is, kom als de gesmeerde bliksem naar deze radiostudio.

0: dag Mia en dag Bas. Hallo.
1: Hallo.
0: Welkom bij Radio 2.
1: Merci, merci.
0: Wat vind je ervan?
1: Dat is hier nog gezellig eigenlijk, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik vind dat ook. Daarom werk ik hier zo graag eigenlijk. Kom je straks ook voor de opnames?
1: Nee. Ja.
0: Ah, ja, zegt hij.
1: Mama knikt ja.
0: Ja, mijn mama, ja, als de mama ja knikt, dan moeten jullie volgen natuurlijk. Hè. En daarna afterparty, ik verwacht jullie.
1: Oké, okay, kom.

0: Ja, ook een goede feestplaat dit. Alphabeat Fascination.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En ik zie dat Kim daarbij Meteor is nu.
2: Ja, David, inderdaad. Ja, sorry. Ja, Joris, jullie waren daar heen aan het roepen.
3: Ja, ze pikten onze stoel. Ze had een beetje last van de stoelgang, denk ik. Oh, sorry.
2: Zeg maar, het is wel goed hier, hè. Je zei het net zelf, hè. Het is, even op adem komen.
3: Het is een hele drukke dag, maar dit plekje hier is geweldig. Een beetje een briesje. Oh, sorry, nee. Ja, een windje. En het uitzicht is prachtig hier. Dit is fantastisch. Ja.
2: Je hebt gerepeteerd, er is soundcheck geweest, generalen geweest. Ja. Heb je het domein goed bestudeerd? Kwestie van de nooduitgangen?
3: Ah, ja, ik heb de nooduitgangen gevonden wel. Maar er is er maar eentje, de echte, hè. Dat is hier wat beter, joh.
2: Ik had er straks nog iemand aan de lijn en die zei van... Die voor jou gestemd had, trouwens. Ze stond in de top 3, maar die zei... Ja, ik heb echt voor Joris gestemd, omdat... Qua stembereik, dat is... Amai, hij laat echt zien wat dat hij kan in dit nummer. Moeilijk om live te zingen?
3: Nee, eigenlijk niet. Want het liedje, ik heb er dus volledig alleen geschreven. En dan voelde wel dat eigenlijk geschreven is voor mijn, ja, voor mijn stembereik dan. Maar nee, het is eigenlijk heel leuk om te zingen gewoon. Ook rustig. Ik hoef niet te dansen, niet te springen. Ik kan gewoon in het liedje kruipen. En de mensen zingen mee. Dus het is de generale repetitie daaruit. Het was voor mij echt een soort van genot, puur genot, hè.
2: Dus het is niet een kwestie van extra stemoefeningen nu nog te doen of zo, een beetje te focussen?
3: Nee, de enige stemoefening die moet gebeuren is eigenlijk door de mensen, hè, want die moeten stemmen. Dus als de mensen willen dat nooduitgang de zomerrit zou winnen, ja. Het is geen typisch zomerritnummer, maar wel een mooi liedje misschien. Dus als je vindt dat het een mooi liedje is, dan mag je de stemoefening doen, ja, om te stemmen.
2: VRT Max.
3: VRT Max.
2: Op zijn minst altijd in de finale?
3: Ja, laat ons hopen dat we bij de laatste 10 zijn en dan mogen ze helemaal losgaan, hè.
2: En voor de rest, wat verwacht je nog van de avond?
3: Ik verwacht van de avond dat de presentatrice niet dronken is. Ik heb me laten vertellen dat ze niet drinkt vandaag. Nee. Wat verwacht ik van de avond? Ja, het staat hier al vol.
2: Ja.
3: Het is elk jaar opnieuw dat die mensen hier van 's middags of 's morgens al staan. En die blijven daar gewoon.
2: Ja, het is mooi om te zien, hè, David. Je kan ook effectief meekijken nu. Als je over de schouder van Joris kijkt. Het heeft wel wat. Hè. Zo die mensen, het podium, de lichtjes. Ja, sfeer en gezelligheid. Minstens 12 op 10.
3: 12 zeker, maar dat is dus het enige wat ik ook verwacht van de zomer. Dat is sfeer en gezelligheid. De mensen zijn altijd in vorm hier. En ik moet heel eerlijk bekennen, het is altijd een redelijk lange weg van Turnhout naar hier. Maar eens je dan hier bent, dan denk je, oh, het kon dat maar elke dag zijn. Met dit weer, hè.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
2: Anders, morgen zeer welkom, hè.
3: Is er morgen weer iets te doen hier?
2: Ja, nog een keer. Ja.
3: Ik mag niet meedoen.
2: Nee. Okay. Genomineerd en dat is maar één keer. Maar komt helemaal goed. Joris is in vorm. Uiteraard is Joris in vorm. En misschien nog een rosé om het af te leren. David.
4: Ja, we hebben het gehoord dat hij in vorm is. De VRT Zomerhit-trofee voor woordgrapjes van het jaar gaat al zeker naar hem. Dankjewel.
2: Sowieso.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor staat hier vanavond op het podium met Judith. Die is genomineerd met I'd Love to Be in Love. K3 is er ook bij vanavond. De zomer van Oya Lele zullen we hier horen. Ja, een fan staat hier ook al. Madison van Milk Inc. ook vanavond. En Stan van Samang, onze hotshot. En natuurlijk hoor je ook Céline Hermans, Justin De Wild, Sandra Kim, Camille Yembe. Die heeft daarnet ook al opgetreden en gerepeteerd, moet ik zeggen. En John Newman.
1: Radio
0: natuurlijk.
1: 2 in West-Vlaanderen.
0: Dus zeker de moeite om te komen kijken. En als je hier niet geraakt, niet erg. Want je ziet het allemaal zaterdag op VRT 1 dan. Goeie avond trouwens.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Kim en ik houden je graag nog gezelschap tot 11 uur vanavond.
3: Het is 8 uur. Goedenavond VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. De twee mannen vielen aan Portuschanda twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend opgepakt na een opsporingsbericht en is aangehouden. De tweede verdachte droeg een pet en een sjaal en was daardoor moeilijk herkenbaar. Hij is nu toch opgepakt en wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In Antwerpen is een man van 62 overleden nadat hij van de vijfde verdieping van een flatgebouw naar beneden was gevallen. Omstaanders probeerden de man te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Volgens de politie was hij wellicht aan het werken aan het terras op de bovenste verdieping. In Madrid is er geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding. Inwoners van de provincie Ávila, ten westen van Madrid, zijn naar de hoofdstad getrokken om te betogen. Zij vinden dat er te weinig gebeurt om de branden te bestrijden. In Ávila is al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. In sommige regio's is de brandbestrijding grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. En er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen kon veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
4: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
3: Rode duivel Luis Openda speelt komend seizoen voor Olympique Lyon in Frankrijk. De spits verlaat Juventus en wordt verhuurd. In Italië had Openda een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij één van de vier Belgen, met ook nog Aurel Mongala, Malik Fofana en Julien Duranville. Nog dit, pretpark Bobbejaanland in Kasterlee gaat het schoeisel van bezoekers strenger controleren. Veel mensen dragen nu teenslippers omdat het warm is, maar dat mag niet. Los schoeisel is niet veilig in bepaalde attracties. Dat zegt Peggy Verelst van Bobbejaanland.
5: Die incidenten die gebeuren, dat gaat onder andere over het wegvliegen of het uitvliegen van de schoenen die dan op plaatsen terechtkomen die niet toegankelijk zijn voor het personeel, onder andere. En evacueren op blote voeten is onmogelijk. Dus daarom zeggen wij heel duidelijk vast schoeisel in Bobbejaanland omwille van uw veiligheid en de veiligheid van het personeel.
3: Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen krijgen we veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En het wordt bijzonder warm, tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Waar kunnen we tegen hier?
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim De Brie en David van Oudegem.
0: En blote voeten zijn hier wel toegelaten.

0: Het schip is gezonken.
1: Isabelle A.
0: Maar misschien loopt ze wel met die zomerhit-trofee naar huis. Dat zou zomaar even kunnen. Het hangt van jou af. Stem op VRT Max. Kijk daar naar Radio 2 of klik gewoon op de button zomerhit. Het kan maar zo gemakkelijk zijn. En kies ook deze week jouw drie favorieten. Misschien zit Isabelle de A erbij. En misschien ook een Meteor, hoorde je daarnet. Staat ook vanavond op ons podium. En ondertussen op de radio. Heerlijke muziek van Tavares nu. Heaven must be missing an angel.

0: Dat is ook echt zomer, hè, met Enrique Iglesias, Bailando.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Ah, geen zomer zonder zomerhit. Uiteraard niet. Met al die fantastische artiesten die hier vanavond op het podium staan. Een groot podium op het strand. En backstage, Kim De Brie. Wie heb je bij je, Kim?
2: Milk Inc, Reggie en Linda. Ik heb Reggie net van zijn eten weggehaald. Sorry daarvoor.
3: Radio gaat voor.
2: Jazeker, hè. En het is Veggie Reggie vandaag.
3: Ja, de vis was op. Blijkbaar heb jij het laatste stuk gehad. Dus
2: ja, pardon daarvoor. Had ik het geweten, ik had hem aan jou gegeven.
3: Dat weet ik. Dat weet ik. Voilà.
2: Milk Inc, voor de allereerste keer genomineerd voor VRT Zomerhit. Linda, ja, ik wil heel graag weten jouw indrukken vandaag. Hoe vind je dat hier, dat zomerhitcircus?
4: Ja, het doet me wel een beetje denken aan vroeger. Hè. Het is niet echt heel veel veranderd. Alleen de locatie, denk ik, tegenover vroeger. Dus ja, en de zon en de zee en het strand en iedereen is er. Dus, ja.
2: Is het al een lange dag geweest?
4: Ik ben al van 5 uur wakker, dus voor mij is het wel een lange dag.
2: Van de zenuwen, van de stress of van moeders van...
4: Nee. Ik had gisteren iets verkeerd gegeten. Ik was... Ja.
2: Dat meen je niet.
4: Ja. Maar kijk.
2: Ça va.
4: Ja, nu ja, wel.
2: Het is er niet aan te zien.
4: Nu wel, gisteravond, nee.
2: Ja. Even toch een klein stressje dan.
4: Ja.
2: Wat had je dan gegeten?
4: Ja, ik had gewoon rijst met kip, maar ik denk dat er iets met kip was.
2: Salmonella is in de house.
4: Gevaarlijk.
2: Ja. Oh.
4: Vies, dat is echt gevaarlijk.
2: Oké, vandaar dat je niet mee aan tafel zat. Dat het een beetje voorzichtig is.
4: Ik doe dat ook niet. Net.
2: Okay. Vrienden, de social media strategy is nog niet aangepast op de persoonlijke socials. Ja, gaan roepen in de afwasdom in oktober van stem op Milk Inc. Het helpt niet. Het is te laat dan, hè, Reggie?
3: Oh, ik vind dat zo moeilijk om te smeken. We hebben gelukkig de Milk Inc. socials. Daar doen we het wel vandaag zelfs nog de post gedaan. We zijn nu ook op tv. Maar ik heb het persoonlijk zo. Ik vind dat zo... Mensen zullen wel stemmen als ze willen stemmen, hoor. Dat zo, alstublieft, stemmen. Maar ik vind dat zo moeilijk. Ja, ik weet niet hoe andere artiesten dat doen, maar ik vind dat moeilijk zo. En Linda ook, want ik heb toch tegen haar ook gezegd...
2: Ja, er is niks aangepast, maar kijk...
3: Jawel, onze groep wel, hè. Op de Milk Inc. wel, hè.
2: Toen jullie bij Radio 2 Live aan Zee waren, jij was ook helemaal in het zwart toen. Prachtig zwart kleedje aan. Zwart is je kleur, het is een klein beetje grijs erbij vandaag. Je ziet er schitterend uit, Linda. De outfit van Reggie was toen al tropisch, maar...
3: Ik heb mij juist omgekleed. Als je bij de repetitie had ik mijn podium-outfit aan. Dus, hè, dus, maar nu, dat zwart is veel te warm voor in te eten. Dus,
2: ja, dus voor de mensen die nu niet zouden meekijken, maar alleen luisteren, het is een soort van mintgroen...
4: Beachy, zomer.
2: Ja, beachy, hè. Een short, mintgroen met een beetje beige en de slippers. Dus, maar dus de outfit moet nog veranderd worden.
3: Ja, die moet nog veranderd worden. Geen nood. Dan moet je maar naar de beelden kijken straks.
2: Zo meteen. We gaan dat zien. Wordt keispannend. Wat gaan jullie denken, lieve vrienden, vlak voor jullie het podium opstappen straks?
4: Ik denk aan mijn nummer en aan het publiek en aan de zon. En gas geven.
3: Dat ze maar een beetje meedoen. We gaan ons best doen. Want iedereen uit zijn tenten lokken.
2: Music is my medicine. Daar gaan we voor, David.
0: Oké, heel goed plan. Linda van Reggie dus is al van 5 uur wakker. Ze heeft iets verkeerds gegeten. Dus als je zomervip bent en op de eerste rij staat, kan misschien nog een cadeautje van Linda verwachten.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
1: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi, dus jongen.
0: Welke nummers staan er voor jou op 1?
1: Stem nu via Radio BNE op VRT Max.
3: Van water
1: Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.

Wat een muziek hier. Camille, heb je gehoord nu dat je weg bent? En Madcon, Bagging. En we krijgen net te horen dat de opnames iets later zullen starten. Dus geen paniek, nog niet weglopen. Iedereen is zich aan het klaarmaken. Zodat er alles goed op staat. Hè? Dat we het allemaal kunnen bekijken zaterdag op televisie. Radio 2 backstage op Zomerhit met 5 nu, Got the Feeling.

0: Got the Feeling van 5 en ook 5 zomerhit genomineerden vanavond op het podium.
1: Radio 2. Radio 2 zomerhit backstage.
0: Radio 2. En daartussen ook... Ook deze internationale artiest Kimje staat nu bij hem.
2: Oh. De gezellige Nederlander Justin de Wild met kleine D en DT. Justin, dat moet vroeger een nachtmerrie geweest zijn om die naam te leren schrijven.
3: Nog steeds.
2: Maak je nog DT-fouten?
3: Ja, heel af en toe. Maar nou weet ik hoe het moet. Maar af en toe maakt de media nou een foutje. Maar het is Justin met een E en de Wild met DT.
2: Oké, bij deze de puntjes op de I.
3: Ja.
2: Zeg Justin, vorige week, en dat zal jou denk ik wel plezieren, was Cheerio de meest aangevraagde plaat bij Radio 2 Kickstart, ons verzoekplatenprogramma.
3: Ja, mooi toch? Ja, dat is toch niet normaal? Nou ja, ik weet gewoon niet wat me overkomt, ook hier in België vandaag mijn eerste dag bij zo'n groot programma. Gewoon mensen aan het hek van, hey, mag ik een foto? Is het hier ook al zo erg? Echt mensen...
2: Even erg als in Nederland?
3: Ja, nou ja, hier valt het echt wel wat mee met in Nederland. In Nederland kan je echt totaal niet over straat of er wordt geroepen...
2: Je nummer is bezig.
3: Ja, mooi. Toeval bestaat niet. Maar dat is gewoon zo gek. Yeah. Overal word je herkend van, hey, cheerio, nummer 1 hit, hè? Cheerio, hey, Jus, hoe is het? Ja, eigenlijk allemaal dat soort dingen, maar het is gewoon een droom die uitkomt.
2: Ja, dat denk ik toch ook wel. Je moet er wel wat voor over hebben, want ik heb jou hier al zien puffen en blazen en zweten en denken, wat moet ik nog doen met die namiddag?
3: Nee. Het is natuurlijk lange dagen, weet je. We hebben van gisteravond hebben we in Nederlandse tv gedaan. Nou, dan is het ook al heel lang wachten, maar dan speel je bij band en dan moet je gelijk door naar een optreden. Nou ja, vannacht om 1 uur was ik in Tilburg. Nou, toen ging ik naar het hotel toe slapen. Toen ben ik in de auto gestapt. Toen ben ik hierheen gereden.
2: Dus 3:30?
3: Ja, 3,5 uur, ja. Ja. Nou ja, je moet er wat voor over hebben. En natuurlijk vind ik dit gewoon geweldig om te doen. Ik was nog nooit in Blankenbergen geweest. Ja, en nou voor de eerste keer geweldig.
2: Wat is je eerste indruk?
3: Ja, heel leuk. Want het is natuurlijk net Scheveningen als bij ons. Wij hebben ook zo'n pier. En het is gewoon geweldig. En voor de eerste keer ook dan bij zo'n groot programma. Ja, geweldig. Echt heel geweldig.
2: Kijk eens naar boven. Prachtige schapenwolkjes ook, hè?
3: Mooi, hè? Ja, heerlijk.
2: Je hebt wel net je fashion over aangetrokken. Omdat je zei, ja, het moet een beetje deftig zijn.
3: Ja, dat moet. Ja, ik kreeg altijd van mijn moeder mee van als je met de camera, tv of iets anders doet, doe even nog wat netjes aan. Je kan er niet zo verslonsig bij zitten, dat kan niet.
2: Cheerio, dat is een soort van ja, klinken op, proosten. Waarop zullen we klinken?
3: Op de zomerrit.
2: Ja.
3: Ja, we zijn nu bij de zomerrit, dus ik denk op de zomerrit. Ik heb hem in Nederland en wie weet gaat hier iemand anders het winnen. Maar het is al geweldig dat ik erbij mag zijn. Ja.
2: Op het succes in België.
3: Zeker. Dit is nog niet de laatste keer.
2: De Nederlanders kunnen er altijd bij. 10 augustus, dan kom je terug. Radio 2, live aan zee. Dus dan zien we elkaar.
3: Ik ben erbij.
2: Alright. En straks ambiance op het podium. Sowieso, ja. David.
0: En hij ziet er heel netjes uit, hoor. Zijn moeder zal trots zijn.
2: Hij is deftig. Zomerrit backstage.

0: U2, Pride in the Name of Love. Radio 2 backstage bij de eerste opname van Zomerhit. Die start hier hopelijk zo dadelijk. Ondertussen heb ik hier wel K3 bij mij. Hallo.
1: Hallo.
0: Hey.
1: Hallo.
0: Zo mooi zeg. Zeg eens wat jij aan hebt.
1: Ik heb een K3-kleedje aan.
0: Ik zie het, want ik dacht dat K3 springt hier binnen. Maar jij bent het gewoon met een prachtige regenboogkleed. Mooi hoor.
1: En ik ben Irien.
0: Irien, en van waar zijn jullie?
1: We zijn van mijn mama en mijn papa.
0: Ah, maar dat is heel goed. En waar zijn die? Ah, die springen hier ook nu binnen. Hebben jullie drie verdwaalde dochters? Die staan hier, die doen alsof ze K3 zijn. Die willen populair worden. Hé, hey, wat hebben jullie allemaal gedaan aan de zee vandaag?
2: Naar de optredens kijken.
0: Naar de repetities, zou je bedoelen. Want ze...
1: En wij hebben daar gespeeld en schaapjes gezocht en een beetje water gepakt. En voor mijn broer zijn handjes te wassen en mijn broer was zo'n beetje gek.
0: Was hij een beetje gek, jouw broer? Zo is hij wel, hè?
1: En hij was zo grappig aan toen.
0: Doet hij grappig?
1: Ja, hij doet soms grappig, maar hij doet zo dansen, en, maar Hij is nog geen baby.
0: Ah, we gaan hem op podium duwen dan. Dan kan hij daar ook de show eens beginnen te stelen. Ah, daar is hij. Dat is hij ook. Dylan is hier ook. Naar wie kijk jij het meeste uit vanavond?
3: Oh, ik denk wel Meteor.
0: Meteor, en waarom?
3: Hij is gewoon een hele toffe kerel met een hele goede zandstem en ook echt super vriendelijk.
0: Ja, en je hebt de nooduitgang ook al. Ja, dat is iemand die jouw woorden onderschrijft en ook juicht. De nooduitgang kan jij helemaal van buiten ook, hè?
3: Ja, dat is waar.
0: Ja. En Jorgio, voor wie kom jij?
4: Camille.
0: Camille, maar die is er niet bij vandaag. Behalve wanneer je die andere Camille bedoelt uit Brussel. Bedoel je die?
4: Ja.
0: Ah, die is ook goed, hè?
4: Ja.
0: Ja, die is er wel bij vandaag.
4: Yeah.
0: En Kim de Brie is ook. Die komt hier ook net binnen. Kim, met...
5: Ja, je bent vooral blij dat ik binnenkom met...
0: Tiramisu! Ik dacht, gaan ze dat nu echt doen?
5: Ja, zeg.
0: En komt hij...
5: Ken mij ondertussen langer dan dit, ja, hè?
0: Oh, prachtig, dankjewel. Als ik... She work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Milo AO Technology. Ja, ik ben blij dat het nieuws nu is, want dan kan ik hier die tiramisu opeten. Lekker, lekker. We gaan het wel uithouden hoor, tot 11 uur op die manier, zeker weer.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En Kim en ik houden je graag nog gezelschap tot 11 uur vanavond. Ook morgen voor die tweede opname. Altijd welkom als je wil weten wie er dan komt optreden. Ga even naar VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Daar staat een volledige line-up. Nu even luisteren naar het nieuws.
6: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Hodibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd betrapt door een undercover-agent, Joort Zeger de Biezer van N-VA.
7: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat die kunnen veilig doorgaan.
6: Het stadsbestuur van Leuven en de organisatie hebben vandaag laten weten dat de Pride van dit jaar zal doorgaan, eind september dus. Ook de tweede verdachte van de mesaanval van vorige week maandag in Gent is opgepakt. 2 mannen vielen aan Portus Ganda, toen 2 anderen aan. 1 slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd lang in levensgevaar. De eerste verdachte werd afgelopen weekend al opgepakt en is aangehouden. De tweede wordt morgen voorgeleid. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. En het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis. En symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op het beleid van Netanyahu.
8: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
6: De bosbranden bij Bordeaux zijn nog altijd niet onder controle, nu bijna een week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgeleid en nog eens wat 4000 toeristen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is hulp van de inwoners zelf.
9: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
6: Sportrode duivel Loïs Openda verhuist van Juventus naar Olympique Lyon in Frankrijk. De spits wordt verhuurd. Openda had in Italië een tegenvallend seizoen, waardoor hij ook niet werd geselecteerd voor het WK. Bij Lyon wordt hij 1 van de 4 Belgen, met ook nog Aurel Mangala, Malik Fofana en Julien Doronville. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. Het wordt bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Daar kunnen we tegen horen hier.
5: VRT Zomerhit.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage.
4: Kim de Brie en David van

0: goed nummer van Alex Warren en ook Passenger. Vicky uit Welle, Denderleeuw, is hier ook even komen binnenwandelen. Dag Vicky. En je hebt ook Xiliana uit Aalst mee.
1: Hallo.
0: Vicky, het is een bijzondere avond voor jou. Je komt speciaal voor Meteor, maar het is eigenlijk niet voor jou. Het is voor jouw dochter. Vertel eens.
1: Ja, mijn dochter is over 3 jaar overleden. Zij is verdronken in een bad, epilepsieaanval bij vrienden. Het is moeilijk om erover te winnen.
0: Ja, ik merk dat het moeilijk is voor jou, maar ze was een grote fan van Meteor.
1: Ja, een super grote fan. Ik zou hem nu al willen knuffelen. Dus voor mij ook een grote steun, omdat ik weet van... Omdat ze zij er fan is van geweest.
0: Dus jij bent hier vanavond eigenlijk om jouw dochter te herdenken.
1: Ja.
0: Om hier aanwezig te zijn.
1: En dat doen we elk jaar. Dus we komen elk jaar op vakantie een week. En elk jaar wordt er mijn dochter wel bij betrokken.
0: Op deze manier.
1: Sowieso.
0: Dat is mooi. En jij hebt ze ook gekend, Xiliana?
2: Eigenlijk van verre familie. Mm. Dus ja, het was wel een... leuke persoon om mee te babbelen.
0: Ja, dus alle vriendinnen van haar ook, die zitten te luisteren op dit moment.
1: Ja, zeker.
0: Is speciaal voor jou.
1: Ja.
0: Vergeet mijn nietje van Leopold 3 draaien. Wat denk je? Dat is ook toepasselijk, denk ik.
1: Dat is heel toepasselijk.
0: Ik wens jullie nog een mooie avond in ieder geval.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Denk vooral veel aan haar, dat is belangrijk.
1: Ja, dat gaan we zeker.
0: Dank je wel.
1: Dank u wel. Dag.
0: Ja, wat denk je? Dat is ook toepasselijk, denk ik.
1: Dat is heel toepasselijk.
0: Ik wens jullie nog een mooie avond in ieder geval.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Denk vooral veel aan haar, dat is belangrijk.
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dank u wel.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.

0: Spice Girls, who do you think you are?
1: Who are you?
2: I'm Laura.
0: Laura?
2: I'm Charlotte.
0: Ik ben Milo. En jullie zijn van Blankenbergen.
3: Ja, wij zijn de echte Blankenbernaar.
0: Ah, maar ik zie dat aan jullie. Zo die levensvreugde.
3: Ja.
0: Ja, die, wacht.
3: Geboren
0: maar,
3: naar
0: het... Ja, maar geboren naar het toon. Ja, spreken zijn de micro's daar.
4: En recht van het strand.
3: En recht van het strand.
0: Ja. En hoe vinden jullie dat Radio 2 er elke zomer ook is in jullie stad?
2: Dat er een keer iets anders is in Blankenbergen. Iets speciaals, dat de mensen kunnen komen kijken.
0: Maar voor de rest is dat niet dood, hè?
3: Radio 2... Dat mag je niet zeggen.
2: Ja, maar... ook The Guilty en als hier elke vrijdag...
3: Ja, en de Loco Bee.
0: The Guilty en de Loco Bee. Vertel ons daar eens iets meer
2: over. Dus The Guilty...
0: Ah, wat?
2: Oei, sorry.
0: Zo heet Backstage. Ja, we moesten eerst een jingle uitnodigen. Ja, zeg daar eens iets over.
2: The Guilty is een nachtclub hier ook aan de Zeedijk, waar je kan in het weekend en de vrijdagavond uitgaan.
4: Zijn jullie niet te jong?
3: Nee. Ik ben 17. En jij?
2: Wat denk je?
0: 16.
3: Ik denk... 46.
4: Oh, dank u.
0: Amai, goed.
4: Ik ben 48.
0: En ik? Ah. En ik?
3: 38.
2: Oh! Is dat 50?
0: Oh, wij gaan samen naar The Guilty. Ja.
3: Beloofd! Is dat afgesproken?
2: Dat is een tip voor als je in Blankenbergen bent naar The Guilty komen.
3: En Salito Beach. En Loco Beach. Ik zeg het je, als je komt naar Blankenbergen, de beste zomerbar voor de cocktails, voor de service is Salito Beach. Ja.
0: Is het echt? Maar dat is goed dat jullie ons al die tips geven.
2: Nee, Maxime.
0: Ja. Ah, Maxime. Oké.
2: Okay. Ik ga niet over de barren vertellen.
0: Ja, maar DJ Kim is ook een heel goede DJ.
3: Misschien moet ik hem komen draaien op Salito Beach.
0: Ah ja, Kim?
4: Samen.
0: Samen?
4: We gaan daar samen een afterparty geven.
0: We hebben hier een afterparty inderdaad, straks na de opname.
4: Als het lukt.
0: Wat is het probleem met die opnames, Kim?
4: Geen idee, ze beginnen niet.
0: Die opname start maar niet. Ik zie daar allemaal
4: toeschouwers
0: voor het podium staan.
4: Ja, en Niels is op podium. Ah, maar zal dat nu beginnen?
0: Wat zeggen die nu allemaal?
4: Wacht.
0: Nee, die zeggen...
4: Nee.
0: Ah nee, dus nu op dat moment zijn ze net uitgepraat. Ja, okay,
4: ja maar dus bom. Ze zouden wel moeten beginnen, want anders komt onze afterparty in het gedrang.
0: We hebben maar zendtijd tot 11 uur vanavond. Ja, en we willen nog een afterparty doen na de opnames. Maar als die opnames niet op tijd starten, dan hebben wij te weinig tijd om nog een afterparty te
3: organiseren. Dat is echt stom.
1: Maar we kunnen ook een afterparty gewoon met ons drie doen.
2: En The Guilty.
3: En The Guilty.
0: Ja, nu is er genoeg reclame, hoor ik.
3: We beginnen bij Salito Beach, we gaan naar de Loco Bee en dan gaan we naar
4: de Guilty. Blaadje, kom jongen.
3: Deel 2 zomerhit Backstage. Dit moet je bijna
5: En David van Oten.
0: Allee.
2: Het is nog niet daar.
0: Shut up in your face.
4: Dankjewel voor de komst naar Radio 2 Studio. Merci. Weinig van

0: Oh, ik denk dat ons feestje al begonnen is. Of zo klinkt het toch tenminste. Celebration van Cool and the Gang. Hoe cool is dat? Ik denk dat ze er toch gaan aan beginnen, Kim. Gelukkig.
1: Het is te hopen.
0: Oh, je moet echt soms eens meekijken naar wat er hier allemaal gebeurt. Kim de Brie hangt nu over de studiotafel, omdat de microfoon in de studiotafel
1: zit. Ja, want anders maakt dat dit geluid. Voilà.

0: was wel goed van eten ook, backstage heb ik gehoord.
1: Kabeljauw met puree in een witwijnsausje.
0: Dat is niet slecht, hè?
1: Nee, dat was aangenaam.
0: Misschien moet dat nog allemaal verteren bij die artiesten voor ze kunnen optreden.
2: Zou dat de reden zijn?
0: Dat zou misschien de reden van de vertraging kunnen zijn.
1: Of Linda is niet goed van Milk Inc.
0: Dat zou ook kunnen. Maar het was Céline die ging beginnen, dacht ik. Hè? Of wie ging er beginnen? Dat hebben ze gezegd daarnet. Ze gaan ook die prachtige letters van Margriet op het podium zetten.
1: Heel benieuwd hoe ze dat in beeld gaan brengen. Ja.
0: Dus zo dadelijk zou die opname dan toch moeten starten. We kunnen daar niks van uitzenden op de radio. Dus,
1: what happens in Blankenbergen?
0: Stays toch tot zaterdag, want dan zal je het wel kunnen bekijken op VRT1.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Clean Bandit en Anne-Marie, Rockabye. Kim en ik zijn nog bij jou tot 3 uur. Nee, wat zei ik? 23 uur. En Kim is even in het publiek gaan kijken. We horen haar straks.

0: Bazaar. Ik was iets te enthousiast daarnet. Nochtans vindt Frankie uit Gent dat best wel een goed idee mochten we doorgaan tot 3 uur vannacht. Zeker nog tijd voor de afterparty dan, zegt hij. Dat is waar. Even horen waar Kim terechtgekomen is ondertussen.
1: Wel, David, je hoort het applaus. Ja. C'est parti ici. Hè. De show is begonnen. Céline heeft net haar nummer gebracht. En mevrouw, het was heel verrassend, hè, want Céline stond niet alleen op het podium.
2: Nee. Het was een hele grote verrassing dat Sita, Niels en Siska er ook nog eens bij waren. Dus echt wel heel leuk om eens te zien.
1: Ja, David, bij deze weten we het.
0: Ja, het mysterie is onthuld.
1: Zeker. Zeg, jij staat hier nog niet zo lang?
2: Nee, nog niet zo heel lang. Nee, het was een weg naar hier om door het publiek te geraken.
1: Maar... Ja, maar dat is wel een beetje het voordeel van de VIP, toch wel?
2: Ja, maar ik ben geen VIP. Het is echt wel als gewone bezoeker.
1: Ah, kijk, en hier helemaal vooraan staan en toch mee genieten van de show. Hoe is het met jou hier? Aan het genieten ook?
3: Ja, ik ben een vriendin van haar.
1: Maar kijk, twee vriendinnen samen naar zomerrit. Dat is gewoon, dat is heel plezant. Voilà, David, het is wel fijn om zo tussen het publiek te staan een keer en het allemaal hier van op de eerste rij mee te maken. Dimitri, de opwarmer, is op dit moment heel erg aan het applaudisseren. Ik moet even proberen of ik daartussen geraak, maar ik zie juist niks. Ik zie niks wat er gebeurt op dit moment. Ik zie alleen heel veel handen in de lucht, mensen die applaudisseren en voilà, je weet hoe dat gaat met tv-opnames. Hè. Dat is tussendoor ook een beetje wachten en zien wat het vervolg
0: inderdaad
1: is. Maar...
0: Je kan misschien wat sterke schouders zoeken om op te gaan zitten.
1: Ja, dat is misschien wel een idee. Wacht, ik ga het hier vragen. Meneer, mag ik een keer op uw rug zitten?
4: Op uw rug zitten? Zeker.
1: Ja, voilà, dat is hier al gefixt, David. Komt goed.
0: Zo gemakkelijk is dat als je Kim de Brie heet. Ja, hoor.

0: Bart Kaal is erbij op woensdag 5 augustus samen met Basserra, Berre, Laura Tesora en Niels de Stadsbader. Dat is dus voor volgende week woensdag. Even horen waar Kim ergens terechtgekomen is. Hallo.
1: Kijk eens recht voor jou.
0: Ah, joho! Daar.
1: Daar, ik ben van de Rode Loper naar de mensen van het Rode Kruis gekomen.
0: Ik zie het.
1: Zeg Inge, en het is hier net wissel van de wacht.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben een viertal ploegen die momenteel operatief zijn met een doorschuifsysteem. Dus telkens 20 minuten per post op het terrein. In totaal 60 minuten op het terrein en 20 minuten in rust. Dus nu is de ploeg in rust. Even gaan aflossen.
1: Ja, de ploeg in rust mocht zelf een sandwichje eten en een beetje... Ja, dat is ook belangrijk dat jullie niet van jullie zus gaan, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Zij komen hier rustig iets drinken, een keer naar het toilet gaan. Maar ook, indien er iets zich voordoet op het terrein, dan moeten zij ter plaatse gaan om te helpen met de ploeg die daar staat.
1: Zijn jullie met meer of met evenveel mensen dan vorig jaar?
2: Wij zijn altijd met ongeveer evenveel mensen, een 20-tal mensen.
1: En een goed geoliede machine, hè?
2: Ja, jaren ervaring, hè. Zowel met tien om te zien en nu zomerrit al jaren. Dus jaren ervaring.
1: En ik vind het zo fijn, al die mensen van het Rode Kruis, die staan hier ook zo met de volle goesting, met de glimlach.
2: Ja, dat klopt. Allemaal vrijwilligers die eigenlijk gratis ten dienste staan van de maatschappij.
1: Is er hard gewerkt vandaag? Was er veel miserie?
2: Nee, miserie niet, maar toch hier en daar wel wat hulp moeten bieden. Kijk, voilà. Opnieuw...
1: Wat gebeurt er daar?
2: Ja, iemand die zich gekwetst heeft aan de knie.
1: En die krijgt dan een plakkertje.
2: En die krijgt een plakkertje.
1: Voilà. En een kusje erop. Dat zou ik dan weer doen natuurlijk.
2: Ja, dat mogen we niet doen.
1: Wat is het zotste dat je vandaag meegemaakt
2: hebt? Vandaag was het eigenlijk een prik van een Pieterman. Van iemand die nog in zee was toen de strandredders al vertrokken waren.
1: Een gevaarlijk visje.
2: Ja, toch wel. Blijkbaar wel. Het deed behoorlijk pijn, ja.
1: En wat doen jullie dan?
2: Wij hebben dus eigenlijk moet je dat op met warm water spoelen. 40 graden, 20 minuten aan een stuk. Dat hebben wij hier niet. Dus hebben we wat geïmproviseerd en hebben we daar wat in een beker warme koffie tegengehouden. Tot de papa er kwam ophalen en een pijnsteller gegeven. En die is nu naar huis. En
1: dat klinkt een beetje als een wasmachine, hè? Wassen op 40 graden. Maar wel super goed gedaan allemaal. En dikke merci dat jullie er zijn voor ons.
2: Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond.
0: We zijn in goede handen hier, we horen het.
3: Radio 2 Zomerhit Backstage. VRT Radio 2.
0: Daan Leijnen is in Peer aan het luisteren op dit moment. Die vraagt zich af of de artiesten na de opname ook nog naar deze radiostudio komen. Ja, dat is een beetje af te wachten. Soms gebeurt dat wel eens. Ik herinner mij vorig jaar dat Sam Goris hier nog binnengevlogen is tijdens onze afterparty. Kan.

is ook altijd goed. Night Fever, Radio 2. Backstage, tijdens de eerste opname van Zomerhit hier op het strand van Blankenbergen, vlak aan de pier, met Mark Ronson en Amy Winehouse.

0: Ondertussen is de opname al gestart. Céline is begonnen met de opname, mocht als eerste optreden. Ja, dat was een verrassing. We hebben daarnet ook gezegd met wie ze aan het optreden was. We gaan het niet herhalen. Je zal het zien op VRT1 komende zaterdag, wanneer deze opname wordt uitgezonden op televisie. Op dit moment is Birte bezig. We hoorden daarnet ook al tijdens een gesprek met Kim dat zij haar meubilair heeft meegebracht van thuis. En dat is duidelijk te zien op het podium ook. Ze zat daarnet op een mooie groene sofa. Je zag ook inderdaad die pick-up waar ze van sprak. En ze had ook een paar mooie kamerplanten meegebracht naar Blankenbergen. Het is nu bezig op dit moment. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage. Radio
0: 2. Dat is dus een heel huiselijke optreden geworden daar. Straks het nieuws van 10 uur. Maar eerst nog deze Adele, die misschien ook wel zal kunnen meezingen. Someone Like You.

0: Ja, zie je wel dat je dit hebt kunnen meezingen.
1: In West-Vlaanderen.
2: Ja, een kamerplant en een lampenkap van het podium halen, nog nooit meegemaakt bij zomer.
0: Het is allemaal mogelijk dit jaar.
2: Ongelooflijk.
0: Goedenavond, tof dat je luistert.
3: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
4: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Leuven vraagt oppositiepartij N-VA opheldering over de verijdelde aanslag van 2 jaar geleden op de Pride. Gisteren raakte bekend dat een geradicaliseerde jongen van 18 een aanslag wilde plegen in Leuven tijdens dat feest van de Holibi-gemeenschap. Hij ging online op zoek naar wapens en werd er betrapt door een undercover-agent. Je hoort Zeger de Biezer van N-VA.
5: Het feit dat wij daar niets van wisten, we zijn al 2 jaar verder, is vreemd. Dus wij vragen aan de burgemeester volledige transparantie. Wat is daar toen juist gebeurd? Velen van ons zijn, ikzelf ook, meegegaan op de eerste Pride. Wij wisten dat niet. Zijn daar extra veiligheidsmaatregelen genomen? Ook op die Pride in 25, of niet? Ook de Pride nu in september gaat, die kunnen veilig doorgaan.
4: Afgelopen zaterdag nog vielen 1 dode en 29 gewonden bij een aanslag op de Pride in Berlijn. De bosbranden ten westen van Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna 1 week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid. Nog eens wat 4000 toeristen zijn geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk. Dat zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust.
6: Door die wind, door die warmte en dat altijd aanwezige vuur in de grond zijn er heel veel opflakkeringen geweest, kleine smulbrandjes. Men is met man en macht nog altijd aan het strijden. Dat doet de brandweer niet alleen. Dat is ook veel te groot, dat gebied, om dat te kunnen doen. Maar we hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus dat ziet er echt niet goed uit.
4: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Het was de eerste ontmoeting tussen de twee sinds het begin van de oorlog tegen Iran. Het was een positief gesprek, zegt het Witte Huis, en symbolisch belangrijk, zegt Thomas de Grave in Washington, na toch wat Amerikaanse kritiek op de Israëlische regering.
7: Netanyahu wilde vooral ook tonen met dit bezoek dat dat bondgenootschap met de VS dat nog altijd stevig is. Hij wil tonen dat ze hun belangrijkste bondgenoot nog niet kwijt zijn. Maar president Trump is hier zich beducht om het beeld te scheppen dat hij meeloopt met Netanyahu hier. En toont wel aan dat er toch wel wat spanning hing boven deze meeting hier vandaag in het Witte Huis.
4: En Trump heeft daar ook gesproken met de Oekraïense president Zelensky, die de VS nogmaals bedankte voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Maar de Amerikaanse pogingen om vrede te bereiken liggen wel al maandenlang stil, wegens die oorlog tussen de VS en Iran. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Ja, Geert Hermans, wat is de bedoeling van Infantino?
8: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
4: Dankjewel, Geert. Het weer vannacht ligt bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken en bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie en David van Otegem.
10: En ik ruik nog een extra zenduur.
9: Radio 2.
10: Kim is onderweg naar de VIP-sectie.
0: Eens horen wie ze daar te pakken kan krijgen.

0: Axel Red met haar Kennedy Boulevard. De opname van de eerste VRT Zomerhitshow zijn volop aan de gang. Het is onze sympathieke Nederlander die zo netjes gekleed is, die nu voor de ambiance zorgt op het podium. En daarnaast Kim De Brie ergens bij de VIP's, geloof ik nu, Kim.
1: Ja, David, ik sta op de boulevard van de Belgian Pier natuurlijk. En ik ga hier gewoon even schaamteloos het gesprek dat de burgervader van Blankenbergen heeft onderbreken. Burgemeester Joren Plassen, moet jij hier niet de Polonaise inzetten op Just in the Wild?
2: Kim, ik zit te wachten tot de mensen mij komen vragen.
1: Ah, voilà, ik wist dat je moest komen halen.
2: Hier vol op de pier. Fantastisch weer. Jullie hebben er al een fantastisch week van gemaakt met Radio 2, maar dit is toch elke keer de parel op de kroon. Als Zomerhit zelf toekomt in Blankenbergen. Vroeger zei men het circus komt toe, maar dit is het circus maal 10. En dat doet ongelooflijk veel deugd aan het hart om dit te zien.
1: Ja, kan je er een getal op kleven? Want er staat veel volk, hè?
2: Oh, we hebben het plein iets groter gemaakt dan vorig jaar en het staat tot vanachter vol. Dus ik durf gokken, net geen 5000 mensen op het strand en ik schat nog een keer een dikke 500 op de pier.
1: Ja, ondertussen, wat is zo al het tofste moment geweest waar het publiek het best op gereageerd heeft?
2: Ja, dat is altijd het begin. En dit jaar was het ook wel een mooi symbolisch begin. Céline, die samen met Siska, samen met Niels, samen met Zita een liedje van haar mama bracht. Dat was kippenvel, denk ik, voor iedereen hier aanwezig. Dat is iets dat in het geheugen gegrift zal staan.
1: Jij als burgemeester, Björn, jij weet als geen ander hoe belangrijk stemmen zijn. Op wie heb je zelf gestemd ondertussen?
2: Ik denk dat ik dat niet mag onthullen.
1: Ik denk van wel.
2: Nee, ik moet de onpartijdigheid bewaren tot op de finale. Allee, allee, allee.
1: Is het al elke week dezelfde geweest? Of ben je elke week al op iemand anders?
2: Nee, ik zie ondertussen een paar van die artiesten best wel graag komen naar Blankenbergen. En ik durf wel eens wisselen.
1: Oké, dat is goed. Ik hou je aan je woord en 29 augustus gaat het mij verklappen.
2: Dat zal ik het doen.
1: Ah, dat is goed. Voilà, David. En ondertussen, Justin De Wild, die zorgt ervoor dat de handen in de lucht gaan, heen en weer, op en neer. Dat is echt fantastisch, hè. De cheerio. Ja, het wordt ook gesmaakt in Blankenbergen.
0: Oké, dat is duidelijk.

0: John Travolta en Olivia Newton-John, you're the one that I want. Ja, geen John Travolta en Olivia Newton-John hier, maar wel Kim De Brie en David van Oudegem. Kim, jij bent in de ambiance, hoor ik weer.
1: Wel, ja, maar ik heb mij hier zo op een verhoogje gezet, een stelling. Ik kijk eigenlijk uit op het publiek, maar ook deels backstage. Het was zo tof, want Justin De Wild die is hier net van het podium gekomen en die zei, nou, het was de max, het was geweldig, hoe heerlijk is dit? Ja, dus die mens is heel content, hè. Dat is heel fijn. Er worden hier ook dronebeelden gemaakt en ik vind dat spectaculair, want er staat hier ook een man met een oranje vestje aan, zo'n hesje. Pilot staat daarop, do not disturb. Dus ik kan die mens geen vragen stellen. Die is echt heel geconcentreerd op een schermpje aan het kijken. Ja. En de drone vliegt hier boven ons. Dus misschien, Wannes Lacroix, zijn we wel in beeld.
2: Ja, wie weet. Ik denk het bijna zeker. Het is er gezellig, hè?
1: Maar kei tof. Hoe is jouw dag al geweest?
2: Zeg, ik vind zo altijd, als je hier bij Zomerrit terechtkomt, dan voel je je direct warm thuis en heel erg welkom.
1: Ja, zeker thuis, hè?
2: Thuis, helemaal. Doedoemt. Maar de sfeer zit top, hè? Het is geweldig. Judith staat op dit moment op het podium. Alles van zichzelf te geven. Juist Justin, we hebben al Stan van Samang gehad. Dus het is weer echt een feest, hè, Zomerrit dit jaar.
1: En jij komt gewoon als toeschouwer of doe jij hier ook iets?
2: Nee, ik doe hier helemaal niks vandaag, Kim. Ik ben hier als mental support voor Zita.
1: Uiteraard, BFF.
2: Mijn BFF. Dus daarom dat ik hier vandaag ben. Maar ik ben hier morgen ook. En ja, ik hou me hier wat bezig. Ik kom zo'n dag zeggen tegen jou in de studio als je daar staat. En voor de rest amuseer ik mij wel.
1: Ja, en ondertussen... Allee, kijk, Wannes. Dat zicht, die zee. Beschrijf gewoon even nog eens voor ons luisteraars wat je hier ziet. Dat is zo romantisch eigenlijk.
2: Ik zie op dit moment Sandra Kim klaarstaan. Want zij gaat volgens mij iets heel speciaals
1: doen. Ik was vooral naar de zee aan het kijken en zo de roze gloed.
2: Oh ja, ik zie de zee en de roze gloed en een paar boten. En ik zie Kim De Brie, die er fantastisch uitziet.
1: Ja, voilà, maar effectief. Ja. Sandra op het podium en Kim naast u. Dat is de ideale combinatie.
2: Nee, dat is maar jij bent hier toch weer van de woordgrappen. Oh, ze is weer makkelijk.
1: Allee, David. Dus ja. Sandra Kim gaat hier aan haar performance beginnen. En die ging nieuws bekendmaken.
0: Ja, het is
1: eigenlijk
0: waar.
1: Moet ik nu meeluisteren.
0: Ja, luister en vertel het ons
1: straks.
0: Terug. Dat is goed.
3: Radio 2. Radio 2 Zomerrit Backstage. VRT Radio 2.
0: Voilà, Niels uit Thuis is dus ook bij ons vanavond. Wannes Lacroix. En Sandra Kim met belangrijk nieuws. Daar hoor je dus straks ook nog meer over.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Heb je nu kunnen te weten komen wat Sandra Kim daar gezegd heeft?
1: Ja, en dat is prachtig nieuws. Want J'aime la vie, je weet David, bestaat dit jaar 40 jaar. Ja. En we dachten van oké, we hebben die viering wel gehad. Eurovisie Songfestival, bon hè. Maar dus, J'aime la vie wordt opgenomen in de Radio 2 Eregalerij.
0: Dat werd tijd zeg.
1: Echt waar. Maar dat is prachtig nieuws.
0: Ja, dat is wel mooi nieuws. Oké, ja, want daar komen alleen de grootste nummers in natuurlijk. Hè.
1: Dus kijk eens aan. Ja, ja dat is... Ik vraag me nu wel af, want ja, Sandra zegt soms... Ik ben het een beetje beu gezongen. Het lied met het beu gezongen. Maar ja, dat is fantastisch dat die een ereplaats krijgt in onze Radio 2 Eregalerij. Ja. 21 oktober, hè? 21 oktober, Eregalerij, Concertgebouw in Brugge. Maar helaas zijn er geen plekken meer. Alle tickets waren uitverkocht op 5 dagen tijd. Natuurlijk omdat ook Bart Peters en Dana Winder die trofee krijgen voor een leven vol muziek. Dus ja, ook J'aime la vie wordt opgenomen. Wat ben je nu eigenlijk aan
0: het
1: doen?
0: Ja, ik ben teken aan het doen om iemand te gaan halen, want de computer is geblokkeerd.
1: Dat meende niet. Moeten,
0: ja, we kunnen geen muziek meer draaien.
1: Oh, echt waar?
0: Ik ga niet anders kunnen doen dan die zomerhitshow nu.
1: Nee, dat mag niet. Dat mag je echt niet.
0: Dat is wel grappig. Ik wil dat even vertellen.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Safe by the bell.
0: Ik ging nogthans iets heel interessants. Heel interessants vertellen.

0: George Ezra, Green Green Grass. En Brigitte is in Mazeik aan het luisteren in Limburg. En die zit al klaar om naar onze afterparty te kijken.
1: Ja, Brigitte. Hoe laat is het nu?
0: Ja, het is...
1: 24. 22:24. Oh, ja, sorry, ik moest even gewoon
0: kijken.
1: Lees
0: je dat zo?
1: Ja, nee, het is,
0: hoe laat is het?
1: 6 voor half 11.
0: Ja, zo moeten we dat zeggen op de radio.
1: Ja, ja, ja.
0: 6 voor half 11 en de opname is nog altijd niet gedaan. Dus die afterparty van ons start altijd na de opname.
1: Komt in het gedrang?
0: Ik weet niet of we het gaan kunnen laten.
1: Maar ik heb nieuws.
0: Ja?
1: Want dus niet alleen J'aime la vie wordt opgenomen in onze Radio 2 Eregalerij. Normaal gezien zeggen we altijd what happens in Blankenbergen.
0: Stays in Blankenbergen.
1: Ja, maar ik vind dat ik het toch mag zeggen. Mm. Want Niels en Siska hebben net na het optreden van Sandra Kim bekendgemaakt dat niet alleen J'aime la vie in onze Radio 2 Eregalerij wordt opgenomen, maar ook En Dans van Clouseau.
0: Mm-hmm.
1: En Declaration de Amor.
0: Ah, dat is mooi.
1: De Dinky Toys en Bea Luna.
0: Die verdienen dat wel. Hoor.
1: Maar zeg, een beetje meer enthousiasme mag je wel, David, van
0: Ja, maar nee, ik ben gewoon teleurgesteld dat we geen afterparty gaan kunnen organiseren omdat die te laat.
1: Misschien is het nog 5 minuutjes.
0: Ze zijn te laat begonnen met hun opname.
1: Ja, maar
0: waardoor dat wij zitten hier ook maar tot 11 uur, dan verliezen wij.
1: Dat weet ik. Antennen, niet zagen, niet klagen, speel de muziek. Kom, nu een beetje party. Kom aan, jongen.

0: Dat is een van mijn favoriete karaoke-nummers. Je hebt het gemerkt, Jim.
1: Ja, maar ik ben vooral afgeleid door Camille Yembe. Ja, staat daar echt alles te geven om dat VRT Zomerritpodium zo met haar heupen te draaien en haar poep. En amai, dat was goed.
0: Ja, de opname is nog altijd bezig. Sarah van de Moortel uit de Pinte, die ligt al in haar bed met de laptop op haar schoot te kijken naar ons, Kim. Dat laat ze weten.
1: Ah, fijn.
0: Ja, het is zo zalig om jullie te zien. Jullie zijn echt een gouden duo, beweert ze hier.
1: Kijk eens aan.
0: Een gouden komisch duo, bedoel je, Sarah?
1: Nee, maar het is toch tof.
0: Ze rekent ook echt op de afterparty.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, we kunnen maar uitzenden tot 11 uur van hieruit. En kijk, het is nu al
1: 24 minuten hebben we nog, eventueel.
0: Ja, en we moeten wachten tot die opname voorbij is.
1: Sowieso.
0: Dat raakt maar niet op zijn einde.
1: Nee, Niels en... Allee.
0: Siska. Die andere. Ja.
1: Siska. Maar ik vind dat zo moeilijk. Siska en Zita.
0: Ja, dat is
1: waar. Ik moet altijd nadenken, wie is het nu? Maar dus, voilà, Siska staat op podium, sorry.
0: We gaan nog even naar luisteraar Jury van de Wallen, want die is aan het luisteren op dit moment in Zuid-Bourgogne, laat hij ook weten. Dag Jury, goedenavond.
2: Hallo, dag David.
0: Hey, ja, dat is daar niet goed bij jullie, hè?
2: Ja, het komt nader. Mm-hmm. Maar wij hebben er heel last van, persoonlijk hebben we er heel last van, maar natuurlijk zijn er veel mensen rondom 15 kilometers van hier die al last hebben van de brand. En je zou het niet verwachten, want het wordt nooit vermeld. Maar toch gebeurt het, want er zijn verschillende mensen hun huis die volledig zijn afgebrand. Mm. En dat wil al iets zeggen. Het is niet zomaar een kleine bosbrand. Nee, het gaat wel echt over mensen hun huis. En dat raakt mij echt, want de mensen die hier komen in het restaurant bij ons, in Moulin en Brandon, die vertellen er regelmatig over van het is daar brand en de huizen zijn daar al gebrand.
0: Ja.
2: En we zitten hier in Bourgogne, Zuid-Bourgogne. Het is niet Bordeaux, maar toch gebeurt het hier ook.
0: Ja, daar gebeurt het dus ook. Dat is goed dat dat nog eens vermeld wordt op de radio ook. Je hebt ons ook laten weten voor wie jij gestemd hebt voor de VRT Zomerhit van dit jaar. Want jullie blijven wel verbonden met Vlaanderen en met Blankenbergen ook.
2: Absoluut.
0: Vertel eens, Jury.
2: Absoluut. Ja, vooral de nummer 1. De nummer 1, hè. Sam, hij verdient het.
0: Sam Goris
2: verdient het. Ik heb hem vroeger gekend als jeugdvriend. Mm-hmm. Vooral in het VTM gebeuren, BRT gebeuren, als danser. En ik gun het hem volledig.
0: Ja, maar je voegt er wel aan toe aan je berichtje, het is niet echt ons genre.
2: Genre is veel gezegd natuurlijk. Het is een prachtig nummer, hè? Het is een prachtig nummer. Het brengt ambiance. Maar genre, ja, ik ben opgegroeid in de funk en de soul. Ik ben van 73. Hetzelfde jaar van Sam. Mm. En Sam had juist hetzelfde zijn. Hè? De tijd van de hip-hop en de funk en de soul. Ja. Dat was onze muziek, ook van Sam. Dus het genre ligt dan iets anders.
0: Maar het is voor de ambiance dat jij gaat.
2: Ja, vooral.
0: Ja, jawel, maar
2: ja, dat denk ik toch wel, hè.
0: Ik vind Sam Goris in ieder geval een hele goede keuze.
2: Hij verdient het.
0: Ah, wel, voilà, kijk. Dan zeker blijven stemmen dan op Sam Goris. Jury, dankjewel voor je berichtje. En veel sterkte daar ook nog in Zuid-Bourgogne, waar het dus ook aan het branden
2: dankjewel.
0: Is, blijkbaar.
2: Dankjewel. Dankjewel.
0: En blijf luisteren naar Radio 2, hè.
2: Dat doen we.
0: Ja. Voilà, zie je.
2: Top.
0: Sniff and the Tears, ook tof om naar te luisteren. Driver's Seat, voor al wie misschien al onderweg is naar huis, ik weet het niet. Want ik zie toch al een paar toeschouwers vertrekken. Misschien ook de trein nodig, ja, dat zou kunnen.

0: is toch wel erg met die bosbranden.
1: Ja, echt.
0: Alles brandt op hetzelfde moment. Moeilijk te bestrijden.
1: Zit er maar eens.
0: En ja, ook luisteraars die vanuit Frankrijk luisteren hebben er dus mee te maken. Hoorde je dat net?
1: Ondertussen Milk Inc. op het podium van VRT Zomerhit. Het is fijn, Reggie heeft zijn, zijn tropical outfit gewisseld voor een zwart hemdje, een zwarte broek. Het is mooi om te zien samen met Linda. Voor de eerste keer genomineerd, dus het moet toch wel een bijzonder moment zijn.
0: Je hebt al die artiesten ook gesproken vandaag, Kim, hier backstage. Morgen gaan we dat opnieuw doen natuurlijk.
1: Uiteraard.
0: De hele namiddag en avond lang. En dit is Jasmin nog.

0: Love is all around, wet, wet, wet. John Newman is aan het optreden nu.
1: Ah, ja.
0: Je komt van heel ver en je hebt daar een heel emotioneel gesprek.
1: Maar echt waar, ik ben er nog niet goed van, serieus.
0: Ja, hè?
1: Ja, en dat interview, ik kan het niet omschrijven, David. Het is, ja,
0: het heeft jou geraakt.
1: Zo diep onder mijn vel gegaan. Ja. Wat die mens allemaal meegemaakt heeft met zijn hersentumor. Het feit dat hem zijn vader niet meer gesproken heeft. Lang niet meer gesproken heeft. En dan vlak voordat hij gestorven is. Ja, echt waar. Het is zo. Ik heb goesting om die mensen nog een knuffel te gaan geven.
0: Ja, wel, doe dat gewoon. Dat zou wel zijn. Ze komen van ver. Ook onze vriend hier, die niet van ver komt. Hallo, want hij woont in Blankenbergen. Je woont in Blankenbergen.
2: Ja, ik woon in Blankenbergen, ja.
0: Ja, en wat vind je van Radio 2 en heel het circus hier?
2: Ja, ik ben een hele mooie eer. Ja, dus iedereen bezig. Mm-hmm. Het is zomervakantie. En,
0: dat is tof, hè?
2: Ik ben top en leuk, ja.
1: Maar je woont in Blankenbergen, maar je bent afkomstig van?
2: Ik woon eerder in Blankenbergen, maar ik kom uit van Afghanistan.
0: Afghanistan?
1: Ja. Hoe lang woon je hier al?
2: 8 jaar.
1: En goed Nederlands spreken. Dat is een teken dat je heel veel naar Radio 2 luistert.
2: Ja, moet. Nederlands leren.
1: Hè? Ah, voilà. Ja,
0: we zijn onder de indruk van jouw Nederlands. Daarom dat we dachten van, kom, we halen er even bij.
2: Ik heb geleerd Nederlands leren, ja.
0: Heb je nog familie in Afghanistan?
2: Ja, ja, ja.
0: En hoe maken die het daar? Want het is niet gemakkelijk met de Taliban, hè?
2: Ja, met de Taliban is... Taliban is ook nieuw veranderd. Snap je? Deze nieuwe, ze hebben de wereld gezien, ja. Taliban ook.
0: Ah, ja?
2: Ze is een beetje speel...
1: Maar ja, het is geen politieke show, hè, jongens, dus...
0: Nee, maar ik denk dat hier allemaal niet mag van de Taliban.
2: Nieuwe dingen... Democratie, een klein beetje, ja.
0: Ja, een klein beetje, hè.
2: Ja, niet veel, hè. Ja.
0: Alle begin is moeilijk. Ja. Veel succes in ieder geval daar. Maar jij blijft hier nog een tijdje, denk ik, hè.
2: Waar, hier?
0: Hier in Blankenbergen. En op zomerrit, verdoe, het is hier plezant, hè.
2: Ja, moet, ja. Ah, ja, nou. Ik woon hier in Blankenbergen, ja.
0: Ja, wel, kijk. Dus, Kim...
1: Hoeveel tijd hebben we nog?
0: Ja, ik zit ook tegelijk die klok in de gaten.
1: Oh, nog 7 minuten. En John Newman is nog altijd aan het zingen, David.
0: Ah, nee, we gaan geen afterparty kunnen organiseren.
1: Misschien nog 5 minuutjes.
0: Ik had nog dan supergoeie party. Die platen klaar daarvoor.
1: Het is vanmorgen, hè?
0: Oh, en zoveel luisteraars die nu op dit moment aan het wachten zijn.
1: Echt?
0: Om te kunnen kijken.
1: Ja, het zal wel zijn, ja.
0: Want er is altijd ambiance hier dan in de studio. Want die afterparty vindt hier binnen plaats. Er zijn niet zo heel veel plaatsen. Dus
1: ze zijn eigenlijk al aan het aanschuiven voor de afterparty, denk ik. Ja,
0: ze zitten allemaal te knikken, maar ja, we moeten wachten.
1: We moeten
0: wachten tot de tv-show is afgelopen. We mogen niet eerder beginnen. Oh, dat is moeilijk. Spijtig.
1: Morgen een nieuwe
0: jullie morgen terugkomen? Ja. Ik heb er een aantal nee. Oh.
1: Wie niet kan terugkomen morgen, gewoon luisteren en meekijken. Maar morgenavond luisteren en kijken via VRT Max. Dan kan je thuis mee oep doen.
0: Oké. Okay. Ik heb wel Willy Sommers nog met de eerste keer. Kan dat een goedmaker zijn? Ja, Willy Sommers is altijd goed.
1: Hoe was jouw eerste keer, vraagt Willy dan altijd. De

0: souvenir.
1: Ja hoor, de allereerste keer.
2: Het mooiste souvenir. Kom aan Hilde, even meezingen.
3: Maar ik hoor de muziek niet.
2: Nee, dat is waar.
1: Ja, als de micro open gaat, hoor je de muziek.
2: Zeg maar Hilde, je wil absoluut een klein beetje afterparty.
3: Zeker weten.
2: Speciaal ervoor naar hier gekomen.
3: Speciaal naar Dave gekomen.
2: Jawel.
3: Ja.
1: Kom binnen, kom allemaal binnen. Kom allemaal binnen. We gaan de laatste 2 minuten.
2: Terwijl John Newman nog op het podium staat, gaan we toch een kleine

0: Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer met een nieuwe Radio 2
1: Zomer. Slaap lekker allemaal.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De gemeente Molenbeek in Brussel gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandboom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten, en zeker nu, is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiggers.
6: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
5: In Avila, ten westen van Madrid, is nu al zowat 15.000 hectare natuur afgebrand. De inwoners hebben vandaag in Madrid geprotesteerd tegen de aanpak van de natuurbranden. Heel wat Spanjaarden voelen zich in de steek gelaten door de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor brandbestrijding. In sommige regio's is die grotendeels uitbesteed aan private bedrijven met tijdelijke krachten. Er was al voor gewaarschuwd dat dat problemen zou kunnen veroorzaken, zegt Sven Tuitens in Madrid.
7: Sinds 16 juli heb je een groep van brandweermannen, een 60-tal brandweermannen, die al waarschuwden dat er geen middelen waren, geen materiaal, geen voertuigen, moest er iets gebeuren. En deze mensen bij het begin van de brand, op het moment dat heel Madrid omsingeld werd, zaten die werkloos. Die wouden werken, konden niet gaan werken. Sommigen zelfs zijn met de auto, met hun eigen privéauto, uit eigen initiatief naar de brandhaarden getrokken. Dat zijn situaties die nu aan het licht komen en die heel gevoelig zijn.
5: En in Oeganda en Afrika heeft president Museveni een streng mediaverbod teruggedraaid dat zijn zoon, generaal Muhoozi, een maand geleden had afgekondigd. Hij liet verschillende radio- en tv-zenders, websites en kranten sluiten. De zoon van Museveni, een gedoodverfde opvolger van de president, zegt dat hij niet gelooft in persvrijheid. Op de wereldranglijst qua persvrijheid staat Oeganda op plaats 143 van de 180. Vannacht licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen veel zon. In de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister op

0: VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Brussel gaat de gemeente Molenbeek extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. Het gemeentebestuur wil zo duidelijk maken dat ze veiligheid belangrijk vindt. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is een brandbom naar een voordeur gegooid. De kleine brandjes van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt na onderzoek van de politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brand stichten, en zeker nu, is onverantwoord. Dat zegt burgemeester Steven Zwegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: De bosbranden bij Bordeaux breiden voorlopig niet uit, maar de toestand blijft er fragiel nu bijna één week na de eerste brandhaarden. Het vuur is vandaag zeker 14 keer opgelaaid en nog eens wat 4000 toeristen zijn er geëvacueerd. De wind, de aanhoudende droogte en een nieuwe hittegolf maken het werk voor de brandweer extra moeilijk, zegt Hilde Mertens vanuit Le Porge, niet ver van de kust. Maar er is wel veel hulp van de inwoners.
2: We hebben tankwagens zien rondrijden. Mensen met pick-up trucks waarop tonnen gevuld met water staan. We hebben mensen met tuinslangen en emmers zien zeulen. Alle middelen zijn goed om dat vuur te lijf te gaan. Dat gaat nog lang duren, heel lang. Want morgen worden er temperaturen tot bijna 40 graden voorspeld. Dus het ziet er echt niet goed uit.
0: Na de zware aardbeving in het uiterste zuiden van Japan zijn er nu al zeker 3 doden. 2 vrouwen zijn teruggevonden in een ingestort winkelcentrum in de regio Kumamoto. De vrees is dat daar nog meer slachtoffers zijn gevallen. Ook in een fabriek in de buurt zijn er tientallen vermisten. Eerder vandaag was al iemand dood aangetroffen in een ingestort huis. Ook elders op het grote zuidelijke eiland Kyushu is er veel schade met vernielde bruggen en wegen en ingestorte gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. De man die in april in Utrecht in brand werd gestoken in zijn elektrische rolstoel is een tijd lang in levensgevaar geweest. Dat is vandaag duidelijk geworden in de rechtbank. 2 mannen worden verdacht van poging tot moord. Zij zitten in voorarrest. Volgens getuigen kregen de 2 ruzie met de man. Ze overgoten hem met spiritus en gooiden daarna een sigaret en brandend papier naar hem. De man die geen benen heeft en de rolstoel vlogen in brand. Omstaanders konden het vuur blussen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. Over dat plan van Infantino, Geert Heermans.
3: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt en tot 19 graden in de grote steden. Morgen veel zon, in de namiddag wat stapelwolken. En bijzonder warm tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Zo dinsdag 28 juli zit erop. Een goede nacht.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. In Zuid-Afrika is geweld tegen buitenlanders weer opgelaaid. Ghana heeft daarom de afgelopen dagen meer dan 200 Ghanezen gerepatrieerd uit het land. Ook in mei en juni werden al heel wat Ghanezen teruggehaald uit Zuid-Afrika. Volgens de Nigeriaanse overheid zijn er in Zuid-Afrika ook verschillende huizen en bedrijven van Nigerianen vernield of geplunderd. Extremistische groeperingen in Zuid-Afrika zijn een campagne begonnen tegen buitenlanders. Ze willen dat alle migranten zonder verblijfsvergunning het land verlaten. De Afrikaanse Unie heeft Zuid-Afrika om een officiële reactie gevraagd over de rellen en het geweld tegen de buitenlanders. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil de klimaat- en milieuregels voor de ruimtevaart versoepelen. Die veroorzaken te veel administratie en ze zorgen voor vertragingen, klinkt het. Regels rond de bescherming van bedreigde soorten, proper water, propere lucht en historische en archeologische sites zouden aan de kant geschoven kunnen worden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in Texas, heeft zowat 3/4 van de Amerikaanse lanceringen gedaan vorig jaar en het bedrijf wil dat aantal nog vermenigvuldigen. Maar milieuorganisaties verzetten zich daartegen omdat die operaties en lanceringen beschermde natuur in gevaar brengen. In Kinrooi in Limburg willen buurtbewoners het bijna uitgestorven kippenras Valen van Haspengouw redden. De gele landhoen met opvallend witte oorlellen was begin 20e eeuw erg populair in de streek rond Hoei en Namen in het zuiden van Haspengouw, maar is nagenoeg verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Dat vertelt Jan Martens van het steunpunt Levend Erfgoed.
1: Net als bij andere lokale kippenrassen hebben de legers die hier in Vlaanderen rondgetoerd hebben alles wat bewoog en eetbaar was opgegeten. Hè. Dus de Duitse bezetter die claimde alle vee op de boerderijen en dus ook de kippen en die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten.
0: Maar dus niet allemaal. In Kinrooi worden hennen en hanen van dat ras nu gratis verdeeld. Wouter Franke, de nieuwe trainer van de Schotse club Heart of Midlothian, is met zijn club niet tot in de Champions League geraakt. De Schotse vicekampioen leed gisteravond een 0-2 nederlaag tegen Sturm Graz in de heenwedstrijd van de tweede voorronde. Eerder hadden ze de heenwedstrijd in Oostenrijk al met 4-0 verloren. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de grote steden bij ons in Vlaanderen. In de Ardennen is het wat frisser vannacht, met minimaal rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon en het wordt ook bijzonder warm, met maximaal tot 35 graden in de Kempen en 32 graden aan zee. Ook donderdag wordt het warm, dan 32 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag zaterdagavond reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd één vrouw gedood, 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam